0: Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. En ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij 2e graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Het wordt vannacht niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algerabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algerabrug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden in West-Canada is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. Er zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag is het zonniger. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: 20.
1: En de tv-ster is weer terug op het vertrouwde nest. Bert Hendrikman, je hebt een weekje vakantie gehad. Hoe was het?
0: Nou ja, na die twee weken in Friesland voor het scootjesielen ben ik gewoon even... heb ik gewoon even thuis gezeten. Ken je dat gevoel, Stefan? Ja. Dat je niet de verplichting hebt om een koffer in te pakken.
2: Enorm.
0: Dat je moet afvragen hoe laat vertrekt de trein of het vliegtuig. Wat moet ik nog in huis halen? Wat moet ik niet vergeten voor mijn vakantie? Nee, gewoon even compleet relaxed thuis zijn. En zo'n zee van vrije tijd voor je hebben. Dat is voor mij ook vakantie.
1: Ja, heerlijk. Je hoeft helemaal niet de deur uit te gaan om gewoon tot rust te komen.
0: Nou, dat is ook zo. Volgens mij denken mensen dat heel vaak. Ik ken veel mensen die kunnen geen dag alleen thuis zijn. Die moeten er altijd op uit. Man, ga eens gewoon thuis zitten. Ja, stofzuigen is ook een hobby van mij, dus dat doe ik er ook gewoon bij.
1: Ja.
0: Ik heb me zeker vermaakt. Ik heb natuurlijk heel veel gewandeld met Sammy. Ik ben nog een dagje naar mijn moeder geweest. En de wekker een weekje niet zetten.
1: Is ook lekker.
0: Is ook lekker, moet ik zeggen. Dus jullie hebben ook niet stilgezeten. Henry heeft het weer goed gedaan, volgens mij. Hè?
1: Ja, zeker. Ik ben benieuwd op welk vakantieadres hij zit. Want hij zou een last minute vakantie boeken.
0: Oh, ja?
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is afgelopen.
0: Oké. Jij hebt een zwaar weekend. Gehad, volgens mij, Steve.
2: Ja, ik wens een beetje te horen aan mijn stem nog. Ik heb een heerlijk weekend gehad met Dance Valley, World Pride. En ik heb er allemaal DJ's gezien. Ik heb de optredens gezien van Tara McDonald. Nou, dit zijn supergoeie vocalisten. En mijn vocale is weg.
0: Ja,
2: ik heb echt zo'n rauwe rand op mijn stem. Maar het is gewoon zo'n lekkere 06 stem heb ik nu.
0: Hoeveel pillen heb je geslikt?
2: Niets. Nee? Niks. 0. Ik heb het gewoon lekker gehouden op alcohol.
0: Okay.
2: Dat was ook gewoon goed. Okay. Ja, wel heel dronken geweest met Daniel, mijn beste vriendje. En we liepen echt op een gegeven moment terug van Dance Valley terug naar de auto. Want mijn vader haalde ons op. En die zei op een gegeven moment van, we kunnen hier wel afslaan. En toen dacht ik, ja, dat kan helemaal niet. Dus wij pakken de afslag. Nou, oké, shortcut. Is hij in de sloot beland? Stapte hij pof zo in dat ze met zijn voeten in die sloot? Toen dacht ik, ik ben blij dat ik er niet achteraan ben gegaan.
0: Nee.
2: Wat was fantastisch. Zo dronken waren we.
0: Waar jij je begeeft, daar gebeurt altijd wat. Zo is een beetje...
2: Ja, maar goed. Wel, ja.
0: Dat, jij was met je vriendje Daniel op pad. Wij ook met ons vriendje Daniel. Want wij waren bij Jan Smit, het jubileumconcert gisteren in Volendam. Samen met Daniel Dekker.
1: Ja.
0: Althans, ik stond dan met Daniel op het VIP-dek.
1: Ja, en jij zat ergens... ik niet.
0: Nee.
1: Ik zat gewoon tussen het

0: gisteren in Volendam samen met Daniel Dekker.
1: Ja.
0: Althans, ik stond dan met Daniel op het VIP-dek.
1: Ja, en jij zat ergens... ik niet.
0: Nee.
1: Ik zat gewoon tussen het fijne feestelijke volk, zat ik.
2: Het flaps.
1: En dat was heel gezellig. En we hebben ontzettend de Polonaise gelopen en gedanst. En meegezongen natuurlijk met alle mooie liedjes van Jan Smit. Want hij vierde zijn 30-jarige jubileum als zanger.
0: Ja, het was een hartstikke mooi feest. Gaan we het later vanochtend nog even uitgebreider op terugkijken. We gaan ook even bellen met Annico van Santen.
1: Ja.
0: Want die maakt een opvallende stap. Die gaat van opsporing verzocht naar het tv-spelletje Triviant. Dat nieuw leven wordt ingeblazen. Maandagochtend dus even te Napels ook van de partij. En een vaste waarde elke ochtend. Caroline met het nieuws. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert. Fijn dat je weer terug bent ook. Meerdere plekken in Spanje worden weer bosbranden. Ook in Canada worden de natuurbranden groter en heviger. Er gaat vanmorgen opnieuw een brug dicht vanwege groot onderhoud. De Algera-brug tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. En die wordt door duizenden mensen gebruikt. Dus dat gaat extra verkeersdrukte opleveren in Zuid-Holland. Ja, en als je nou eens een keer geen plaknacht wil, dan zou je kunnen overwegen om eens naar de duinen te gaan. Ik maak geen grap nu. Het heeft gevroren in de duinen.
2: Wat?
1: Met 0,15 graden.
0: Nou, ik heb wel eens in de duinen gelegen, maar dat is een ander verhaal.
2: Ik kwam je daar tegen.
1: Oh, oh.
0: We gaan een lied uit.

0: zomer van 26 is nog in volle gang. En er horen plaatjes als deze bij natuurlijk. Van Kaoma en de Lampada. Dag Annegien, goedemorgen.
1: Ja, hey, hoi Bert.
0: En jij hebt het vakantiegevoel nog helemaal in je lijf, hè?
1: Ja, we gaan... ik ga nu net naar beneden, naar het hotel, om het ontbijt. En dan gaan we zo meteen in de bus naar het tussenstation. En dan gaan we naar Duitsland, overnachting. En dan gaan we naar Oostenrijk en Italië, op excursies.
0: En, ja. waar ben je op dit moment dan?
1: Even vragen, waar waren we nog meer? Nee, Amsterdam, zei we.
0: Oh, je zit dan een soort vakantiemangevoel van vroeger van Frits Bond. Heb ik eigenlijk door. Zo van, weet u waar ik ben?
1: Nee, ik moest even vragen aan mijn vriend.
0: Ja. Maar goed, je bent de weg een beetje kwijt of zo. Annegien, of hoe zit dat?
1: Ja, nou, dacht even. Ik kan me altijd heel moeilijk oriënteren. Ik loop nu achterna naar het hotelkamer, naar het restaurant.
0: Nou, doe maar rustig aan, ik loop even een beetje mee. Ja,
1: is goed. Ja. Alleen die mensen die dus ook heel vroeg weg moeten, die zijn nu in het restaurant.
2: Allemaal aan het ontbijt.
0: Ja.
1: Ja, aan het ontbijt.
0: En ben je dan ook zo iemand die bij het ontbijt denkt, weet je wat, ik pak ook even wat mee voor onderweg later vandaag. Want dat schijnt ook een groot probleem te zijn, hè?
1: Nou, dus de stappen onderweg was steeds.
0: Oh, oké. Okay.
1: Begrepen, hoor.
0: Ja. Maar heb je de reis wel geboekt of heeft je vriend dat gedaan?
1: Dat is hij gedaan. Ik ben niet zo handig in.
0: En waarom is gekozen dan voor Oostenrijk? Want dat is de eindbestemming.
1: Ja, vindt hij dan mooi.
0: Oh ja, en jij had geen inbreng. Vindt hij mooi, mensen.
3: Laat maar gaan.
0: Laat maar gaan, joh. Ja, als jij naar Oostenrijk wil, prima. Ik kan geen reis boeken, dus dan doe jij het maar.
1: Ja, oké. Is zo.
0: Nou, ik vind het wel tof dat we met jou mee mogen reizen, Annegien. Zullen we eens even een lied uit bed halen?
1: Ja.
4: Alfabet.
0: Want al die liedjes hier op NPO Radio 5, die zijn bijna allemaal nog in dromenland. We halen eentje uit bed met de letter H van Haandrukman. Hotel California had het kunnen zijn van de Eagles. Die kwam binnen via René. Hello, goodbye van de Beatles. Dankjewel, Martien. Hocus Pocus van Focus. John van Roosmalen. Hello again van Neil Diamond. Miriam Clemens. Maurice komt met Hourglass. Leuke plaat van Squeeze. Take it to the bridge. Throw it overboard. See if it can swim. Goed, oké. Even kijken. Help van de Beatles, Harm Dallinga. Het dorp van Wim Sonneveld, Rimmert. Hungry Heart van Bruce Springsteen komt binnen via Anneke. Harvest van Neil Diamond, Honey Kruijer. Have you seen your mother? Baby standing in the shadow van de Stones via Nico. Hit the Road Jack van de Stampeders. Peter van Hart, Hot Stuff van Donna Summer, Hans Mulder. Nou, weet je wat, ik ga naar jou toe.
1: Ja,
0: vertel.
1: Ja, dan ga ik beginnen met mijn ontbijt. Oké. Ik had Bennett, Here Comes the Night.
0: Ah, dat is een mooie. Neem je
1: vind ik ook.
0: Neem je een magneet voor me mee uit Oostenrijk?
1: Ja, wat wil je gaan hebben dan?
0: Nou, gewoon een mooie... Doe maar een Tiroler magneetje.

telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Swift. I knew you. Het is bijna 6:30. Het nieuws met Carolijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De afgelopen 2 maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. En dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Vooral de reeks van hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI, net als de droogte. Het oceaanwater was bijna 21 graden en ook dat is een record. Er gaat opnieuw een brug dicht vanwege groot onderhoud. De Algera-brug tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. En dat is een van de grootste projecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 mensen. En dat betekent extra verkeersdrukte in Zuid-Holland. En ook bij de veerponten over de Lek zijn ze voorbereid.
2: We hebben onder andere de verloven in moeten trekken, wat eigenlijk heel erg naar is. Want ook voor onze mensen is het natuurlijk een vakantietijd. Ze hebben ook kinderen. Maar daardoor kunnen we nu de tweede pont een stuk vaker inzetten dan we dat normaal gesproken zouden doen. En we hopen dat we daarmee verkeersinfarcten kunnen helpen voorkomen.
1: De Algera-brug gaat op 7 september weer open. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. Boven Valencia is het vuur wel onder controle, maar moesten er 700 mensen worden geëvacueerd, vooral vanwege de rook. Sinds begin dit jaar is er bijna 200.000 hectare getroffen door branden in Spanje. En dat is nu al 6 keer zoveel als vorig jaar. In Canada worden de natuurbranden groter en heviger. Al 22.000 mensen in de provincie British Columbia zijn geëvacueerd. Bij die evacuaties kwam een vrouw van 80 om het leven. Ja, in de duinen bij Schorl heeft het dit weekend gevroren. En dat is geen grap. Een weerstation zag de temperatuur net onder nul duiken. Verslaggever Mark Robin Visser wist niet hoe snel hij die kant op moest gaan.
3: Hier is het gebeurd.
4: Hier is het gebeurd. Hier werd het van vrijdag op zaterdag nacht. Om 3:55 in de nacht, in de ochtend, werd hier op 1,5 meter... werd min 0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
3: nachtvorst.
4: Nachtvorst.
3: Overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
4: Ja, het kan zo 40 graden worden hier.
1: Ja, een duinpan is een soort microklimaat, heb je daar. Een kom natuurlijk, waarin koude lucht wordt vastgehouden en die sijpelt helemaal naar beneden, naar het laagste punt. Daar slapen is trouwens geen goed idee. Het stikt er van de muggen.
5: Nee, maar het lijkt me ook niet heel prettig als het zo vriest in de duin. Hè. Goed, het weer dan voor vandaag.
1: Ja, vanmorgen in het noorden en westen bewolkt en kans op wat lichte regen. In het zuidoosten al meteen zonnig. Vanmiddag is het warm, 22 tot 28 graden.
0: Trini Lopez komt eraan. If I had a hammer.

0: minuten voor zeven op de vroege maandagochtend. Terwijl we nog een beetje bijkomen van een fantastisch muzikaal weekend. Afgelopen weekend was het namelijk groot feest in Volendam. Ik denk dat je, dat kan je bijna niet zijn ontgaan. Dat zat zelfs in het NOS-journaal zaterdagavond. Dan doel ik op het 30-jarig jubileum van Jan Smit. Moet je nagaan, Jan is 40 of zo.
1: Ja.
0: Hij zit dan 30 jaar in het vak. Nou, dat verdient natuurlijk een diepe buiging. Groot applaus, groot respect en... ook groot respect voor het concert dat hij gisteren gaf in zijn thuishaven in Volendam.
1: Ja, was toch mooi, hè? En er was gisteren ook een speciaal concert voor alle Max-leden. Een extra concert, dus heel tof dat hij dat wilde doen, Jan. En het was heel druk, het was heel warm. En alsof het nog niet warm genoeg was, Bert, jij mocht het publiek opwarmen.
0: Ja, zeker, ik mocht een beetje warm draaien voor Jan, dat was wat, hè. Ik kan dit weer afvinken in mijn leven. Dat ik het voorprogramma van Jan Smit heb mogen doen in mijn bestaan. Dat had ik ook 30 jaar geleden niet verwacht. Toen Jan nog een Jantje was, hè. En ik zing dit lied voor jou alleen, een nummer 1 hit werd. Hè? Dat ik dan 30 jaar later... mag warm draaien voor hem. Nou, dat was wel heel erg leuk om te doen. Ik had een mooie lijst samengesteld met mooie muziek in de aanloop naar het concert van Jan. En het was wel leuk. Vlak voordat ik dan afliep, stond Jan natuurlijk al in de coulissen. Zo'n bijzonder moment is dat natuurlijk. En dan zie je hoe artiesten zo'n podium opgaan. Ja. Die staan er dan toch... Maar Jan is gewoon heel relaxed. Die zei, hey Bert, vond je het leuk om te doen? Ik zei, een groot voorrecht natuurlijk om dit te doen.
1: Oh, mooi.
0: Dus dat was echt superleuk.
1: Ja.
2: Dus je hebt alleen maar hete hits gedraaid natuurlijk.
0: Ja, klopt.
2: Ja, over hete hit gesproken. Volgens mij was het een en al een eindschakeling van hits dat hij aan het zingen was. Van Als de Morgen Ze Komen tot Dan Volgend Jaar Benen. 30 jaar hit van Jan Smit, maar... natuurlijk ook deze waar het allemaal mee begon, 30 jaar terug. Oh.
0: Ja, voor zijn lieve oma natuurlijk. Hè, die ook nog even in herinnering werd geroepen. Die niet meer leeft, maar toch 92 jaar is geworden, vertelde Jan. En er waren ook gastartiesten. De 3J's kwamen op bezoek en... Ja, daar had jij heel erg op verheugd, Carmen, dat weet ik. Frans Bauer.

0: Nou, toen ging het los hoor. Ja, want dit was in de tweede helft van het concert. En toen was er ook een beetje een wolkje voor de zon. Want het was bloedheet. En iedereen kwam een beetje tot leven. En die Polonaise werd in gang gezet. Nou, het was één groot feest.
1: Ja, klopt. En jij had ook een goede plek, viel me op.
0: Ja, ik had een redelijk goede plek. Ja, ik zat wel gewoon tussen het feestelijke normale volk. Dat is niet voor jou het geval, Bert Hanekman. Want wat zag ik in de verte met mijn verrekijker? Jou op het VIP-dek staan.
2: Ja,
0: jij stond echt tussen de sterren daar.
1: Ja, ik stond daar met de 3J's stonden daar. We hebben,
3: tuurlijk, ja.
0: Kees Stol zag ik.
1: Kees Stol was erbij. En Daniel Dekker natuurlijk.
0: Ja, ook een ster. Ja.
3: En, nog even wat meer namen. Even name dropping. Nou, doe maar gewoon hoor.
1: Nou, het was wel grappig. Op een gegeven moment kreeg ik een appje van jou. We zitten, even kijken, ik zoek het appje nog even terug. Van...
0: Ja, ik vroeg, ben je al onderweg naar Volendam? En ik heb trouwens een kaart over, dus wil je naast mij komen zitten? Nou, ik had daar helemaal geen reactie meer op gehad. Dus ik dacht, oh, ik ben alweer te laag geworden gewoon. Ik moet tussen het volk zitten, dus er komt niemand naast mij zitten.
3: Ben je weer alleen daarin, zeg maar?
1: Ik kreeg een appje van, we zitten recht voor je aan de zijkant. Nou, toen heb ik even over de balustrade gekeken en toen zag je...
0: Even zwaaien. Ja, sorry.

0: vrienden voor het leven.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 7:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Veel vrienden van de ochtendshow die er gisteren ook bij waren bij het concert van Jan Smit. Bijvoorbeeld Erik, die liet weten dat het een fantastische dag was. Jacqueline, stuur nog een mooie foto van mij achter het altaar.
2: Heel serieus, met je koptelefoon op. En ook kijken alsof je heel iets moeilijks aan het doen bent.
0: Ja, nou ja, het is een serieuze taak.
2: Ja, dat waar.
0: Dus,
2: dat
0: is goed. Zometeen gaan we even bellen met Annico van Santen. Die kennen wij natuurlijk van Opsporing Verzocht, hè?
3: Ja.
0: Krijg meestal zweet in mijn handen. En denk, wat is er nu weer voor misdaad gebeurd? Welke pinautomaat is nu weer opgeblazen? Hè? Maar vanaf vanavond gaat ze een heel nieuw programma doen. Namelijk Triviant. Dat kennen wij natuurlijk nog van de onsterfelijke, maar toch de legendarische Tineke Verburg, die ons veel te vroeg ontvallen is. Maar hoe gaat ze dat aanpakken? Dat willen we zo meteen natuurlijk graag van de weten. Kennen jullie dat spelletje trouwens, Triviant?
3: Ja, het is echt een kennisquiz. Je moet van alles echt je algemene kennis testen.
0: En wat is dan je favoriete rubriek?
3: Oh ja, moeilijk.
2: Die wist dat je ging komen natuurlijk.
3: Ja, dat weet ik niet. Jij? Nee?
0: Muziek natuurlijk.
3: Ja, muziek, ja, uiteraard.
0: Ah, voor jou ook, denk ik.
3: Ja,
0: Meteen maar even een vraagje dan. Welke groep is dit?
3: Ja, een mooie Nederlandse band. De Nits.
0: Juist, in de Dutch Mountains. 10 punten.
3: Ja.

0: diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
11: Goedemorgen, Bert. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. En ook de droogte is extreem. In veel West-Europese rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Het is goed opletten voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat bijna beginnen en daarom zijn er op TikTok veel nep-advertenties voor een kamer te vinden, merkt ook studentenvakbond LSVB.
12: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
13: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
11: De eerste studentensteden starten met de introductieweek. In Groningen, Leiden en Utrecht barst het vandaag al los. Op vakantiepark Het Haasje in de buurt van Oosterhout zijn campinggasten gisteravond opgeschrikt door schoten. Ook raakte er iemand gewond, maar dat kwam volgens de politie niet door die schoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Ook veel kinderen zagen het gebeuren. Veel is nog onduidelijk en de politie doet onderzoek. Ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik.
14: Je Mansmaens-Mensik, 6-4-7-5.
11: Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales. Hij verloor van de Spanjaard Merida. Maar het grootste sportnieuws van gisteren was toch de Tour de France Femme, waar Nederland het goed deed. Lorena Wiebes won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. Maar de hoofdprijs was voor Demi Vollering. Voor de 2e keer in haar carrière won ze de Tour.
15: Sprakeloos... voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant, het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
11: Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar ervoor werd ze tweede. Het weer, een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag vaker zon en het wordt 22 tot 28 graden.
9: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

volop in het nieuws is. Bijna 30 jaar na zijn dood begint vandaag in Las Vegas de rechtszaak over de moord op hem. Verdachte Duane Davis was al eerder in beeld, maar nu opnieuw vanwege zijn eigen biografie, waarin hij haarfijn uit de doeken deed hoe de moord had plaatsgevonden. Ja, dat had zo'n verhaal bij Opsporing Verzocht kunnen zijn natuurlijk. Annico van Santen was dan in die zaak gedoken, maar nu gaat diezelfde Annico iets heel anders doen. Iets vrolijkers, iets luchtigers. Ze gaat

0: Even op deze maandagochtend. Ik wil graag een groot applaus voor Annico van Zand. Goedemorgen, Annico. Ja, zeg, hoe is het met de spanning?
1: Oh, nou, ik vind het wel spannend, inderdaad. Iets nieuws, en dan heb ik het zelf al gedaan, en dan moeten andere mensen het zien. Ik vind het wat.
0: Ik snap het. En je hebt grote schoenen te vullen, natuurlijk. Want laten we haar naam in elk geval ook noemen. Tineke Verburg, die toch een heel eigen gezicht gaf jarenlang aan het televisiespelletje Triviant. Dat jij vanaf vanavond 6 weken lang nieuw leven in gaat blazen. Wat dacht je toen ze jou vroegen voor deze klus?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk altijd leuk als iemand die ergens voor vraagt. Want dan heb je toch het idee, oh, blijkbaar kan ik iets. Of tenminste, mensen denken dat ik iets kan. En ik hou zelf heel erg van feitjes en quizzen. Dus dan is dat die match ook fijn. Ja, en Tineke Verburg is natuurlijk legendarisch. Dus dat legde de lat ook wel hoog. Dus ik zei ja, en toen hoorde ik wel dat de opzet iets veranderd zou worden. Toen moest ik echt wel even twijfelen. En toen dacht ik ook, nou, het is wel de leukste vakantiebaan die er is. En een eer, want het is een hartstikke leuk een spel met heel veel weetjes en feitjes. Daar word je natuurlijk eigenlijk heel blij van.
0: Ja, ja. En je hoeft niet op de kaartjes te kijken, want jij weet, als een soort wandelende Wikipedia-pagina.
1: Overschat dat nou niet.
0: Oké. Maar je zegt een andere invulling dan we het programma kenden. In welk opzicht?
1: Nou, het is veel groter geworden qua uitvoering. Dus er zitten sowieso in plaats van het oude originele spel waren er 4 deelnemers. Nu hebben we er 5. En die verplaatsen zich eigenlijk als een soort menselijke pion ook over het speelveld tijdens bepaalde rondes. En ze mogen zelf ook een gedeelte in het spel bepalen voor bijvoorbeeld welke categorie ze wel en niet willen. Dus ze spelen wel gewoon in categorieën, dus alles komt langs. En dat vind ik ook wel het hele leuke aan het spel. We noemen het zelf een quiz over alles voor iedereen. Dus een vraag over sport is net zo belangrijk als een vraag over geschiedenis.
0: We kennen jou natuurlijk van Opsporing Verzocht. Dit is wel andere koek, Annico.
1: Dit is een grote andere koek, misschien zelfs taart.
0: Oh. Ja, is dit leuker dan Opsporing Verzocht?
1: Nou, het is compleet anders. Dus ik hoop ook niet dat mensen een soort kortsluiting in hun hoofd hebben. Want Opsporing Verzocht is echt het ultieme programma. Dat is echt het allerbelangrijkste voor me. Maar dit is iets anders. Net zoals je in het, mensen hebben werk en ook nog een andere persoonlijkheid daarnaast, waarin je weer andere dingen doet en andere dingen leuk vindt. En zo voelt het voor mij ook een beetje.
2: Moest je echt in een bepaalde rol gaan kruipen dan? Want natuurlijk Opsporing Verzocht is een bepaalde rol als presentator. En daarna moest je dus een spelshow doen. Hoe heb je dat voorbereid?
1: Nou, ik vind dat je sowieso als presentator geen rol zou moeten willen spelen. Het is gewoon een andere kant van jezelf. En in Opsporing Verzocht komt dat heel vanzelf. Dat heeft een soort toon nodig. Dat doet iets met je van binnen. En dit is gewoon leuk. En vrolijk. Dus het is geen rol. Maar ook gewoon qua presentatietechniek is natuurlijk totaal anders.
0: En het staat misschien dichterbij, omdat je zelf heel erg van spelletjes houdt.
3: Ja, precies, ja.
1: Nou, het staat allebei, is het een stukje van mezelf. Dus het is een ander gedeelte van mij.
0: Nou ja, dat je van spelletjes houdt, dat heb je vaak bewezen. Je hebt dikwijls meegedaan aan televisiespelletjes. Onder meer aan ditzelfde Triviant, ruim een kwart eeuw geleden. Hebben we nog wat beelden van?
4: Vanavond spelen Erik van der Hof en Harm Edens tegen Jan Douwe Kroeske en Annico van Santen. Annico, welke vogel heeft de grootste spanwijdte ter wereld?
5: Albatros.
4: Albatros is goed. Je mag een time-out nemen.
5: Ik zie het ooit, geloof ik.
4: Oh, je ziet het al? Mijn hemel.
5: Nou. Waterhuishouding?
4: Het is toch niet te geloven, dat mens? Kijk nou, een waterhuis, het is echt belachelijk.
5: Nou, sorry. Nou, moet je nou extra filmpjes gaan maken aan het einde?
4: Nee, we kletsen er nog een poosje over.
0: Het is dan niet te geloven dat mensen het heerlijk om dit weer terug te zien.
1: Fijn gevoel, hè, om Tineke Verburg te horen. Ja. Het is echt zo'n iconische stem en vrouw.
0: Ja, heb je nog wat oude beelden van haar teruggekeken ter voorbereiding op deze dit avontuur?
1: Nee, omdat ik vind ook Tineke Verburg is heel erg Tineke Verburg. En ik denk dat Tineke Verburg na willen doen, dat is natuurlijk gewoon een onmogelijke opgave. En ik kijk zelf al wel heel veel quizzen. Dus je gaat meer op zoek naar wat is nou wat ik leuk vind aan andere quizmasters. En dat is toch heel erg dat ze hun eigen toon hebben.
0: Ja.
1: En inderdaad, daar moet wel een soort van lol afstralen. En ik heb ook echt wel heel veel plezier gehad in de uitzendingen over hoeveel mensen weten op, en ook heel snel. Dus ik heb echt met af en toe met open mond ook naar quizspelers zitten kijken van jeetje, wat knap, wat goed, wat leuk. Ja. Het is gewoon leuk om veel dingen te weten. Ja. Dat vind ik dan.
0: Ja, wilde elke BN'er, want die zitten natuurlijk weer rond de tafel, meedoen? Of waren het ook mensen die zeiden nee, dit kan mijn imago aantasten?
1: Nou, ik heb gelukkig zelfs niet de hele Rododex met bekende Nederlanders hoeven afbellen, want we hadden er heel veel nodig. Maar er zijn ook mensen die inderdaad ook, en dat kan ik me ook wel voorstellen, eerst even het programma wilden zien voordat ze ja zeiden. En niet iedereen wil, want het is soms ook niet leuk als je iets niet weet. Dus nee. Als je... Ik ga heel erg goed op allerlei feitjes. Er zijn ook mensen die dat allemaal helemaal niet belangrijk vinden. Nou, prima, dan moet je ook niet meedoen.
0: Nee, maar ja, ik raak er ook opgewonden van. Dus.
3: Snap ik. Je kan thuis natuurlijk ook meespelen met een bordspel bijvoorbeeld. Dus je kan enigszins kan je oefenen ook.
0: Nou, dat bordspel, dat is nog wel een grappig verhaal. Want geloof het of niet, Annico. Ik denk een jaar of 20 geleden werd ik benaderd om mee te doen aan Triviant. Ik dacht, nou nu, echt geweldig. Ik werkte toen nog voor Radio 2. Ik dacht, nou nu word ik beroemd. Hè. Dit is het moment. Dus ik zou meedoen met een aantal andere DJ's van Radio 2. 2 weken voor de opname kreeg ik een brief van, weet ik veel, uitvoerend producent. Sorry, maar het past niet in het uitzendschema het komend jaar. Dus helaas moeten we afzeggen uw deelname. Maar als troost krijgt u binnenkort het bordspel van Triviant thuis.
1: Bert, dit is de langste auditietape voor een mogelijk tweede seizoen, hoor ik hier.
0: Nou, volgens mij, ik hoopte al dat dit het antwoord zou zijn, Annico. Zo onbescheiden ben ik dan ook wel. En wil gewoon meedoen.
1: Ik zet je gewoon op het lijstje.
0: Dat is mooi.
1: Deal.
0: Oké, deal. Dan beloof ik dat wij met z'n allen gaan kijken naar Triviant vanavond, na de Max Vakantieman. Nou, die heeft toch al miljoenen kijkers, dus wat kan er misgaan vanavond? Om 9:55 op NPO 1. Triviant. Met Annico van Zand.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoi.

0: En het onvergetelijke, de onvergetelijke Lia. Het is 2 minuten voor 7:30. Even een vraagje. Heb je hem gisteren voorbij zien vliegen?
1: Of? Ik had hem zo graag willen zien eigenlijk.
0: Ik ook wel. Maar ik heb hem dus gemist. Jij ook, denk ik?
2: Ja, ik heb hem ook gemist. Maar heel veel andere mensen hebben hem wel gezien.
0: En jij, Caroline, heb jij hem gezien?
3: Nee, wel een ander vliegtuigje met een boodschap erachter, maar niet dit. Nee.
0: Wat voor boodschap was dat dan?
3: Simone, wil je met me trouwen?
0: Oh.
3: Maar... En het bleef maar rondvliegen, dat ding. Ja, geef eens antwoord. Ja, maar die bedoel jij niet.
0: Nee, die bedoel ik niet. Nee, ik doe het natuurlijk op de Zeppelin, die gisteren boven Nederland vloog. Maar was geloof ik vooral in zuidelijk Nederland.
3: Ja, hij steeg op in Essen in Duitsland. En toen trok hij via Arnhem naar Kootwijk naar Utrecht. Je had hem dus kunnen zien. En toen weer terug.
0: Oké, maar ik was in Volendam, hè?
3: Ja, dus, ja was er niet. Nee. Heb je weer gemist?
0: Ja, ik heb heel wat gemist. Ja. Ik vind het wel jammer. Ik de hele dag naar een NPO3 kijken. Maar ja, daar zag ik een heel andere Zeppelin.
1: Ja. Zo.
0: Wat deed die Zeppelin eigenlijk?
3: Hij ging de luchtkwaliteit meten.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ja.
0: Zou jij erin durven, in een Zeppelin?
2: Oeh, nou. Nee, denk het niet. Ik vind het toch een beetje gevaarlijk, het idee.
1: Oh, ga maar, zet mij maar erin hoor. Ja hoor. Zeker.
0: Ik moet altijd denken aan die beroemde James Bond film. Heb jij dat ook?
3: Oh, dat
0: View to a Kill.
2: Oh, ja. Ja, jij dacht meteen aan een schurk.
0: Ja, klopt.
2: Er vliegt een schurk hier boven Nederland.
0: Nou ja, goed, we hebben hem gemist, maar het nieuws missen we natuurlijk nooit. Wat zit daar zo meteen in?
3: Nou, een heleboel natuurlijk. Maar ook dat jij kunt hardlopen, als je dat wil, Carmen, op de 5e van Beethoven.
2: Oh ja, stap dat lekker door.
3: Dat is een dingetje, is dat.

0: inmiddels hoog tijd voor het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. De maanden juni en juli waren nog nooit zo heet als dit jaar in West-Europa. Gemiddeld was het 2,8 graden warmer dan vorig jaar. En ook het zeewater is hier veel warmer dan normaal. En dat heeft volgens het KNMI grote gevolgen.
2: Het belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan.
1: Ook zijn er dit jaar door de droogte en de hete zomer veel natuurbranden in Europa, zoals nu in Spanje. De Ierse topcrimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland. Gisteravond landde hij daar. Kenahan wordt gezien als een grote vis in het drugscircuit. Hij zou leiding geven aan het beruchte Kenahan-kartel samen met zijn vader en broer. Voor Ierland is hij vergelijkbaar met de Nederlander Ridouan Taghi. Ierland heeft jarenlang gelobbyd voor zijn uitlevering. Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen van internet gehaald, omdat ze niet zeker weten of ze wel veilig zijn. Zo'n eclipsbril moet aan strenge eisen voldoen en moet eerst worden gekeurd. Omdat er woensdag een zonsverduistering is, merkte de webwinkel dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden.
3: Ja, nou, daar ben ik natuurlijk ook achteraan gegaan, want ik ben de droom van elke marketingman.
1: Ja.
3: Alleen kwam ik hier iets te laat achter, waardoor ik een woekerprijs moest betalen voor een stukje karton.
1: Stond erop? Wat was de prijs nu? Want afgelopen vrijdag was het nog 25 euro.
3: Oh nee, ik heb wel twee stuks voor 13 euro.
1: Niet goed zijn.
3: Nee, dat vraag ik me ook af. Maar ik heb niet bij Bol besteld. Ik dacht, ja, zo'n eclipse, ik bestel het bij Amazon. Snap je wel? Dat moet het goed zijn, dacht ik. Maar ik ga niet wel twijfelen, inderdaad.
1: Ja. Nou ja, als je gaat hardlopen, geen oortjes in met een eigen playlist, maar lekker op een klassiek stuk dat muzikanten dan live langs de kant spelen. In Amsterdam hoorden alle 300 deelnemers van een run de 5e symfonie van Beethoven. Die duurt iets meer dan een half uur en de lopers moesten voor de laatste slotnoot binnen zijn.
4: Harder, Peter, harder!
5: Bijzonder loopje. Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. Twee werelden waar ik van hou.
6: Beethoven 5. Als je heel snel loopt, kun je later starten. Als je langzamer loopt, moet je meteen bij het begin van het muziekstuk starten.
7: En bent u ook geëindigd op een slotnoot?
8: Nou, bijna. Je hoort nu de slotnoten.
9: Laten we het vaker doen met z'n allen.
1: Ja, het lijkt mooi, hè?
3: Ja.
9: Ja. Ik zou heel dramatisch die zo rennen.
1: Ik zag die violisten ook langs de kant. Het zag er echt wel mooi uit.
3: Vind ik ook iets voor jou, want jij rent vaak hard, Carmen.
9: Ja.
3: Maar is ook muziek in jouw oren waardoor je net even een tikje harder loopt? Of is dat misschien de 5e symfonie van Beethoven?
9: Nou, ik denk dat dit wel een keer dat ik niet meer met een goed glas wijn naar klassieke muziek hoef te luisteren, maar dat ik ook gewoon lekker kan rennen erop.
1: Ja. Je kunt online hele hardlooplijsten vinden met precies de goede beat om... Ja,
9: voor je hartslag.
1: Voor je hartslag, ja.
9: Wat goed is.
1: Maar dit blijkt een internationaal fenomeen te zijn vanwege het goede ritme. Eerder waren al dit soort hardloopwedstrijden in de VS en in Zweden. Volgend jaar is er eentje in Bonn, de geboorteplaats van Beethoven. Het weer, in het noorden en westen wat meer bewolking en kans op een klein beetje regen. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.

0: hoort bij de mooie Nederpopplaat uit de jaren 80, deze van Cadans. En intimiteit in de vroege ochtend, maar s'avonds is het ook goed toe voor hier op 5.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

0: Berghem, 65. René Subka uit Almere, 62. Ellis Quantus uit Zwaag, 59. Ed Schilder uit Volendam, 59. Kees Veenhuizen uit Almelo, 73. Hermien Potts uit Tubbergen, 62. En Mariel Dekker uit Amsterdam. Haar leeftijd is een netelige hulp, maar ze is ook jarig. Gefeliciteerd, Mariel. We gaan bellen met Herman van der Kamp uit Emmen. Hij wordt 77 jaar jong.
1: Herman van der Kamp.
0: Ja, goedemorgen Herman. Hendrik Mann hier, je vrolijke vriend van vijf.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, van harte gefeliciteerd, hè. 77.
1: Ja, wat een leeftijd, hè.
0: Ach ja, het gaat natuurlijk om het gevoel. En welk gevoel is dat bij jou?
1: Nou, ja, gewoon een goed gevoel.
0: Nou, dat scheelt, hè. En wordt het ook een goede verjaardag vandaag?
1: Nou, we hebben al een feestje gehad het weekend. Dus vandaag wordt het een rustige dag. Dus ja, nee, maar het was allemaal gezellig en prima voor elkaar. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Want had je het zelf georganiseerd? Of had je een zaaltje gereserveerd?
1: Nee, we wonen in Emmen, hè, Bert. We hebben een mooi huis en een mooie tuin. Dus dan hoef je niet naar een zaaltje.
0: Ja, dan heb je alle ruimte natuurlijk om je heen, hè. En wat was de grootste verrassing op je verjaardag?
1: Grootste verrassing? Nou, daar moet ik wel even over nadenken, want we zijn niet zo van verrassingen.
0: Nee, waar ben je wel van?
1: Wat ik nu ervaar, ik wel een hele grote verrassing, want daar had ik natuurlijk niet in de gaten.
0: Nee, maar precies. Maar die kans is aanwezig natuurlijk, hè, als je een plek hebt op de grote verjaardagskalender.
1: Nou, ja, ik hoor iedere morgen jouw stem hier door huis gallen, dus
2: Is dat het dan prettig wat ik er mag horen?
1: Mevrouw is een vervent luisteraar, dus ja. Dus en die zal wel in complot zitten waarschijnlijk.
0: Ja, nou, het zou zomaar kunnen. Zeg maar, Herman, hoe slijt jij je dagen? Laten we het daar dan eens even over hebben.
1: Hoe ik mijn dagen slijt? Nou, ik ben al 17 jaar met pensioen.
0: 70?
1: En 17 jaar.
0: 17, ja.
1: Ja. En ik heb wat vrijwilligerswerk. Ik heb jaren in kerkenwerk gezeten. En ik ben nu nog in een auto's. Een koeriersdienst waar ik veel rijd. En thuis knutselen in de tuin en dergelijke. Ja, ik kom er dagen goed door.
0: Ja, gelukkig. Je zit niet stil in elk geval, Herman, hè? Dat is
1: ik ben een bezige bij. Dus,
0: stilstaat is natuurlijk het grote Evergreen Top 1000 rock. Benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt.
1: Ja, laat eens horen.
2: 498.
0: Ja, je dacht dat het een rustige verjaardag was, maar die is toch echt een
1: nieuw.
0: Nee, hier komt. Hiervoor is de dansvloer geopend, de Bee Gees en Tragedy. Ja. Wil je die plaat helemaal horen?
1: Ja, dat vind ik wel een mooie plaat. Dat vind ik prima. Ja, ja, helemaal goed.
0: Dan wens ik een mooie verjaardag, Herman.
1: Ja, dankjewel.
0: En blijf de dingen die je doet, hè. Vrijwilligerswerk en koerierswerk.
1: Blijven we doen.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
3: Geeft ruimte.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
11: Goedemorgen, Bert. In een aantal regio's in Nederland is in augustus nog minder regen gevallen dan in die beruchte zomer van 1976. Dat jaar had een historisch neerslagtekort na een lange hittegolf. Maar verschillende waterschappen zijn daar nu al overheen gegaan, en het is ook goed te zien aan de rivieren. Sinds 1947 stroomt er niet zo weinig water door de Rijn. En ook in de IJssel zakt het naar een laagterecord. RTV Oost ging mee met het pontje bij Deventer dat nog net kan varen.
12: Ponton ligt nu iets schuin. Stel, we hebben nu binnenvaart hier voorbij komen, dan slaan we er vanaf. Maar die binnenvaart is nu ook weg. Dus. Maar we moeten het een beetje in de gaten houden.
13: We moeten nog 40 kilometer fietsen, 41, dus we zien wel.
14: Stiekem hoopt u wel op een beetje regen.
15: Ja, dat... Dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
11: Het verschil tussen de kade en het water in Deventer is zo groot dat de helling erg schuin is geworden bij het in- en uitstappen op de pont. De grote natuurbrand in het westen van Canada is nog lang niet onder controle. De brand wordt groter en heviger. Afgelopen weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Het gebied dat nu in brand staat is ongeveer zo groot als de gemeente Enschede. In de Spaanse enclave Ceuta hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles. Het Spaanse stadje aan de noordkust van Marokko werd pas overlopen door tienduizenden migranten. Het overgrote deel was snel terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen van de Spaanse regering een hardere reactie op de stormloop en ook vragen ze solidariteit van de rest van Spanje. Er gaat opnieuw een brug dicht vanwege groot onderhoud. De Algera-brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel. Een van de grote projecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Automobilisten moeten zeker 45 minuten omrijden. Maar er zijn ook bedrijven die iets hebben geregeld voor hun werknemers, hoorde onze verslaggever.
16: Nu ga ik met de fiets op de waterbus. En dan bij het Rivium fiets ik verder naar de auto die daar klaar staat.
17: Van het bedrijf waarvoor u werkt.
16: Van het bedrijf.
17: Jullie hebben even zelf iets geregeld.
16: Ja, klopt.
11: De Algera-brug wordt iedere dag gebruikt door zo'n 47.000 mensen. De werkzaamheden duren 4 weken. Op 7 september gaat die brug weer open. Het weer in het noorden en westen neemt de bewolking toe en plaatselijk valt er wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog en het wordt 22 tot 28 graden.
18: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

aflevering. En dus springen Sybrand Niesen en ombudsman Janine Jansen weer in de bres voor gedupeerde vakantiegangers. Even met mijn favoriete programma's. Groot of klein leed, het maakt niet uit. Vanavond rond 8:30, Max Vakantieman op NPO 1. En dan sport, naast het EK Atletiek, waar we het eerder vanochtend al over hadden, begint vandaag ook het EK Lange Baan Zwemmen in Parijs. Wedstrijden daarvan zijn elke avond te volgen vanaf 6:30 via de NOS. En zometeen natuurlijk nog meer sport, hè, want het was een geweldig sportweekend. Weet ook even de naap. Zometeen spitten we dat weekend even met hem door. Nu, Prince. Don't.

0: Toen met Frans Bauer erbij en de drie J's en zo. En allemaal weer liedjes ook van vroeger en zo. En een geweldige band erachter. Dus heel knap. Ja. Ik moet er alleen niet aan denken dat ik daar beneden zou zitten.
1: Nou, daar zat ik dan.
0: Op die stoeltjes in de zon. Ja. Ik had een lekkere VIP-uitnodiging van Omroep Max gekregen.
1: Oh, ja.
0: Ja. Goed. Dan kom je ook nog wel allemaal leuke mensen tegen. Bijvoorbeeld de zendercoördinator van Radio 5.
1: Ja, Patrick van
0: die zei morgen vroeg toch wel. Ja, ik zeg zeker.
1: Ja.
0: En de baas even gesproken en allerlei leuke mensen, dus helemaal goed.
1: Ik kwam je dochter ook nog even tegen achter de coulissen en wat wel leuk
0: was. Ja, die was met Lotte nog even op de foto bij Jan Smit.
1: Juist, want het werd natuurlijk allemaal hermetisch afgesloten, maar die kleine Lotte mocht toch even op de foto.
0: Ja, apentrots.
1: Super. Zeg, ja, en toen dat allemaal plaatsvond, won Demi Vollering gewoon de Tour de Femme voor de tweede keer in Hakkari.
0: Als ik het even chronologisch, wij hadden dus daarna nog een dinertje bij Lotje in Volendam. En thuisgekomen kon ik precies de avondetappe. Dat is toch een goed programma hoor, met Dionne de Graaf. En daar zag ik dus inderdaad Demi Vollering. En ook de bolletjes trui en de groene trui waren voor Nederland. En Demi Vollering is een kanjer inderdaad in de gele trui. Een soort Pogacar in het vrouwenpeloton. Prachtig. Vier keer die Col d'Huez op.
1: Ja.
0: Die heb ik met de motor één keer gedaan. Toen vond ik het al pittig. Dus moet je nagaan.
1: Prachtig. Ja, top. En dan dat voetbal heerlijk dat ook weer begonnen is. Hè? Welke wedstrijd? Ja. Wil je eruit plukken als eerste?
0: Nou, ik heb daarna nog even de samenvattingen teruggekeken. Want ik moet natuurlijk goed beslagen ten ijs komen vanmorgen. En zaterdagavond was ik ook al thuis hoor. Had ik PSV, Fortuna denk ik dat wordt PSV. Dat wordt 5-0 voor PSV. Ja, maar dus een gelijk spel.
1: Ja, want grote teleurstelling meteen daar. Wat ging er mis?
0: Ja, in de verdediging. Daar hebben ze natuurlijk gewoon problemen. Daar missen ze gewoon een paar kanjers. En daar zal nog wel wat bij komen, denk ik. Het is ook geen ramp, maar het is wel leuk voor Fortuna toch ook.
1: Ja.
0: Ja, en dan op zondag de moeizame overwinningen van Ajax en Feyenoord met 1-0. Groningen wint en Twente verliest bij Heerenveen. En Telstar wint bij NEC. NEC wordt hoog ingeschat met Tadić nu, die terug is in de eredivisie en gelijk in de basis stond. Kortom, er was genoeg te genieten.
1: Ja, en toch? Dan, ja, zeker, absoluut. En als het gaat over voetbal, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Want de een naar de ander heeft afgezegd de afgelopen weken. En dus verschijnt de naam van Louis van Gaal in steeds dikkere letters in de media. Wat vind jij van de wens om Van Gaal
0: Ik heb de Telegraaf hier even voor me liggen. En daar staat in column: Seedorf legt mogelijke reden het passeren van Gaal bloot. Dus ergens zit er in de onderbuik bij degene die erover gaan. Hè, Marianne van Leeuwen, mevrouw bij de KNVB. Ja. Directeur Nigel de Jong, directeur technische zaken. En Seedorf, de commissaris. Die drie bepalen wie de bondscoach wordt. En het schijnt dat Seedorf niet wil dat Van Gaal het wordt.
1: En waarom niet dan?
0: Nou ja, en dan wordt hij het niet, denk ik.
1: Nee, maar waarom...
0: Want hij is jarig geweest afgelopen zaterdag.
1: 75, hè?
0: En daar heeft hij al iets over gezegd. Maar in dezelfde Telegraaf schrijft het Algemeen Dagblad schrijft Willem van Hanegem dat Van Gaal het moet worden en Reiziger zeker niet. En Reiziger schijnt op pole position te liggen. Die is al in dienst met de KNVB. Dus ik vind dat Van Gaal het moet worden.
1: En waarom?
0: Ja, er moet een autoriteit komen om dat stelletje ongeregeld weer eens een keer een volwassen team te laten worden. Dat is natuurlijk niet zo geweest. Van Gaal is degene die dat gewoon kan. Dat heeft hij bewezen. En hij heeft heel voorzichtig via laten weten dat hij nog wel een keer een kunstje wil. Dan denk je toch, jongens, dat is de topcoach in Nederland. Kom op, die nemen we gelijk toch. Met vlag en wimpel binnenhalen, muziek erbij spelen. Kom op. Tuurlijk.
2: We vergeten één iemand die hier natuurlijk ook over gaat. En dat is Truusje.
1: Ja.
2: Truusje van Gaal.
0: Ja, maar Truus wil heel graag dat Louis af en toe even naar buiten gaat.
2: Oh, is dat?
0: Ja, Truus vindt het prima. Dat weet ik wel helemaal zeker.
1: Okay. En wil Louis zelf ook eigenlijk? Weten we dat eigenlijk wel? Want,
0: Louis wil heel graag.
2: Ja.
0: Ja, Louis wil graag. Hij heeft al een paar weken geleden gezegd, ze mogen mij bellen. Nou, dan weet je het wel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: als Carmen mij belt op maandagmorgen, dan weet ik het wel.
2: Ja, dan moet je weer aantreden, Evert. Zo
1: simpel. Ja. En die
0: Louis moet het worden.
1: Ja, klopt. En die leeftijd doet er niet toe. Daar ben jij het levende bewijs van.
0: Daarom.
1: Nog even over de EK atletiek. Dat begint in Birmingham vandaag.
0: Ja, man. Ja, leuk.
1: Ja, vind ik ook leuk. En met die Jessica Schilder, wat natuurlijk ook een opvallende...
0: Daan kan je er ook.
1: Ja, gaat voor het goud bij het kogelstoten. Ik heb daar goed gevoel bij.
0: Ja, kan je. En dit keer hebben we het niet over Femke Bol, maar over Femke Broedersbol, want ze is getrouwd.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Mooie televisie weer.
1: Ja, die is wel echt getrouwd, want ik moet denken aan dat huwelijk van Ronaldo. Die zou
2: dat
1: trouwen.
2: Niet
1: ja. Ken je die grap van Ronaldo? Die ging trouwen.
3: Die ging niet door.
1: Die ging niet door. Goed.
0: Ja, die ging niet door, ja. Ja, maar zij is getrouwd. Keurig, netjes. Ja, mooi. Ja, nee, we gaan weer mooie dingen beleven. En nog wat Europees voetbal. NEC tegen Olympiakos. Kan allemaal goed komen. Mooie sportenweek voor de boeg, Bert en
3: tot
0: Carmen.
3: Tot volgende week.

0: van die vrienden van de show is natuurlijk Evert en Napeldag. Evert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Beetje bijgekomen van gisteren.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik heb het polsbandje nog om, hoor.
0: Ja, zo trots mee. Ja, want dat is even leuk voor de mensen die het gemist hebben. Gisteren groot concert van Jan Smit. Afgelopen weekend natuurlijk meerdere concerten. Maar gistermiddag was er dan een speciaal concert voor de leden van Omroep Max. Nou, jij bent natuurlijk ook lid, even, dus jij maakte daar
1: zeker
0: ook je opwachting. Wat vond je van het concert?
1: Ja, ik vind het heel knap wat hij doet. Hij kan A, goed zingen en B, hij is een hele goede entertainer. En

0: Elvis Presley, en Little Sister. Zometeen het spelletje Vroeger of Later. Leukste spelletje natuurlijk van de Nederlandse radio. En wij spelen het origineel. Hoe mooi is dat? Met als vanouds mooie prijs in de kist.
1: Ja, doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken. En nou ja, ik liep dus van de week in de supermarkt.
0: Ja.
1: En toen had ik om mijn schouder die prachtige Goeiedag Hanekman shopper. En ik werd gewoon aangesproken. Hè. Mensen zeiden, hoe kan ik daar kans op maken? Nou, je moet gewoon meedoen naar Vroeger of Later en dan komt het goed.
2: Je moet gewoon meespelen en dat kan je doen door middel van een codewoord te sturen. En vandaag maken we iedereen deel uit van de elite. Want jij was het, Bert, gisteren ook. Zelfs Evert was het. We sturen het codewoord VIP.
0: Of VIP.
2: Ja, VIP.
0: Geef maar door via de NPO Luister-app. En wellicht spreek ik je zo meteen. En ga je mee die reis maken in Vroeger of Later. Nu even door.

0: exact 8:30 en dus tijd voor een update van het nieuws. Opnieuw goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Het zuiden stevend af op een 5e regionale hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag kan het kwik weer boven de 30 graden uitkomen. In El en Haler in Limburg zitten de bakkers en postbodes er niet op te wachten, hoorde Omroep L1 al.
2: Het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerie.
3: Ja, met 40 graden gaan wij niet werken. Dan is het er.
4: Nou, vind ik het niet zo prettig. We houden smerig gewoon rustig en we blijven binnen. En smerig is fietsen we dan wat, maar smiddags blijven we binnen.
5: We hebben pas airco's gemaakt binnen, dat zit wel een hoop.
1: Ja, door de aanhoudende droogte zijn er in Europa al veel natuurbranden geweest. Nu in Spanje staat het water in de rivieren historisch laag en is het zeewater warmer dan normaal. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Die werden daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers worden daar nu ook van verdacht.
0: Wat voor griebes heeft dit op zijn geweten, joh? Dat kun je toch geen voorstelling
1: maken? Nee.
0: Ja, nou ja, goed. Het is goud van oud in elk geval een beetje. En de een zijn dood is de ander zijn brood. Ja, je kunt er grap over maken, maar het is in en in triest.
1: Het is bizar, dit. Ja. Voor de derde keer deze zomer is er een explosief afgegaan bij dezelfde Pilatesstudio in Zevenaar. Afgelopen nacht ging een baksteen door de ruit en daarna volgde een harde knal. De schade is groot. Waarom die studio in Zevenaar al 3 keer doelwit was, dat is niet bekend. De politie onderzoekt of die explosies wat met elkaar te maken hebben. Ja, en verdrietig nieuws voor de vele fans van de tv-serie The Dukes of Hazzard. Die begon eind jaren 70, maar is heel lang op allerlei kanalen herhaald. Een van de acteurs, Ben Jones, is overleden. Hij speelde Cooter, de garagehouder die de General Lee constant moest opknappen na alle achtervolgingen door de politie.
6: Ja, Cooter. What do you think?
7: Well, y'all ain't no doubt about it. You got big trouble.
8: I guess we only got one choice.
9: Go for it.
10: Well, y'all, what you got here is a sad, sick car with a dried-out, busted bearing.
1: Mm-hmm. Ja, Ben Jones was 84 jaar. Hij overleed thuis op zijn stoel aan een hartaanval in afwachting van een honkbalwedstrijd.
0: Dat is wel een serie uit onze jeugd natuurlijk, hè? De Dukes of Hazzard.
1: Keek jij er veel naar?
0: Ja, vaste prik.
1: Ja?
0: Geweldig.
1: Ja? Wie vond jij het beste karakter? Of wat ging je toch meer voor die auto's?
0: Nee, dat waren twee van die vrienden waren toch?
1: Ja.
0: Vond ik heel. Ja, en had je ook zo'n agent die dat deed je dan op het schoolplein na altijd van de. Ken je dat nog?
1: Nee, het was net voor mijn tijd. Okay, maar.
0: En deze toeter hoort er ook bij.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Moet ik eerder denken aan de Tour de France, maar.
0: Ja. Nou, oké. Okay.
1: Verkeerde fragmentje misschien. In het noorden en westen ook.
0: Volgens mij was dat de toeter van die auto uit de Dukes of Hazzard. Echt waar. We gaan het nazoeken. Sterker nog, ik heb de hele serie thuis op DVD.
1: Maar nou, ja, bij alle luisteraars gaan nu weer allerlei. Komen er allemaal filmpjes in hun hoofd, denk ik. In het noorden en westen overwegend bewolkt en lokaal kans op wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. En het wordt 22 tot 28 graden.
0: Neil Young komt eraan. Comes the time.

0: met die hoge stem van Roland Gift. The Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy.
1: Vroeger of later.
0: Daarvoor reizen we af naar Engeland. Even buiten Brighton woont Gabrielle Barry. Dag Gabrielle, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe lang woon je al in Engeland?
2: Oh, al sinds 1986.
0: En wat heeft jou daar gebracht, behalve de ferry?
2: ja, inderdaad. Mijn man. Ach. Ik ben met een Engelsman getrouwd. Dus.
0: En waar heb je die dan ontmoet?
2: Nou, in de eerste instantie in Nederland. En toen woonde ik in Roermond. En ja, toen ben ik hierheen gekomen. En toen heb ik mijn tweede man ontmoet. Dus vandaar.
0: Oké, okay. En verknocht aan Engeland dus. Wat mis je het meest aan Nederland?
2: Oh, heel veel eten. Verschillende dingen. Drop, vooral.
0: Ja.
2: En dan, ja, van allerlei dingen die we altijd mee terugbrengen hierheen.
3: Maar ze hebben toch ook een hele lekkere drop in Engeland?
2: Oh, die... Nee, hoor. Ik dacht Engelse drop. Nederland. Ja. Nee, hoor. Nee. Nederlandse drop kan je niet. Dat kan echt niet beter.
3: Okay. Nou, we sturen wel een zakje naar je op. Ja. Ik zal het erbij doen?
0: Ja, kan nu wel.
3: Ik kan een zakje erbij doen. Wat voor drop wil je?
2: Ja. Muntendrop.
3: Muntendrop, oké. Okay, ja. Nou, dat ga ik regelen voor je.
0: Moet je wel goed je best doen. Wat dat betreft is het drop of drop.
4: Oké, dit was je tweede gele kaart, Bert.
0: We beginnen in 2015. Het jaar waarin atlete Daphne Schippers geschiedenis schrijft. Ze wint de wereldtitel op de 200 meter sprint.
5: Schippers nu op dat laatste stuk. Alleen Thompson op de laatste meter van Schippers. Thompson of Schippers. Het is nou. 21-65. Ik wil het zien. Er is hier een felicitatie van Tarmo. Ja, 21-63. Hier is het. Wereldkampioen over 200 meter.
0: Ja, 11 jaar geleden, 2015. En vandaag begint natuurlijk in Birmingham, in jouw land, in Engeland, het EK Atletiek. Maar dat tezijde, 2015 is het startpunt. Daar gaan

0: mooi deze van Lindis Farn. Run for home. Vroeger of later in 1980?
1: Ik denk iets vroeger.
0: Dat is ook goed.
2: Vroeger of later?
0: Die zak drop is in de pocket, toch?
3: Ja, absoluut.
0: Die is in de pocket.
3: Goud heb je gewonnen, kan ik wel zeggen.
0: En dat is niet het enige wat je krijgt. Je krijgt ook de deurhanger, je krijgt de Max sokken en de goede dag aan een boodschappentas. Waarmee ik graag zie dat je daarmee flaneert door de straten in Engeland. En dat
1: Zeker
0: je zegt,
1: weten.
0: I'm listening every day.
1: Hartstikke leuk.
0: To Bert Cockdrake Man.

Twist in the Night Away. Om 9:06. En je hoorde Sam Cooke. We gaan naar de provincie van Koekwaus. Brabant. Een

0: Guus Meeuwis en het gevoel van thuis zijn, van thuis komen. En dat gevoel is herkenbaar voor iedereen. Denk ik. In elk geval ook voor mij heel fijn om weer terug te zijn na een weekje vakantie.
1: Ja, Bert Cockdrickman, zoals we vanmorgen hebben gehoord, is back. Mieke, Hanny en Jenny die zijn ook blij dat je er weer bent, Bert. Jenny zegt, fijn om je weer te horen. Het was ook leuk om je aan het werk te zien in de Sneek. Prachtig om te zien. En het was hartstikke gezellig. En ja, Robert is er ook vroeg bij.
2: Goedemorgen, vrolijke vriend in de morgen, Bert Haandrinkman. Hier is je vrolijke vriend in de morgen, Robert. Ik wou alleen even zeggen, we zijn heel blij dat je weer op de radio bent. We hebben heel erg je enthousiasme gemist. Dus een hele fijne uitzending. Groetjes uit Enschede.
0: Nou, dat is toch een... Dat is, als je het dan hebt over thuiskomen, dan is dit toch wel
1: kunnen
0: fantastisch.
1: Kunnen we dit inlijsten?
0: Ik ga meteen een lijst kopen zometeen. Goed, ja, we hadden het ook eerder dit uur over The Dukes of Hazzard natuurlijk.
3: Ja, de serie uit de jaren 80 met Ben Jones, die overleden is. Die zou je kunnen kennen als de monteur Cooter Davenport.
0: Ja, en ik had het over die lach. Ja. Die op de soundtrack van mijn jeugd staat. Volgens mij deden we het allemaal na. En ik kwam er niet achter hoe die man nou eigenlijk heette. Maar we hebben heel veel reacties gehad. Even kijken hoor.
3: Roscoe P. Coltrane.
0: Ja, precies. En die lach hebben we ook gevonden. Dat was deze.
1: Dit op de soundtrack van jouw jeugd? Ja, kun je nog één keer laten horen?
0: Dit deed ik vroeger na op een schoolplein.
1: Ja, zo'n klein jongetje te schudden buiken.
0: Ja. Is toch veel leuker dan deze lach? Oké, nou, nog meer mensen.
1: Nieuwe lachband, ja. Dan nog Valentijn, die heeft nog wat feedback over de muziek. Die zegt, we draaiden Crescent met I Would Stay. Maar ja, ik vind het een beetje een uitgekoude plaat. Ik kan hem niet meer aanhoren. Graag een andere hit van hun draaien, want die zijn er genoeg.
0: Ja, nou ja, kijk, je moet weten. Crescent is natuurlijk een anagram van het woord persik. En een persik is al snel uitgekoud. Dus in die zin kan dat gebeuren met de muziek van Crescent.
3: Tja.
0: Zometeen, Hans Schippers. In een, wat voor overhemd is het? Hoe zou ik het willen omschrijven? Bloemetjes, bloemetjesgordijnachtige elementen zitten erin. Dus.

0: Samen Max.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
9: Goedemorgen Hans. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. En het einde is nog niet in zicht. Het is al dagen droog en daar komt in de komende dagen geen verandering in. Inmiddels zijn we onder het laagste record van 1947 gezakt. Volgens Rijkswaterstaat is het lage water ook nog eens opvallend vroeg. Door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland dit jaar zo'n 3 maanden eerder dan anders gesmolten. De gebeurtenissen van bijna 2 weken geleden in de Spaanse exclave Ceuta leidt tot spanning en angst in Marokko. Zo zijn taxichauffeurs gearresteerd voor mensensmokkel en gaan aangekondigde protesten tegen de regering niet door. Volgens correspondent Samira Jadir treedt de overheid hard op.
10: Een opvallend voorbeeld is een vrouw die voor de camera had gezegd van de autoriteiten hebben bewust de grens opengesteld en we zijn daarom hier naartoe gekomen. Maar de autoriteiten die zeggen nu van nou dit klopt niet en verdenken haar dus van het verspreiden van fake news. En ook een mensenrechtenactivist is opgepakt. Je merkt nu dat mensen toch wel heel erg voorzichtig zijn met wat ze zeggen en ook online delen.
9: Frankrijk is een onderzoek begonnen naar een speelgoedstressbal nadat hij was ontploft in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep tweedegraads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er een sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Het gaat om een squishy, dat is zo'n speelgoedstressballetje dus. En wie wel eens door het centrum van Emmeloord loopt, heeft waarschijnlijk de straatpredikant daar wel gehoord die de boodschap van Jezus op een nogal indringende manier probeert over te brengen. Sommige mensen gaan met hem in gesprek, maar de meesten zijn er niet blij mee en lopen met een boog om hem heen.
11: Ik sta hier omdat ik weet dat Jezus mij gered heeft en dat ik weet dat hij ook u wil redden vandaag.
12: Ja, hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij duwt vervolgens in je handen. Hou ik niet van.
13: Het mag gewoon, maar ik vind het hoogst irritant en ik vind hem opdringerig.
14: Ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
15: Als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel. Of dan over homo's had hij toen ook heel veel te schreeuwen. Ja, dat vind ik gewoon, waarom moet het zo heftig?
9: Sommige winkeliers bellen de politie. De gemeente zegt in een reactie bij Omroep Flevoland dat ze er weinig aan kunnen doen, maar dat handhavers wel met hem in gesprek blijven.
8: Nou ja zeg, oké. Okay. Het weer?
9: Ja, het weer. In het zuidoosten zonnig, in de rest van het land iets meer bewolking, ook wel wat zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
7: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Leugentjes op best veel. Nou, Christy McVie van Fleetwood Mac hield ze graag achter de hand om in haar relaties met John McVie en Dennis Wilson van de Beach Boys te gebruiken. En ze schreef die samen met haar nieuwe vlam, de Portugese Eddie Quintela. Nou, geen leugentjes om best wil, maar pure waarheid. Want we draaien de muziek die goed is en die komt van luisteraars. En dat is dan Rijn Nolle uit Rochel. Dat is een kerkdorp in Midden-Limburg. Rijn doet in handwerken, verkoopt de spullen graag op de markt om daar dan mee het theater te bezoeken. En wie handwerkt, luistert natuurlijk ondertussen graag naar muziek. Dus die combinatie is goed. En dan hebben we ook een lijstje erbij van Wilma, Yvonne en Gonnie de Vries vanochtend. Waar ze wonen schrijven ze er niet bij. Maar alles draait vanochtend om hun vader Jan de Vries, die onlangs 90 is geworden. Fit van lijf en geest. Alleen sinds het overlijden van zijn vrouw en onze moeder Jopie, schrijven de zussen, staat hij er alleen voor en raakt muziek hem nog meer en biedt het hem ook troost. Arbeidsvitamine, daar blijft hij zelfs als het even kan voor thuis. Brengt veel herinneringen naar boven. Dus willen Wilma, Yvonne en Gonnie Jan verrassen vanochtend met zijn favoriete muziek.

Toots and the Maytals, Tony Tribe en Gregory Isaacs en Lord Creator. De invloeden van UB40 waren dat. En die werden er zelf ook doorgaans beter van als UB40 ze coverden. Want die kregen dan meer bekendheid ook. Zeker in Engeland, waar UB40 vandaan komt. Let It Be van de Beatles hoorde je. Ging over de moeder van Paul McCartney waarschijnlijk. Die heette Mary. En Herman's Hermits met No Milk Today hoorde je. Arbeidsvitamine op maandag. Met Beautiful People van Melanie.

jou. Er zijn wel meer liedjes die gaan over een moeizamere relatie met een vader, zoals Cats in the Cradle van Harry Chapin, of The Living Years van Mike and the Mechanics, of The Worker van Fischer Zee. Maar dit is volgens mij de eerste echte grote Nederlandse hit daarover. Papa van Stef Bos. September is de maand die eraan komt, met de R in de maand dus. Earth, Wind and Fire hoorde je. En daarvoor ook Melanie met Beautiful People. En dit is een andere dame die heel mooi kan zingen, maar wat laag mooi. Helen Shapiro.

Gemaakt voor een serie The Seven Faces of a Woman, waarin alle aspecten van een vrouw in verschillende stadia van haar leven voorbij komen. Het was Charles Aznavour die de eer kreeg om daar de melodie van te zingen. You Can't Hurry Love is van Phil Collins. En Helen Shapiro hoorde je met Queen for Tonight. Dit is Chris de Burg op Radio 5. Missing you.

0: Luister jij al naar Open Huis met Henk van Steeg?
1: Daar is die weer.
0: Ja, daar zijn we weer. Altijd vol gewone mensen met bijzondere verhalen.
2: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
1: Hier is Henk van Steeg.
3: Dankjewel Henk van Steeg, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

geschreven door Jan Dekstra, Het Water. Het was toen mode om ook zo'n titel te bedenken. Net als dat dit komt van het album De Bestemming. En daarmee had Marco opnieuw een grote hit. Hij zou groot gaan optreden trouwens komend jaar. Maar Evert Zantegoets zat daar in Shownieuws flink mis mee. En je hebt waarschijnlijk iets van meegekregen ook. Dus hoe dat nou helemaal verder moet met die carrière, ik weet het ook nog steeds niet. Middle of the Road hoorde je met Samson en Delilah. En dan krijg je ineens zomaar dat mooie blinkende gouden gitaargeluid van The Shadows. Hank B. Marvin met Apache.

0: Ja, dan heb ik hier een schijfje liggen van een Zweeds duo. Het is een beetje verhemelde koffietafelmuziek. En deze zangeres die zingt daar voorbeeldig op. Een beetje Willem Duis muziek dit, hè, natuurlijk. Je kunt het ook in een strandtent, wanneer je een mocktail wilt gaan bestellen, heel goed horen op de achtergrond. I see a different you, is dat. Je hoort het in de arbeidsvitamine. In zomerse sferen vandaag, want de zon schijnt nog steeds. En wij hebben daar ook op afgestemd. Dus blijf lekker luisteren.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 9:00, de laatste hand wordt gelegd aan het NOS-journaal. Ik weet niet, heb je alles bij de hand?
11: Ja,
0: oké. Carolijn Bari.
11: Goedemorgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in een plaats zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Op TikTok staan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en andere woningen. Vandaag beginnen in verschillende steden de introductieweken en dus zijn veel studenten nu op zoek naar woonruimte. Volgens studentenvakbond LSVB zijn er wel rode vlaggen bij advertenties, zoals...
12: Het moet voor deze datum, er is iemand anders, dus als je niet vandaag betaalt, dat soort dingen... En het uitstellen van fysieke bezichtigingen. Dat zie je ook veel, dat ze een bezichtiging uitstellen... en dan zo van, oh, maar we hebben wel nu het geld nodig. Dat soort dingen is super, super verdacht.
11: Ja, bij de oplichting bestaat de studentenkamer... die in de video's te zien zijn helemaal niet. Maar voordat mensen dat doorhebben... zijn ze hun borg van 3 maanden huur al kwijt. Bij het woord zonsverduistering gaat het hart van sterrenkundige Hans van der Meer sneller kloppen. Hij reist al 20 jaar de hele wereld rond om ze te zien. En woensdag zit hij dus in Spanje, omdat daar de zon helemaal verduisterd is.
13: Het is relatief dichtbij, het is ook nog in de zomervakantie. Dus ik denk dat het best wel druk is en ik zal me niet verbazen. Ik heb het bij andere verduisteringen wel eens meegemaakt... dat er TT-achtige campings opgezet worden, omdat er gewoon heel veel toeristen komen.
14: Het is populair.
13: Het is heel populair, ja. Het idee dat je op dat moment... De maan en de zon die staan nog op 1 rechte lijn.
14: En dan staat Hans van der Meer uit Assen daar te genieten.
13: Zeker weten.
11: Ja, hij heeft een boek bij zich uit 1886... waarin al is uitgerekend wanneer alle zonsverduisteringen te zien zijn. Natuurlijk kan de computer dat tegenwoordig ook, maar goed, hij heeft dat boek. En hij waarschuwt mensen om wel echt een eclipsbril te dragen als je gaat kijken, omdat je anders je netvlies kunt beschadigen. En dan heb ik nog het weer. In het zuidoosten zonnig, in de rest van het land wat meer bewolking. Ook zon, het wordt 22 tot 28 graden.
10: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het was een liedje van de Melodians. Maar het paste natuurlijk ook wel bij de Jamaicaanse Liz Mitchell en Marcia Barrett. En Maisie Williams uit Montserrat dat ze dit zongen. En wat ik wel gek vond is dat die van Varian dus die Bobby Farrell altijd zong. Dus we dachten altijd dat die bromstem van hem was. Maar dat was toch lag wel een beetje anders weer. We hebben vanochtend muziek van de familie De Vries. Wilma, Yvonne en Gon die verrassen hun vader Jan met zijn favoriete muziek. Ondanks zijn 90 nog fit van lijf en geest. Bezig blijven is zijn motto. Zo onderhoudt hij nog wat zaken op de tennisclub waar hij vanaf de oprichting bij betrokken was. En tot 2 jaar geleden tenniste hij nog zelfs. In het verleden werkte Jan als timmerman op de bouw. En zowel dochters als vaders zijn trouwe luisteraars van Radio 5. Andere aanvragen die komen van het handwerk van Rijn Nollen uit Rochel in Limburg. Op de Markt spaart Rijn daarmee bezoekjes aan het theater. En onder dat handwerk

0: Een prachtig liefdeslied, of een vredeslied van Rob de Nijs natuurlijk, dat destijds toen het uitkwam ook nog wel wat hoon opwekte. Laat alles wat aanbrandt in vredesnaam staan, zongen we dan. Maar ja goed, Rob de Nijs heeft toch wel enige tijd moeite gehad om zich bij alle generaties aan te sluiten. Uiteindelijk is dat natuurlijk dik goed gekomen. Bob Dylan hoorde je met Like a Rolling Stone.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: We gaan puzzelen vanochtend met een stukje hoogstaande poëzie. En daar heb je natuurlijk iemand als Paul Simon voor nodig. I am just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles. Such are promises.
2: 1.
3: I have squandered my resistance.
2: 2.
3: I am just a poor boy.
2: 3.
3: Though my story is seldom told.
2: 4.
3: For a pocket full of mumbles, such are promises.
0: Goeiedag zeg, moet dat op maandag? Nou ja, je hebt in ieder geval het voordeel dat je de plaat heel veel hebt gehoord. Dus ik wens je succes hiermee. 1, 2, 3, 4? Nee, dat niet. Maar wel iets anders. Via de NPO Luister-app kun je reageren.

0: Altijd rust in de tent met Danny Vera en Rollercoaster. Zeker in relatie tot het western verhaal hiervoor, want er ging het heftig aan toe bij de Hollies. The day that Curly Billy shot down crazy Sam McGee.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Jos die woont in IJsselstein, maar die rijdt nu samen met zijn vrouw, denk ik. Jos, of niet?
2: Ja, klopt helemaal. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je rijdt rond ergens in Noorwegen. Ja, ik hoor je vrouw er ook bij. Jullie zitten lekker in de auto te luisteren. En waar rijden jullie dan ongeveer?
2: Wij rijden ongeveer bij Molsmus.
3: Nou ja, als we zeggen, we rijden van Alessund naar richting Bergen, die route.
0: Ja. Oh ja, het is heel mooi weer daar, of niet?
2: Het is heel mooi weer, het is 10 graden, het schiet.
0: Jullie hebben regen, maar wij hierop zitten te wachten in Nederland.
3: Ja, we sturen het naar jullie toe.
2: Dus ja. Die vieren die treden hier allemaal buiten hun oever.
0: Nou ja, dat is ook de idioten van deze wereld natuurlijk ook. Ja, waar het bij ons droog valt. Ja. Goed, en jullie hebben het leuk waarschijnlijk. En dan zit je een arbeidsvitamine te luisteren. En dan hoor je het puzzeltje en dat willen we even oplossen.
2: Zeker. Nou, we gaan even reageren.
0: Ja, nou laat weten. Wat hebben jullie bedacht?
2: 2, 3, 1, 4.
1: 2. I am just a poor boy. 3. So my story is seldom told. 1. I squandered my resistance. 4. For a pocket full of mumbles,
0: such are promises. Ja, heel mooi. Hebben jullie het uit je hoofd gedaan of je kan niks opschrijven natuurlijk in de auto? Dus dat moet.
2: Nee, ik kan niks opschrijven.
0: Je moet uitkoppen.
2: Uit de auto.
0: Mooi. Goeie reis.
2: Dankjewel. En een goede uitzending.

Boy Bassett en Pearly Dam. Daarvoor de puzzel met de Boxer en Simon & Garfunkel. Arbeidsvitamine. Je kunt meedoen met het programma door naar arbeidsvitamine.nl te gaan. En je hebt ook nog een leuke puzzel daar die je kunt spelen aan de hand van een tekening die ik maakte. En dan moet je raden wat de titel en de artiest is die daarachter schuilt. Veel mensen doen daar aan mee. En jij misschien ook vandaag voor het eerst. I'm just a singer.

Prachtige zin natuurlijk. You picked a fine time to leave me, Lucille. In de arbeidsvitamine van deze ochtend met I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band van de Moody Blues en de Engelbewaarder van Marco Borsato. Van Marco Schuitmaker. Eva Cassidy is dit.

0: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
16: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
17: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
18: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
19: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
18: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
20: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
22: Oekraïne heeft met een droneaanval een belangrijke Russische olieraffinaderij geraakt, melden Russische media. Daarbij zouden ook 12 mensen zijn omgekomen en 39 gewond geraakt, zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman.
23: Volgens de lokale autoriteiten ging het om een massale droneaanval op dit stadje of middelgrote stad Nizhnekamsk. Dit is ongeveer 1200 kilometer ten oosten van de Oekraïnse grens, dus een heel eind Rusland in, ook ver achter Moskou. Nou, de autoriteiten zeggen dat er ook 500 drones zijn onderschept alleen al. Dus dat geeft wel een idee hoe massaal het ook was. En dat veroorzaakte ook onrust natuurlijk en onvrede in Rusland.
22: Bij Russische aanvallen op Oekraïne zouden 5 doden zijn gevallen. Voor Palestijnse journalisten op de westelijke Jordaan-oever wordt het steeds moeilijker om hun werk te doen. Volgens hun vakbond werden ze afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd door het Israëlische leger en door kolonisten. Het leger deed invallen op redacties. Verslaggevers werden bestookt met traangas en flitsgranaten. Wie nu iets bestelt bij de Bijenkorf krijgt het op z'n vroegst pas op 3 september thuisbezorgd. Dat staat op de site van het Warenhuis. De lange levertijden zijn een gevolg van de cyberaanval op het logistieke bedrijf waar de Bijenkorf mee samenwerkt, Seva Logistics. Ja, adresgegevens van klanten werden vervolgens op het dark web te koop aangeboden. Ook Ajax, webwinkel Bol en brillenketen Ace & Tate kregen te maken met dat datalek. En veel O's en A's klonken er gisteren in Arnhem, Utrecht en op de Veluwe, want daar kwam een grote zeppelin voorbij. Die was in Duitsland opgestegen, ging dus ook even de grens over, met apparatuur aan boord om de luchtkwaliteit te meten. Omroep Gelderland ging ook kijken en was niet de enige.
0: Gaaf hoor.
1: Zo.
2: Ik heb zoiets nog nooit gezien. Dus ik dacht, ik ga deze kant even op om te kijken of ik hem überhaupt zie. En zie hier op deze rotonde.
3: En hoe vond je het?
24: Mooi.
3: Ja?
24: Groot.
3: U staat er helemaal klaar voor, of niet?
25: Ja, klopt.
3: Ja. Met de verrekijker?
25: Verrekijker en foto's te stel. Ja, zo vaak zie je niet zo'n zeppelin.
22: De zeppelin vloog langzaam, waardoor er goede metingen gedaan konden worden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2012.
21: Leuk, we hebben straks ook een zeppelin die overvliegt.
22: Oh?
21: Bij ons.
22: Oh,
21: ja,
22: een hele bijzondere.
21: Wat ik bedoel. Ja.
22: Het weer dan. In het noorden bewolkt en kans op een beetje regen. Elders meer zon en droog. 22 tot 28 graden.
20: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Andy Summers, Stuart Copeland en Sting natuurlijk in hun allerbeste dagen. Message in a Bottle. Radio 5, arbeidsvitamine. De aanvraag in arbeidsvitamine kwam vanochtend van het Limburgse Gochel. Van Rijn Nollen, die handwerkt en zijn spullen verkoopt op de markt. Dat is ook een bedrijfje. En verder van vader, opa en overgrootvader Jan de Vries, die verrast is met het lijstje van zijn dochters Wilma, Yvonne en Gonny. Jan is 90, hij is werkzaam als timmerman geweest in zijn leven. Hij maakt iets van het leven nu ook zonder zijn vrouw Jopie. En doet dat in bescheidenheid. Iedereen draagt zijn steentje bij. En dan hoeft wat hem betreft niemand op de voorgrond. Maar zijn dochters zetten hem toch een beetje op de voorgrond vandaag. Hij is ook een trouwe luisteraar.

Dit is echt zo'n hommage aan de soulmuziek eigenlijk. One of these nights. Een heerlijke sfeer hebben die mannen in die platen gestopt. Boudewijn de Groot hoorde je met het land van Maas en Waal. Min of meer ook een aanbeveling, zoals Willy al zegt, om de schilderijen van Jeroen Bos nog eens in het echt te gaan zien. Zoals de Tuin der Lusten. En andere triptieken. Het zat mooi in een cryptische tekst van Leonard Nijg verstopt. En Love and Curve was easier. Altijd een feest om dat te draaien, want dan komen luisteraars massaal met hoe mooi ze dat nog steeds vinden door die José Feliciano. Dit staat ook op het lijstje vandaag. Barcelona, Freddy en Montserrat.

0: You're coming along.
1: Uit de tijd dat je nog met zo'n LP op schoot en het tekstvel alles heel hard zat mee te zingen en die teksten nog meer binnendrongen. Cool, ze menen het echt, gaan er niet naartoe.
2: De schijf van NPO Radio 5.
1: Supertramp, daarvoor Aretha Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Prachtig ook, en Barcelona hebben we ook alweer gehad vanochtend. Dit is Michael McDonald met Keith Urban.

time dit. Only a fool van Mighty Sparrow en Byron Lee. En die Mighty Sparrow hebben we even opgezocht. Die leeft nog steeds. Dat is 91. Destijds is hij gefilmd door AVRO Radio 1-correspondent Fons van Westerlo. Voor de AVRO op het strand van, wat was het, Trinidad? Dat filmpje, dat is wekenlang uitgezonden in Top Op, weet je nog? Ilse de Lange.

Heerlijk altijd lekker meejengelen met deze mannen van de Kings. Dedicated Follower of Fashion. En Ilse de Lange nog even daarvoor. Dit waren ze de aanvragen van deze ochtend van Wilma, Yvonne en Gon voor Jan de Vries. En voor handwerker Rijn uit Rochel. Ik ga mijn zilveren huwelijk vandaag verder vieren. Weer een stapje omhoog op de Stairway to Heaven. Tot morgen. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: way to heaven.
1: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
15: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
16: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
17: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
18: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
17: Woeste Grond, vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
21: Goedemiddag, Daniel. Kwekers, boeren, bedrijven die te maken hebben met strengere regels vanwege de droogte, proberen er het beste van te maken. Door de droogte geldt op veel plekken sproeiverbod. En van het Hoogheemraadschap van Delfland mag er ook geen water uit de sloten gehaald worden. Deze kweker probeert zijn gewassen daarom op een andere manier te redden.
22: Het is even zoals het is. Hier hebben we een soort zonnedoek over de gewassen gelegd. En dat zorgt ervoor dat de gewassen koeler blijven en minder hoeven te verdampen. Op zich een mooie maatregel, maar met de hoeveelheid wind die we de afgelopen tijd elke keer weer hebben, waait het er ook weer af. Dus het is zeker op de buitenvelden een hele grote uitdaging op dit moment.
21: Handhavers surveilleren in de regio, meldt Omroep West, en bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanmorgen bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. En door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt. De natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. De angst voor een olieramp bij Oman neemt toe. Er lekt nog steeds ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot. In dat schip zit voor ongeveer 800 vaten aan olie. In juni werd het getroffen door explosies en sindsdien zakt het steeds verder het water in, zegt deze admiraal buitendienst.
0: De Omani's zijn er al langere tijd mee bezig, maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend, maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt de telefoon niet op. En dan wordt het heel lastig. En ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden. Of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
21: En buitenzwembaden hebben het een stuk drukker dan de jaren hiervoor. Veel mensen zijn blij dat ze even wat verkoeling kunnen zoeken, zoals bij het buitenbad in het Drentse dorp Vries.
1: Ik vind het heerlijk. Ja, lekker even verkoeling.
2: Meestal is het om 10 uur staan ze al voor het hek. Nou, en dat zie je dus nu ook, dat we nu al 200 gasten binnen hebben. En ik denk zo'n 12 uur, dan is dat wel, denk ik, 300-400.
21: Ja, het is zo druk bij de zwembaden dat er niet genoeg personeel te vinden is. Het weer, een mix van zon en wolken en alleen in het noordoosten kans op wat lichte regen. Verder zonnig en het is vanmiddag 22 tot 28 graden.
20: Dankjewel Caroline, tot zometeen
21: weer. Tot zo weer.
20: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: En dan zeggen we altijd, hoera, het is weer maandag.
1: Gezellig.
0: Dat hoop ik wel, ja. We hebben weer voor je gedekt. Je bent weer van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Hier gaat het weer gebeuren. Zometeen heb ik Ellen ten Damme aan de telefoon. Zij gaat aan het einde van de maand een bijzondere show geven in Enschede. En we hebben aandacht voor een Franse zomerhit. Waarbij er gekozen wordt tussen succes en de liefde. Wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je later. Het is maandag 10 augustus. Dit is Lunch Lekker.

0: Sheila E. kreeg een Glamorous Life, ook dankzij Prince natuurlijk. Daar speelden ze heel veel mee en dit maakte ze in 1984, werd een hele grote hit. Werd wel geschreven ook door Prince, het heette Glamorous Life. En daarvoor Tom Jones nog, 1968. De Evergreens hoor je hier op NPO Radio 5. Nogmaals smakelijk eten, wat leuk dat je erbij bent vandaag. Zo aan het begin van de week in de zomer van 2026. En ik had het al even over de Franse muziek. Doen we veel mee tussen nu en twee uur. En we gaan het nu ook hebben over Franse chansons. Want die staan centraal in een hele bijzondere show. Die is op 27 augustus te zien en te horen in Enschede, het muziekcentrum. En dat gaat allemaal gebeuren op 27 augustus. En die liedjes die worden die avond tegen horen gebracht door Ellen ten Damme. Dag Ellen, goeiedag.
1: Hey, bonjour.
0: Bonjour, hoe is het met je?
1: Ja, heel goed. Ik ben goed.
0: Ik hoorde net al. Ja, ik hoorde net al dat we een slechte verbinding hadden, maar we gingen het toch proberen. Soms vraag ik me dan af waarom eigenlijk. Maar je bent er weer, hè?
1: Ik ben er, ja.
0: Ja, denk je viel heel even weg. Wat zei je nou? Want ik vroeg hoe het met je ging.
1: Ik zei...
0: Dat moet ik ook niet vragen. Dat is
1: heel
0: ook.
1: Goed.
0: We gaan je even overnieuw bellen, denk ik. Dan draai ik alvast een Frans liedje voor de gezelligheid. Okay. Kom alvast... Ja.

0: is dat uit de jaren 70. En we gaan opnieuw contact zoeken met Ellen ten Damme. Eens kijken of het nu een stukje beter is. Goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Bonjour opnieuw, hè?
1: Ja.
0: Wil je nu wel vertellen hoe het met je is?
1: Nog steeds heel goed.
0: Oké, fijn. Dat is fijn om te horen. Ja. Maar volgens mij zit je nu ook in het buitenland eigenlijk, of niet?
1: Ja, maar dat mag niemand weten natuurlijk. Ik zit inderdaad ergens in Frankrijk.
0: Oh, ja. Wat leuk, wat lekker. Ja, ik zag al namelijk iets voorbij komen ergens. Want je deed ook een heel bijzonder optreden ergens op een hele mooie plek.
1: Ja, zeker. Dat is bij mij gewoon.
0: Wat was dat precies dan?
1: Ja, ik kan hier gewoon een soort lowlands gaan doen. Maar het is gewoon bij mijn huis. Maar het is de perfecte locatie voor concerten.
0: Nou.
1: Ik ben heel druk geweest met het organiseren ook daarvan. Ja, voor de buurt en hartstikke leuk.
0: Dat was dus heel geslaagd, begrijp ik.
1: Dat was heel geslaagd. Ik had echt fantastische muzici. Onder andere Anna Federova, wereldberoemde pianiste. En de mensen ook die ook straks op het Stiftfestival gaan spelen op Midnight in Paris.
0: Ja, want daar bel ik je eigenlijk eventjes over. Want dat is die bijzondere avond aan het einde van de maand, op 27 augustus in Enschede. Midnight in Paris. Hoe gaat die avond eruit zien, Ellen?
1: Heel afwisselend, want het ensemble bestaat uit topmuzici, een pianist en pianisten dus, en viool, cello, contrabas en dat soort dingen. Maar ze wisselen steeds van samenstelling en ze begeleiden mij ook. Het is een beetje Franse sfeer, ja, de naam zegt het al. Franse klassiekers, soms in een nieuw jasje dan gestoken. Maar gewoon wat je daarbij voorstelt. Ik weet niet wat jij je daarbij voorstelt. Ben je wel eens middernacht in Parijs geweest?
0: Ja, ja, maar dat heb ik niet. Heb ik niet gezongen. wel iets gedronken, kan ik me herinneren. Maar ik weet natuurlijk van jou. Jij hebt natuurlijk een enorme voorliefde voor Franse chansons. Dat heb je al.
1: Ik heb twee platen gemaakt die heel Franstalig zijn. Dat vond ik gewoon leuk, omdat ik inderdaad ook een huis in Frankrijk heb. Goed voor mijn Frans, dacht ik ook.
0: Ja.
1: Want, en dat is ook zo. Het heeft enorm Frans weer opgehaald.
0: Ja, dat is ooit ergens ontstaan natuurlijk, Ellen, dat jij daar een soort liefde voor kreeg voor die muziek. Want
1: doordat ik hier in huis had natuurlijk. Dus ik dacht, ik ga Frans zingen.
0: Oh.
1: Maar ik heb wel meer gekke. Ik heb ook Russisch en Jiddisch, nu helemaal niet populair. Maar ik heb door allerlei talen doorgaans.
0: Ja, maar je hebt geen huis in Rusland.
1: Nee.
0: Ga jij ook niet doen, zo goed ken ik je wel.
1: Nee.
0: Ik ben wel benieuwd, want dat wordt natuurlijk prachtig met artiesten als Edith Piaf, neem ik aan.
1: Alle beroemde chansonniers komen voorbij.
0: Ja.
1: Dus het is voor Nederlanders ook leuk. Kijk, als je het hier gaat doen, dan denk je, dat kennen we wel een beetje. Maar als je dat in Nederland doet, het is echt leuk, omdat iedereen daar wel iets in herkent. En het is altijd heel sfeervol. En gezellig.
0: Ja,
1: ja, een beetje broeierige sfeer ook. Beetje
0: sexy. Nou, dat past wel bij het weer ook, wat we weer de komende dagen gaan krijgen. Midnight in Paris is op 27 augustus dus in Enschede. Er zijn nog wel wat kaartjes. Wildminktheater.nl, daar kun je kijken als je er nog naartoe wil. En anders kun je ook nog naar jouw clubtour, want je hebt weer een hoop te doen, zag ik in jouw agenda.
1: Ja, de theatertour is gek genoeg al bijna helemaal uitverkocht komend jaar. En dan hebben we nog een clubtour daar tussendoor. Dus er gaat van een album uitkomen, dus vandaar een grote tour. En het album komt uit in november.
0: Medusa,
1: en daar ga ik heel lang mee op tournee.
0: Ja.
1: Ja.
0: In november komt dat album uit, is het helemaal af?
1: Ja,
0: okay.
1: In de maak.
0: Nou, als je dan in de buurt bent en je hebt nog een gaatje in je agenda, kom even gezellig lunchen dan tegen die tijd.
1: Oh, dat lijkt me leuk als ik in de buurt ben. Ja, want dit op afstand lunchen is een beetje lastig.
0: Nou ja.
1: Ik heb hier wel een baguette, maar...
0: Nou, lekker toch. Ga lekker nog even genieten. Hoe lang blijf je daar nog?
1: Niet zo lang meer, want ik moet alweer over een week in Denemarken zijn voor optreden met weer. Maar dat is een ander verhaal. Met de Dutch Swing College Band.
0: Zo. Nou, wat leuk.
1: Ja, heel erg leuk. Die bestaat echt 80 jaar.
0: Ja.
1: En uiteraard wordt dat elke keer ververst met geweldige muziek.
0: Ja, fantastisch. Dutch Swing College Band.
1: Ja, lekker afwisselende. En als ik daarvan terugkom uit Denemarken, ga ik rechtstreeks door naar naar Enschede.
0: Ja. Nou, 27 augustus, daarna theatershows, nog een clubtour. Nou, genoeg even lekker genieten in Frankrijk, Ellen.
1: Ja, dankjewel. En jullie ook lekker. Geniet van je lunch.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. En jij ook. En leuk om je weer even gesproken te hebben. Zie je snel weer, hè?
1: Oké,
0: dag Ellen. 27 augustus, kaartjes via wilminktheater.nl, mocht je dat leuk vinden. Een hele avond met Franse muziek, Midnight in Paris.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Er zet heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus nee, dat is niet om te lijmen hoor, maar dat is gewoon zo.
0: En dit ook.
2: Ja, ik zou zeker als er zoveel warmte uit de radio stroomt, als ik dat programma van jou beluister.
3: Krijg je er warm van?
2: Nee. Het straalt warmte uit.
3: Oh,
2: ik krijg er niet warm van, maar ik word er wel blij van.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij

0: volgens velen de beste gitarist van de wereld. Jimi Hendrix. En All Along the Watchtower. Geweest. En daar is ze weer met het laatste nieuws. Carolijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het dodental bij een Oekraïense aanval op de Russische regio Tartarstan is opgelopen naar 13, melden de autoriteiten, en 48 mensen raakten gewond. Het Oekraïense leger zegt daar een olieraffinaderij onder vuur te hebben genomen. De aandelen van busfabrikant Ebusco zijn met 15% gekelderd. Nu blijkt dat een Duitse klant het contract heeft beëindigd. Volgens Omroep Brabant omdat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd kan leveren. Het is opnieuw een klap voor het bedrijf uit Deurne, dat vorig jaar al een miljoenenverlies leed. En in 2024 werden bij een reorganisatie 200 banen geschrapt. Harry Potter-fans hebben het voor elkaar gekregen om een stroomkabel te verplaatsen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Die kabel zou in Wales dwars door het graf van Dobby lopen, de huiself die in een Harry Potter-film stierf op het strand. Fans belden massaal het elektriciteitsbedrijf om die kabel om te laten leggen. En dat kost veel geld, maar gaat nu dus toch gebeuren.
0: Nu volg ik dat niet helemaal, hè?
1: Nee? Oh, hebt de boeken niet gelezen?
0: Nee. Maar Dobby?
1: Dobby is een huiself, een fantasyfiguur.
0: Die
1: bestaat niet echt. En die is in die boeken om het leven gekomen in een iconische sterfscène op het strand. Ja. Een toeristische trekpleister ook voor Harry Potter fans. En daar, precies op die plek, zou dus een stroomkabel komen te liggen.
0: Ja.
1: En die fans die kwamen dus massaal in opstand daartegen.
0: Maar dan kan dat graf van Dobby kan toch ook gewoon blijven liggen? Of is dat gek?
1: Nee, dat moet dan opengebroken worden. Dat mag natuurlijk niet. Ook al, ik zie jou nu kijken van, wat is dit?
0: Nou, er zitten hier mensen ook allemaal instemmen te knikken. Maar ik denk alleen maar, wat zonde van het geld ook, toch?
1: Ja.
0: Kunnen we dat niet beter gebruiken?
1: Vast,
0: maar misschien in Wales en Engeland heel anders.
1: Wie weet.
0: Ik denk
1: jij wil door naar dierennieuws.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: Dat sowieso, ja.
1: Ja, gaan even via twee inbrekers doen we dat. Van 18, die hadden vannacht in Den Helder een heel ongelukkig verstopplek uitgekozen na een mislukte inbraakpoging. Toen de politie eraan kwam, doken ze de bosjes in, vol op een wespennest. Vol met bulten zaten ze. Ze zijn nagekeken en daarna ook vastgezet. En ja, die wespen die heb je nu echt overal. Van Veendam tot Vlissingen, zegt deze bestrijder bij Omroep Zeeland.
3: Ook door de droogte, hè? Want vorig jaar was er heel veel regen dit voorjaar. En dan wespennesten die in de grond zitten, ja, die lopen gewoon op de duur vol met water. En dan is het einde verhaal. En nu hebben we dus heel veel meldingen op campings. Er zitten wespennesten in de grond. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders. En dat soort dingen die goed beschut zaten. En als je niet weet of je allergisch bent en je krijgt dan in één keer 5 tot 10 steken, ja, dan moet je heel rap wezen.
1: Ja, in oktober is het wespenseizoen weer voorbij.
0: Zo, nou, dat is maar beter, hè?
1: En voor die inbrekers was het misschien eigen schuld, dikke bult. Mag ik dat niet zeggen?
0: Ja, dat mag jij zeggen, hoor.
1: Het weer, geregeld zon en alleen in het noordoosten wat meer bewolking en ook kans op een spat regen. Het is 22 tot 28 graden. Morgen verandert er weinig. Dan wordt het maximaal 26 graden en daarna lopen de temperaturen weer verder op.
0: Oké, nou dankjewel Carolijn. En eet smakelijk voor thuis. Dit is de maandageditie van, ik mag dan wel zeggen, jouw lunch lekker.

0: Imbruglia. En Torn was dat. Twee keer hetzelfde liedje, maar wie was er het eerst?
1: Eén.
0: Wel heel grappig, de heidezangers van André van Duin.
1: Twee.
2: Oh baby my, oh baby my.
0: Ja, en dit is die andere versie dan in het Engels van The Four Nights I Get So Lonely. Waar de heidezangers onder leiding van André van Duin nou eerder dan The Four Nights met I Get So Lonely? Dat is de vraag van vandaag. Als je het weet of denkt te weten, je hebt altijd 50% kans natuurlijk, stuur je nu naar de studio dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Zometeen drie vragen in de quiz. Ja, Kim kan bijna de maandag was doen, zeg maar. Als je alle drie goed hebt, dan ga je er vandoor met de eerste van deze week, de lunch lekker kaasschaaf.

0: Saturday in the Park. Zo rond deze tijd gaan we het spelen hier op NPO Radio 5. De Dubbeldekker Quiz met Hans Schimmel vandaag uit Beverwijk. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Had je een beetje een lekker weekend?
1: Ja, lekker. Het was natuurlijk goed weer. En lekker gewandeld, lekker gefietst. Top allemaal.
0: Ja, niet te warm?
1: Nee, viel wel mee. Als je 's morgens vroeg een beetje actief bent en als het heel warm wordt, dan blijf je wel lekker binnen. Het is lekker koel.
0: Ja, je moet het altijd een beetje over de dag verdelen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is het ook. Nou, Hans, weet je hoe dit werkt eigenlijk, deze quiz?
1: Ja, ik weet hoe het werkt. Ja,
0: gelukkig.
1: Ik luister elke dag. Dus
0: ben jij dat? Wat leuk. Nou, dan kunnen we gewoon meteen gaan spelen natuurlijk. Dan begin ik bij het begin. Wie was er eerder met dat liedje André van Duin of The Four Nights?
1: The Four Nights.
0: Ja. Dat was lekker makkelijker toch om te beginnen. En dat was al in 1953 trouwens.
1: Ja.
0: Dat is al een hele tijd geleden. Je hebt de Omroep Max sokken gewonnen, Hans.
1: Dankjewel, leuk.
0: Alsjeblieft. We gaan beginnen met vraag 1. Welke groep bracht in 1978 het liedje So Lonely uit? Was dat A, The Who? Antwoord B, The Police? Of antwoord C, The Doors?
1: Ik gok op A.
0: Ja, gokt op A?
1: Ja.
0: Nee, dat gaat niet door.
1: Jammer.
0: Staat hier bij de antwoorden trouwens ook fout, want het was The Police natuurlijk.
1: Wel, oké.
0: En hier staat The Doors, maar dat is ook niet goed. Dus,
1: Ik dacht juist de Police niet, want daar ken ik de meeste muziek wel van.
0: So Lonely van de Police, joh. Ja, als je hem hoort, zal ik hem even voor je draaien? Of zeg je van dat hoeft nou ook weer niet?
1: Nee, dat komt wel goed. Ik heb wel een cd'tje van de Police, dan kan ik hem wel opvinden. Denk ik.
0: Doe maar even. Hans, maar je mag wel even kiezen. Wat gaan wij vandaag doen? Gaan we de Four Nights draaien of André van Duin?
1: Nee, André van Duin. Nee,

was Rolf Sanchez. En zijn nieuwe single. We kennen natuurlijk ook van Dusty Springfield en van een aantal heel beroemde artiesten. Vooral uit Zuid-Amerika. Want daar heeft Rolf het eigenlijk van, nou ja, gestolen natuurlijk niet. Hij heeft er een prachtige bewerking van gemaakt, zou je het ook kunnen zeggen. Dan worden we de Heidezangers. En ja, helaas. Hans Schimmel uit Beverwijk wist niet dat zo lonely van de police was. Nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar Hans, dan toch even ander vandaan op de radio. Konden we een beetje lachen hier met z'n allen. Afgelopen weekend was het 30-jarig jubileum van Jan Smit. Niet zoals ik met mijn dronken kop zaterdagnacht 35 erop had gezet. Jan zei ook van, ja, ik zag het je doen. Ik denk, laat maar even gaan. Het was een lang weekend van Volendam en iedereen heeft ervan genoten. En nogmaals, van harte gefeliciteerd Jan, met je jubileum natuurlijk. Het is niet niks, hè? 450 liedjes gemaakt. Als hij twee dagen daar zou gaan optreden, dan zouden we ze bijna allemaal nog kunnen meezingen ook. Erik was erbij, Erik Liedermooi. Bedankt voor die mooie middag in Volendam. Want gistermiddag was er nog een speciaal concert voor Omroep Max-leden, onder andere. Anne was er ook, die stuurde ook nog even een fotootje. En het was een warme dag gisteren, maar wel genoten van het concert van Jan Smit. Nogmaals dank voor de gewone kaartjes. En prima geanticipeerd op het weer, want er was ook een pauze eventjes. Even heel kort hoor. En toen werden de flesjes water uitgedeeld. En er waren ook oranje Omroep Max waaiertjes in de aanbieding. Ik vond het ook nog gretig aftrek trouwens. Oké, voor iedereen die erbij was, we hebben allemaal een hele leuke middag gehad. En ik dacht van, nou, misschien is het wel leuk om nog een van die hits van Jan Smit te laten horen vandaag. En deze deed hij namelijk ook live op het podium. Blijft ook een heel goed liedje. Dit is Als je lacht, dan ben je extra leuk.

0: Als je lacht. Wij zijn zometeen weer bij je terug voor de lunch.
1: Doei!
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. Het is 1 uur, het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
14: Goedemiddag, Daniel. De afsluiting van de Algera-brug bij Krimpen aan de IJssel leidt tot protest. Bij Stolwijk, zo'n 20 kilometer verderop, zijn verschillende binnenwegen dicht om sluipverkeer te voorkomen. En daardoor moeten ook bewoners de komende 4 weken flink omrijden. Die pleiten voor uitzonderingen, want...
15: Ik mag niet naar mijn eigen huis toe en als ik dat zou willen moet ik 20 kilometer omrijden. Door het Gouwerak, dat is een heel smal dijkje door het dorp. En langs de dijkverzwaringen, dat is met stoplichten geregeld. En de mensen die hier in de buurt hun bedrijf hebben, die zijn nu zware dupe.
16: Ja. Maar ik sta hier bij een ophaalbrug waar een spandoek aan hangt. Maar het is opgewaaid. Wat staat erop aan het maaien?
15: Afsluiten? Nee.
14: Ze zijn overigens niet tegen de werkzaamheden aan de brug zelf. Onderhoud is nodig, zeggen ze, want de Algera-brug stamt al uit de jaren 50. 3 grote voetbalbonden, de Europese UEFA, de AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is een omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen is volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. En de bonden willen onder meer een onafhankelijk onderzoek. Voor Palestijnse journalisten op de westelijke Jordaan-oever wordt het steeds moeilijker om hun werk te doen. Volgens een vakbond werden ze de afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd door het Israëlische leger en door kolonisten. Zo werden verslaggevers bestookt met traangas en met flitsgranaten. En vanmiddag begint de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op hiphoplegende Tupac. Dat was bijna 30 jaar geleden. Voor de zwarte gemeenschap in Oakland, waar Tupac lange tijd woonde, was de rapper een voorbeeld.
1: I think about the way that he moved. It showed so many young black men like we can move and be in our spirit. And we can make mistakes. And Tupac was that messenger for us. And he was such a powerful person.
14: Krachtig persoon en een voorbeeld voor de jonge mensen in zijn gemeenschap. De verdachte werd 3 jaar geleden gearresteerd. Is een 63-jarig oud bendelid. Hij zegt dat hij niets met de moord te maken heeft. Het weer in het noorden wolken, plaatselijk misschien wat regen. Verder zonnige periode. In het noorden is het een graad of 20. In Limburg plaatselijk 29 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het een stuk warmer.
8: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Franse muziek op de radio. Van een bijzondere artiest die afgelopen week of vorige week nog op de boot stond tijdens de Pride in Amsterdam. En in het liedje gaat het erover: wat als je moet kiezen tussen liefde en succes? Dat zijn van die vragen op de maandag waarvan je denkt, nou, die heb ik liever niet.
1: De beleggingstips.
0: Die doen we natuurlijk ook weer. In Los Angeles is op dit moment op 9 meter hoogte een bijzonder reclamebord te zien. Het is een hele kleine huiskamer waarin een man inmiddels al een lang weekend zit. Die verblijft daar gewoon. En dat is een reclamestunt voor een nieuwe film. Die heet The Last Home. Die gaat binnenkort op Netflix draaien, de streamingdienst. We zoeken toepasselijke liedjes bij dat gegeven. The Last Home, dus een nummer dat iets te maken heeft met een huis. Oude woning, Willeke Alberti, House for Sale, Lucifer. Schiet me allemaal te winnen. Home van Michael Bublé vind ik ook prachtig. Maar misschien weet jij nog wel een veel betere. Die kun je gewoon doorgeven weer, zoals dat altijd gaat hier in Lunch Lekker. Via de NPO Luisteren.

0: Elton John. Nou, ik weet het dan niet. Ik zit er alweer over na te denken. Maar daar zullen jullie nog helemaal niet mee bezig zijn. Maar de Evergreen Top 1000 komt natuurlijk ook weer aan. Doen we in het najaar altijd hier op NPO Radio 5. En dan moet je zo'n lijstje inleveren van je favoriete liedjes. En dan denk ik altijd, ja, wat ga ik dan dit jaar weer opzetten? Moet het dan ieder jaar hetzelfde zijn? Want het is ook ongeloofwaardig als je ieder jaar weer met iets anders komt. Hoewel, moet je natuurlijk lekker zelf eten ook. Maar Your Song van Elton John is misschien wel een echte kanshebber. Nou, bij ons in de studio, ja, een bijzonder artiest kan ik toch wel zeggen. En we gaan natuurlijk een applausje geven. Het is Roi Soleil en zijn echte naam is Matthijs Rijsdijk. Nou, wat leuk dat je er bent, man. Welkom.
1: Dankjewel, hallo.
0: En mensen thuis zien dat niet, maar je hebt een kroon op je hoofd.
1: Klopt.
0: Want een koning is een koning natuurlijk. Een roi is een koning in het Frans, hè?
1: Een roi is een koning in het Frans en die draagt een kroon, inderdaad.
0: Ja, en daar loop je dan de hele dag zo mee rond, of?
1: Zeker niet. Ik heb hem pas daarnet in de wc opgezet hier van het NPO-gebouw.
0: Die had je in je tas?
1: Ja, die had ik in mijn tas, inderdaad.
0: Maar het is een kroon die je tijdens optredens wel heel veel draagt.
1: Zeker.
0: Het is een soort handelsmerk.
1: Zeker, het is een visueel kenmerk, denk ik. En mijn superhelden cape eigenlijk, maar dan een kroon.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi gemaakt trouwens.
1: Dankjewel.
0: Want het is van tie wraps gedaan, toch?
1: Klopt.
0: Dat is best wel knap, want dat zijn toch van die dingetjes die je af en toe gebruikt om dingetjes bij elkaar te houden?
1: Zeker.
0: Als er zo'n heel lang ding over, moet je dat afknippen.
1: Klopt, maar dit is een soort lussen van tie wraps gemaakt. Ja, voor de mensen die nu het willen zien, zoek het vooral op.
0: We maken zo meteen even een foto.
1: Ah, precies, dan kun je de foto zien.
0: Openbaar.
1: En dan is het goud gespoten op een diadeem en het lijkt een soort hele dure zonnekroon. Maar het is eigenlijk een heel makkelijk ding.

0: wat jij thuis ook zou kunnen maken.
1: Zou kunnen.
0: Ja.
1: Nou, ik zat wel net te denken van wat kost die kroon toen je binnenkwam. Maar dit is dus eigenlijk, ik heb begrepen, want het is wel een waardevol bezit.
0: Het is van emotioneel gigantische waarde voor mij.
1: Want jouw middelbare schoolvriend Jan heeft dit ooit gemaakt.
0: Klopt. Zo, je hebt goed gegraven. Ja, dat klopt. Dat heeft hij gemaakt. Dat is dezelfde jongen die ook heeft meegewerkt aan het blauwe pak van Joost Klein. Dus hij is inmiddels stylist. En wij hebben samen in Brabant op de middelbare school gezeten. Ja. En hij heeft dit ding voor mij gemaakt. Dat betekent wel veel dat hij dat heeft gemaakt.
1: Dat begrijp ik wel eigenlijk. Ja. Want het is, wat doet hij verder nog, behalve voor Joost Klein die blauwe pak maken?
0: Ja, dat is ook zo'n enigma van een jongen waarbij je het ook niet altijd weet, maar hij doet ook wel veel in de ballroom en de fashion-achtige wereld. Hij zit overal altijd wel weer tussen met zijn creatieve handen.
1: Kunstenaar.
0: Ja, echt een kunstenaar, zeker. Ja.
1: Nou, dan kan ik me ook begrijpen dat jij... Heeft hij dat zomaar voor jou? Kende jij hem dan al?
0: Dit is mijn beste vriend van de middelbare school, Jan.
1: Ja, ja.
0: En wij waren samen ook gay op die middelbare school. En dat was, daar vonden heel veel mensen wat van. En hij heeft... Eigenlijk toen ik afstudeerde op het conservatorium voor mijn afstudeervoorstelling, heb ik hem gevraagd van, hey, wil jij iets voor mij maken? Ik wil een soort koning worden. En toen heeft hij een kroon voor mij gemaakt.
1: Wilde je op de middelbare school ook al de muziek in?
0: Ik wilde altijd al de muziek in. Ja, klopt. Ik zong heel graag en ik wilde graag veel aandacht. Dus antwoord is ja.
1: Als je dat ding op je hoofd zet, dan wil dat natuurlijk wel lukken ook een beetje met die aandacht. Mensen gaan er toch naar vragen.
0: Zeker, mensen vragen toch, hey, wat is dit?
1: Ja, ja toch?
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt ooit zangles gehad van Marieke Werger.
0: Hier is echt goed onderzoek gedaan.
1: En die is hier. Nee hoor. Nee. Nee, maar ik weet toevallig dat die, dat was ook de zanglerares van Frans Bauer.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat klopt. Zij is, zat ook in die serie, denk ik, destijds. Toch, de Bauers?
1: Dus ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Ja, klopt. Zij woont in Oud-Gastel, het kleine dorp waar ik ook vandaan kom. Ja.
1: Heb je een leuke jeugd gehad wel? Want wat je net een beetje zei van, ja, ik was gay op school. Ik weet niet hoe lang dat geleden is natuurlijk. En daar vonden mensen wat van. Dat klinkt niet altijd even heel vrolijk of zo, of positief.
0: Nee, klopt. Maar het antwoord op jouw eerste vraag... ik heb een hele leuke jeugd gehad. En heel lieve ouders en een fijn gezin. En daar is niks aan de hand. Maar in de puberteit op mijn middelbare school... dat was wel een lastigere periode. Ik denk dat dat voor veel pubers een periode is die al lastig is. En ik heb dat wel ervaren als... alsof ik er niet mocht zijn. Dat werd wel ook mij duidelijk gemaakt.
1: Wat naar.
0: Ja, dat was niet leuk, nee. Daar leer je wel heel veel van. Dus daar kan je denk ik in je volwassen leven nog heel veel uithalen, gek genoeg. Want een groot deel van deze artistieke carrière, dat ik zeg, ja, maar ik ben de koning en ik ben van goud en ik mag er zijn en ik straal en weet je wel niet wie ik ben. Dat reageert daar wel op. Dus
1: je wordt een beetje, arrogant, dat is niet het woord natuurlijk. Je wordt er trots van.
0: Ja, dat is het goede woord.
1: Beter,
0: trots is het goede woord.
1: Roi Soleil is bij ons, de artiestennaam van Matthijs Rijsdijk. Je bent opgegroeid in Noord-Brabant inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: En je relatie met je ouders goed is, dat wist ik eigenlijk al, want... Dan ga je niet weer zeggen dat je goede research hebt.
0: Oké, ik zal het niet doen.
1: Maar je ouders zijn op 15 april getrouwd.
0: Oh, maar ja, ja.
1: Maar, ja, nee, jij hebt er opgetreden.
0: Ja, klopt. Klopt.
1: Maar toen heb je niet het liedje gedaan wat ik nu ga draaien.
0: Nee. Ik heb ik heb één nummer van mezelf gedaan wat zij het mooiste liedje van mij vinden. En toen heb ik ook nog een cover gedaan voor beide. Dus ze kozen allebei nog een liedje uit wat ze zelf erg mooi vinden.
1: Ja, want voor mensen die jou niet kennen... dat zullen er toch nog wel wat zijn, denk ik, hoor. Ik wil het niet vervelend doen of zo.
0: Maar, nee, dat weet ik ook
1: maar
0: wel.
1: Maar ik zie gewoon dat je al sinds jaar of 3, 4 ben je al bezig in de muziek. Je hebt al 3 mini-cd'tjes uitgebracht.
0: Ja.
1: 2022 de eerste, Papillon.
0: Ja, ja klopt.
1: Dus je bent al een tijdje bezig. Ik ga nu een liedje draaien, dat is alweer 2 jaar oud.
0: Ja.
1: Vertel eens even waar het over gaat.
0: Monsieur Baudelaire. Dat is best een ingewikkeld liedje om uit te leggen waar het over gaat. Maar Baudelaire is een Franse poëet, Charles Baudelaire. En die heeft heel zijn werk gewijd aan verveling. En dat we ons vervelen. En daar heb ik een heel vrolijk liedje over gemaakt. Voor alle keren dat ik mezelf verveel om mezelf op te vrolijken.

0: als je je echt verveelt, zet je gewoon de radio aan. Tanita Tikkaram bijvoorbeeld met Good Tradition. En daarvoor hadden we zelfs een liedje in het Frans. Dat ging over verveling. Werd ons net uitgelegd door Roi Soleil. Die is bij ons vandaag.
1: De beleggingstips.
0: En misschien kun je meteen een beetje meedenken ook. Met je kroon op je hoofd.
2: Ja.
0: Over een bijzonder gezicht in Los Angeles op dit moment. Lijkt me ook wel wat voor jou trouwens. Een man in een badjas die zijn cornflakes eet en een Russische krant leest. Maar er wel in een reclamebord dat op 9 meter hoogte hangt.
2: Ja.
0: Je zit me nu aan te kijken.
2: Ja, en wat wil je nu dat ik zeg? Oh, dat is echt iets voor mij.
0: Nou, nee, maar dat is wel een mooie stunt. Voor nieuwe muziek. En dit is de reclame stunt. Die heeft alles te maken met de science fiction thriller The Last House. En die is inmiddels al te zien trouwens op Netflix. En zo dachten ze dat eventjes onder de aandacht te brengen. Maar jij verzint toch ook allerlei dingen om muziek onder de aandacht te brengen?
2: Ja, wel. Maar nog niet denk ik zo op 9 meter met een badjas in Los Angeles. Nee, dat is nog wel next level.
0: En je bent niet echt een liefhebber van cornflakes, begrijp ik ook.
2: Nee, ik eet geen cornflakes.
0: Nee, dan begint het al mee. Nee, dan gaat het voor jou niet door. We zonken er wel liedjes bij die daar iets mee te maken hebben. Huizen, thuis of home. En deze kwam al binnen via ons app.
3: Een eigen huis.
0: Oh ja hoor.
3: Een plek onder de zon.
0: René Vroger samen met het goede doel. En een eigen huis bij ons is Roi Soleil. Maakt Franse muziek. En ja, ik begreep dat je ook best wel veel gedaan ook aan je studie en zo. Want je, je zat ook in een aantal musicals. Je hebt Frans gestudeerd. En op de Vrije Universiteit in Brussel.
4: Ja.
0: Heb je lang in België gewoond eigenlijk, of niet?
2: 3 jaar. Mijn bachelordiploma heb ik daar gehaald. En die 3 jaar heb ik in Brussel gewoond. Ja.
0: Was het een leuke tijd?
2: Heel erg leuk, ja. Want we hadden net al over mijn middelbare school. Die puberteit, nou, die liep zeg maar tot 18, 19. En toen ben ik naar Brussel verhuisd. Van Oud-Gastel naar Brussel is wel een grote avontuurlijke sprong. En dat vond ik heel leuk.
0: Ja, je hebt niet besloten om daar te blijven ook.
2: Nee, dat had wel echt gekund hoor. Want ik vond het heel erg leuk daar. Ik praat ook best wel Vlaams volgens mij al na die 3 jaar. Mijn ouders zijn ook van dichtbij de grens. Maar ik wilde heel graag. Ja, toen dacht ik nog dat het de musical was. Inmiddels weet ik wel dat het muziek is. De musical in. En dat is in Nederland gewoon een groter ding of een grotere markt dan in België. En toen ging ik auditie doen voor een aantal conservatoria in Nederland. Waaronder Codarts in Rotterdam. En daar werd ik aangenomen. Dus daarom ging ik naar Rotterdam.
0: Ja, daar heb je ook. Die studie heb je ook afgemaakt.
2: Zeker.
0: Ja, wat goed allemaal.
2: Ja, ja.
0: Ja, nee, maar echt.
2: Dankjewel.
0: Dan ben je ook wel een doorzetter natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, als ik iets wil, dan gaan we er wel op af.
0: En je afstudeerproject was ook Roi Soleil. Hè?
2: Klopt.
0: Ja.
2: Yes.
0: Nou, we gaan zo meteen even verder praten, maar nu eerst. Het laatste nieuws met Ewout. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Volgens de Russische autoriteiten waren er 13 doden en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn. Daarvoor waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er nu tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte natuurlijk ook gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. In een grafroofzaak in Den Haag worden nog 2 mensen verdacht. Een grafdelver van 60 was al aangehouden vanwege de diefstal van sieraden en gouden vullingen van overledenen. En de andere 2 hielpen hem volgens het OM bij het doorverkopen van die spullen bij een goudhandel. En in Birmingham beginnen vandaag de Europese kampioenschappen atletiek. Vanavond zijn onder meer al de finales bij het kogelstoten en de 5000 meter mannen. En later deze week komt topatlete Femke Broeders-Bol in actie. Ze was jarenlang vrijwel onaantastbaar op de 400 meter horde. Tegenwoordig komt ze uit op de 800 meter en daar is ze nog zoekende.
6: Ja, ik vind het ook wel heel leuk om een beetje onwetend te zijn eigenlijk. Ik heb bij de helft van de dingen wel een idee, omdat je bekijkt races en ik heb nu een beetje ervaring op de 8. Maar heel veel dingen moet ik gewoon echt gaan meemaken. En ik vind dat ook wel echt iets heel leuks eraan, om het gewoon heel onbevangen in te gaan. En ja, opnieuw meteen wel heel goed proberen te doen, want ik ben wel perfectionistisch en ik bereid me graag goed voor. Maar er wel heel open in te gaan.
0: Nou, zij is wel heel goed hoor, oké, Wout.
5: Zij is echt wel heel goed.
0: Maar ik maak me wel zorgen als ze nog zoekende is. Want dat kan je niet hebben met horden.
5: Nee, maar het zijn 800 meter gewoon, hè, zonder horden.
0: Maar het is 2 keer zoveel, toch? Want ze doet nu 400.
5: Ja,
0: dat
5: is een eindje lopen. Ja,
0: het niet te moeilijk maken.
5: Het is maar een rondje, hoor.
0: Ja, het is 2 keer gewoon.
5: Ja, maar hoe? Daar gaat het om, hè?
0: Ja, ja, ik snap het.
5: Nou, goed, we kunnen het allemaal zien. De race van Femke Broeders-Bol is morgenmiddag. Het weer: in het noorden wolken, plaatselijk misschien wat regen, verder zonnige periode. In het noorden is het een graad of 20, in Limburg plaatselijk 29 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En daarna wordt het een stuk warmer.
4: Laat ik eerlijk zijn, ook bij mij hoor je het al die jaren nog wel eens. Ik ben ook nog steeds zoekend.

0: Dat. En ja, dit is toch één van hun grote hits natuurlijk. Dat was Down Down. Bij ons vandaag, ja, ik zeg het gewoon, want zo heet je natuurlijk ook. Wa Soleil. Zo moeten we je toch aanspreken.
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb mijn kroon eenmaal op, dus dan is het wel de zonnekoning. Ja.
0: Je bent in functie.
1: Ik ben in functie, ja.
0: Zo moet ik dat dan doen.
1: Zeker.
0: Nou, we moeten het natuurlijk wel hebben over iets wat je gaat doen de komende dagen. Want jij gaat naar een heel bijzonder festival in het buitenland.
1: Ja.
0: En daar mag je op het queerpodium een uur optreden.
1: Ja, correct.
0: Dat is niet voor iedereen weggelegd. Vertel eens even.
1: Nee, we hebben het over Sziget in Budapest in Hongarije. Ik speel daar vrijdag met mijn band een uur inderdaad. We vliegen daar naartoe. Het voelt voor mij als een show waarbij er zoveel samenkomt en even al mijn dromen uitkomen. Het feit dat we al een show gaan spelen en we eerst naar het vliegveld moeten, vind ik eigenlijk al helemaal fantastisch.
0: Ja.
1: Dat we dan ook nog op een plek staan waarvan ik weet, iedereen in die tent is daar voor mijn boodschap of zo. Of alles wat ik doe landt drie keer zo hard op zo'n plek.
0: Mensen begrijpen je, denk ik.
1: Mensen begrijpen je, moedigen je aan. Er zit een soort liefdevolle support in, denk ik.
0: Ja.
1: Als in, ik weet het niet, we gaan het zien vrijdag, maar dat vermoed ik. En het is gewoon echt een knijtergroot festival, een groot podium waar alles nice geregeld is. Dus we gaan ons werk ook nog eens heel goed kunnen laten zien.
0: Sziget is een gerenommeerd festival in Europa waar vaak ook nieuwe artiesten worden ontdekt, waar mensen het over gaan hebben. Dus ja, wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren dan. Hè?
1: Wie weet wat er nog allemaal gaat gebeuren.
0: Denk je dat het een ander gevoel wordt dan vorige week toen je op een boot stond tijdens de Pride in Amsterdam?
1: Ik denk dat het er zeker op lijkt. Ik denk dat het in beide gevallen heel euforisch is. Het verschil is nu dat ik op de boot niet echt hoefde te werken of te performen, zeg maar. Nu natuurlijk gewoon een uur lang.
0: Oh, je hebt niet gezongen op de boot?
1: Nee, vorig jaar wel, het jaar daarvoor ook. Dit jaar was ik te gast bij de Avro Tros op de boot. Was eigenlijk stiekem nog veel leuker, want ik het gewoon kon vieren dit jaar. Niet echt hoefde te werken zelf, dat was eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja, ze zijn wel gezellige mensen over een Avro Tros, ik ken ze.
1: Jij kent ze toch, ja. Het was daar gezellig, zeker weten, ja. Maar er gebeurt hier iets inside jokerigs volgens mij. Maakt helemaal niet uit.
0: Nee, ik stuur hem zo weg hoor.
1: Oh, okay,
0: hij wordt zo opgegaan met het busje.
1: Dat snap ik hoe het zit. Nee, maar vrijdag Sziget wordt helemaal waanzinnig, sowieso.
0: Ja. Nou, ik ga daar heel veel plezier natuurlijk ook wensen.
1: Ja,
0: en ik vind het wel leuk om je even te ontmoeten vandaag.
1: Insgelijks.
0: Want jouw liedje, daar gaan we het nu over hebben, die gaan we ook draaien. Dat viel mij op. Ik denk, ja, dit is gewoon. Maar het was wel ook heel erg mooi weer. Ik weet niet wat voor stemming het toen was, maar ik dacht, wat een goed liedje.
1: Dankjewel. Ja, wat voor weer het was toen ik het schreef, bedoel je?
0: Nou, maar ook voor mij, toen ik het luisterde. Want je bent muziekluister, ik weet niet hoe dat bij jou is. Maar dat is toch ook wel een stemming over onderhevig, toch?
1: Zeker.
0: Ik luister ook wel eens iets dat ik denk, nou, ik vind helemaal niks. En dan hoor ik het daarna en dan denk ik, ja, hartstikke goed.
1: Klopt.
0: Dus heb jij dat ook met schrijven? Want hoe heb je dit liedje gemaakt eigenlijk?
1: Ik heb het gemaakt juist in de winter toen ik. Ik ben in de winter altijd wel heel veel neerslachtiger dan in de zomer. In de zomer ben ik echt aan het floreren en aan het shinen. Altijd aan het spelen en dan voel ik me goed. Ik heb er wel groot verschil in zitten qua seizoen. En ik had afgelopen winter, werd ik en best wel verliefd op iemand. En ik zat ook bij de laatste 10 voor het Songfestival om Nederland te vertegenwoordigen. En dat ging allebei niet door. Dus ik had best wel het gevoel dat ik alles had verloren.
0: Zat je bij de laatste 10?
1: Ja, klopt. Wist jij dat nog niet dan?
0: Nee, dat wist ik echt niet.
1: Oh,
0: ik heb me er wel vroeger bij bemoeid, maar dat is alweer een paar jaar geleden.
1: Ja.
0: Nee, goed, ze gaan mij niet bellen van weet je wie er bij de laatste 10 zaten?
1: Weet ik niet.
0: Maar wat leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk, ja.
0: Met dit liedje ook?
1: Nee, ander liedje. Oh, ander liedje. Okay. Maar toen voelde ik. Nou, toen ging het allemaal niet door. En toen werd het ook nog slecht weer, weet je wel.
0: Jeetje.
1: En toen dacht ik.
0: Vlek op vlek ook, hè?
1: Ja. Dat zul je altijd zien. Dus ja. Ik dacht zo, ja, het voelde in een soort alles of niks scenario, alsof het toch ineens niks was. En dit liedje Je veux tout is Frans voor ik wil alles. Dus het is eigenlijk een lied geschreven, daarop reagerend zo van, nee, ik ga dat allemaal nog wel meemaken. Ik word nog en een gigantische artiest en ik krijg nog gigantische liefde in mijn leven. Dat is dit liedje.
0: En het shirt wat je vandaag aan hebt, gaat daarbij helpen.
1: Ja.
0: Maar we hebben het natuurlijk over dingen die je op de radio niet kan zien. Maar hij heeft een kroon op zijn hoofd en een bijzonder shirt aan.
1: Zie.
0: Wil je daar ook nog over vertellen? Of zeg je van, laat dat maar lekker zitten, ga ik het liedje draaien?
1: In het kort. Ik heb een t-shirt aan van Argentinië. Want ik heb pas een Argentijn ontmoet. En mijn hart, mijn corazón is wel bij hem. Ja.
0: Jouw corazón.
1: Ja, zeker.
0: Nou Matthijs, ik zeg nog even één keer Matthijs tegen je.
1: Ja, is goed.
0: Dankjewel dat je hier was. En ik ga je heel veel succes wensen op dat mooie festival in Hongarije. Laat ons weten hoe het gelopen is, hè?
1: Zal ik doen.
0: En gefeliciteerd met je liedje.
1: Dankjewel, merci beaucoup.

0: Roi Soleil, onthoud het. En wat het draaide, een mooi Franstalig liedje... wat nog zomers een zomerliedje zou kunnen worden. Misschien gaan we wel vaker horen in dit radioprogramma.
1: De beleggingstips.
0: We gaan naar de beleggingstips van vandaag. Want er was dus iets aan de hand in Los Angeles op 9 meter hoogte. Daar is een woonkamertje nagebouwd. En is een man gewoon een lang weekend in gaan zitten. Ik weet eigenlijk niet of het nou helemaal overdekt was. En wat voor weer die heeft gehad. Maar de liedjes die stromen maar binnen hier op het scherm. Ja, ik denk dat wij wel 2 uur kunnen vullen, maar... Ik zie als het al een beetje zo zit, van gaat hij nog weg, denk ik, man. Madness natuurlijk.
2: Dat lieve oude woning.
0: Oh, zo mooi, die had ik graag gedraaid.

0: toch niet worden, want ik ga de telefoon doorgeven aan Nico. Nico, is het Honing of Honig?
1: Honig, Daniel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Honig is het, hè?
1: Honig, ja.
0: Honig uit Heerhugowaard?
1: Klopt.
0: Ben je daar met vakantie of woon je daar?
1: Nee, ik woon daar. Ja.
0: Zou kunnen, toch? Het is vakantietijd, hè?
1: Ik heb elke dag vakantie.
0: Ja, ja. Nee, oh, je hebt elke dag vakantie?
1: Ja, ik ben gepensioneerd al lang. Ja. Zo,
0: nou, lekker. Maar je geniet wel van het leven, natuurlijk.
1: Jazeker.
0: En een beetje naar de radio luisteren.
1: Ja, de hele dag. Nou, de hele dag als het kan, maar altijd naar radio ga ik inderdaad.
0: Nou, gezellig. Ja. Blijf erbij. En je gaat iets bijzonders doen, wat je misschien niet eerder hebt gedaan. Je gaat een liedje aankondigen ook op de radio. Dan hou ik even mijn mond. Ja. Doe ik heel veel mensen ook plezier mee. Dus als jij dat even wil doen.
1: Ja, dat wil ik doen. Ja, oké. Nu kunt u luisteren naar The Little River Band met Home on a Monday.

0: reklame max.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Natuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
11: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Precies 2 uur. Dat is een mooi moment voor het nieuwsoverzicht met niemand minder dan Ewout de Jong. Ewout, ga je gang.
14: Dankjewel Astrid. Goedemiddag. Er zijn al meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam. Die duurde tot en met vrijdag. Maar er komen nog steeds meldingen binnen bij het meldpunt Rita. Dat is een paar jaar geleden opgericht voor de queer community om discriminatie makkelijker te kunnen melden. Kwekers, boeren en bedrijven die te maken hebben met strengere regels vanwege de droogte proberen er het beste van te maken. Door de droogte geldt op veel plekken een sproeiverbod. Van het Hoogheemraadschap van Delfland mag er ook geen water uit de sloten gehaald worden. Deze kweker probeert zijn gewassen daarom op een andere manier te redden.
15: Het is even zoals het is. Hier hebben we een soort zonnedoek over de gewassen gelegd. En dat zorgt ervoor dat de gewassen koeler blijven en minder hoeven te verdampen. Op zich een mooie maatregel, maar met de hoeveelheid wind die we de afgelopen tijd elke keer weer hebben, waait het er ook weer af. Dus het is zeker op de buitenvelden een hele grote uitdaging op dit moment.
14: Handhavers surveilleren in de regio en bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven om te checken of die zich aan het sproeiverbod houden. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinne van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 8 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. En de Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke zaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin. De politie stelde een forensisch onderzoek in. Het bleek geen doden te zijn, maar een levensgrote sekspop, vertelt de Australische politie.
16: Members of the public did initially think that they'd come across human remains, but we can confirm that the remains found are now identified as not being human. So some good news here that we don't have a suspicious death of a human on our hands.
14: Ja, geen mens in de koffer geen menselijke resten. Gelukkig geen moordzaak, zegt ze. Ja, de pop was levensrecht. De vergissing was wel duidelijk. Ze had haar, kleren en zelfs een neuspiercing.
13: Tuurlijk.
14: Zoals dat gaat. Het weer in het noorden wolken, plaatselijk misschien wat regen. Verder zonnige periode. In het noorden is het een graad of 20. In Limburg plaatselijk 29 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En daarna wordt het een stuk warmer.
13: Lekker, dankjewel Ewout.
12: Open huis.

De muziekwereld die geen herinneringen heeft aan Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire natuurlijk. Ze overleed afgelopen week. Misschien dat je Idols keek en haar als jurylid zag. Of dat je te maken hebt met de Nederlandse muziek bij Buma Stemra. Of misschien dat je heel erg fan bent van Earth and Fire. Dat kan natuurlijk ook. En in mijn geval was ze ooit mijn stagebegeleider. Want ze werkte ook nog eens een keertje bij Radio Noordzee.

0: des huizes. Die is even op vakantie. Henk van Steeg heb ik het dan over. Ja, maar alweer bijna terug, hoor. De schoolvakanties zijn ook bijna voorbij. Het is 10 augustus en de tuindeuren kunnen open. Geen helder zonnetje in Hilversum op dit moment. Maar ja, het huis is natuurlijk open voor iedereen. Dus wees welkom en laat me even weten hoe je dag vandaag is. Sleutelwoorden wil ik horen. En het is grappig, want voordat ik begin is er al iemand die een sleutelwoord stuurt. Dat is Bas, die stuurt het sleutelwoord file. Nog 26 minuten file. Ja, die sleutelwoorden, daar komen we straks uitgebreid aan toe. Ik heb er ook eentje. Ik hoop dat je daar niet boos van wordt. Want dat kan, hoor. Ja, dat heb ik eerder gehad met dit woord. Maar eerst natuurlijk jouw
1: sleutelwoord.
0: Stuur het even via een appje. Dat kan gewoon via de NPO Luister-app. Eén woord dat jouw dag beschrijft. Dat hoor ik heel graag. Mijne komt dus zo dadelijk, maar er komt ook heel veel fijne muziek. Bijvoorbeeld Jewel Akins heb ik klaarstaan voor je met The Birds and the Bees. Past natuurlijk ook bij de zomer. Maar we gaan straks pas horen hoe jouw dagen eruit zien. Dus dat ene woord, stuur het maar.

Maar ja, ik werd vanmorgen wakker met mijn oudste kind, dat inmiddels 21 is. Mijn oudste kind is gewoon een heel volwassen, vol mens geworden. Helemaal op zichzelf, kan voor zichzelf zorgen. En opeens voelde ik me gewoon echt ontzettend bejaard. Ja, zo voelde ik me. Dat kan natuurlijk. Dus dat is mijn sleutelwoord. Sorry daarvoor. Ik krijg betere sleutelwoorden binnen, hoor. Lisbeth bijvoorbeeld is blij. En ze is ook blij dat ze mij weer op de radio hoort. Dus dank je wel daarvoor, Lisbeth. Dat maakt meteen mijn hele dag alweer goed. Rosalie die ergert zich een beetje. Want ik zei, de schoolvakanties zijn voor sommigen bijna voorbij. En ze zegt, ja, jullie gaan er maar vanuit dat iedereen in de Randstad woont. Maar in het zuiden en in het oosten van het land, en de afdeling Noord dus zelfs, daar hebben ze nog ruim vakantie. Nou ja, nou woon ik zelf in het oosten. En de vakantie is echt bijna voorbij, hoor. We zijn aan het voorbereiden, de boeken worden al gekaft. En aanstaande maandag, dan is het weer zover. Dan moeten er weer een paar naar school. Maar goed, voor sommige mensen is het sleutelwoord dus nog lekker vakantie. Niet voor Bert de Jode, die zegt mijn sleutelwoord is werken. Die moet dus werken. En Gerrit die zegt het codewoord, het sleutelwoord is druk. Want er zijn veel mensen op vakantie op het werk, dus ik heb het druk. Maar hij vindt het niet erg. Nee. Erik heeft als sleutelwoord hoop. Dat is heel mooi. En iemand die zijn naam er niet bij staat, heeft als codewoord aardappelen. En die aardappelen die hebben niet zo'n goed imago vandaag. Want in het nieuwe zakje aardappelen zat er eentje, die was niet goed meer. En dat was heel vies. Dus dat, dan worden die aardappelen meteen heel groot natuurlijk, als onderdeel van de dag. Nou, blijf die sleutelwoorden sturen. Martien stuurt gezelligheid. Dank je wel, Martien. Hou ook een beetje zelf. En Tijn die stuurt mijn sleutelwoord is gebakjes. Ja, hij heeft zin in gebakjes. Dat kan natuurlijk. Sleutelwoorden zijn gewoon woorden die je kunt sturen, die allemaal een beetje betekenis aan jouw dag geven. En jij bepaalt hoe je dag eruit ziet. Dus via de NPO Luister-app stuur je dat ene woord en delen we dus de sleutelwoorden met elkaar. Och, hoor je dit? Dat is ook wel heel erg zomers, hè? Die hoor je op de terrasjes en op de zomerfeesten. Het is Rutger van Barneveld en zijn zwoele

Alice Cooper doet het rustig aan met How You Gonna See Me Now. Het is 17 minuten over 2 en jullie weten de sleutelwoorden wel te versturen, zeg. Wat een hoop sleutels krijg ik binnen. Nou, ik beloofde al dat ik zou vertellen wat mijn sleutelwoord was. Dan moet je niet boos worden, alsjeblieft. Maar mijn sleutelwoord van vandaag is bejaard. Bejaard. En dat mag je helemaal niet meer zeggen tegenwoordig. Je moet senior zeggen of ouder. Dat mag allemaal.

Ach, dat is wel weer... Soms dan ben ik weer verbaasd over de luisteraar van NPO Radio 5... en in dit geval over Jan. Nou, dat is een stukje service. Ik draai namelijk de Rolling Stones en Under My Thumb. En thumb, moet ik gewoon zeggen, niet die been natuurlijk. En Jan die stuurt een appje... Een stukje service naar jou en naar mij toe. Vanavond op NPO 2 een portret over Brian Jones van de Stones. Hij oprichter zelfs. Eens even kijken. Dat zegt hij om 10:50. Dit kwam er nog achteraan. Dus de tijd heeft hij er zelfs even bijgegeven. Dankjewel daarvoor, Jan. Voor de mensen die nog een stukje Stones erachteraan willen. En heel veel sleutelwoorden die binnenkomen via natuurlijk die NPO Luister-app. Anneke heeft als sleutelwoord lekkage. Nee, oh gek. Eens even kijken. Oh, twee gewoon. Lekkage en gek. Nee, het sleutelwoord is gek, maar ze heeft lekkage. Nee, ze heeft een puzzel van Jan van Haasteren. Met als thema lekkage. Ik ben er, hoor. Ja, het sleutelwoord is dus gek. Zielig is het sleutelwoord van JC. Die is namelijk ziek. En die heeft daardoor ook het jubileumconcert van Jan Smit gemist. Dat is inderdaad heel zielig. Jannie, die laat me nog even weten dat mijn sleutelwoord bejaard helemaal zo gek nog niet is. Want ze noemt zichzelf ook bejaard. En ze stuurt me een foto. Nou, Jannie, wat een prachtige dame. Je bent nog jong op deze foto. Je hebt een fantastische sorbet in je handen. En ik ben heel benieuwd wat de oorsprong is van die foto. Want als je nu bejaard bent, hoe kom je dan aan zo'n mooie foto van jezelf toen je jong was, in kleur wel te verstaan? Ines heeft als sleutelwoord rijden. Vanmorgen al heen en weer naar het ziekenhuis. En nu onderweg naar Helmond, naar de dierenarts. Want de hond heeft waarschijnlijk zijn kruisband gescheurd. Dus Ines is de hele dag aan het rijden in de auto. Nou, ik hoop dat het allemaal goed uitpakt, Ines. Dan hebben we Wilco, die heeft als sleutelwoord nagenieten. Die is namelijk wel, sorry JC, naar het jubileumconcert van Jan Smit geweest. Zelfs 3 keer. En Anja heeft als sleutelwoord kantklossen. Ja, die is bezig met klossen voor een tentoonstelling in de bibliotheek in Breda. Wat leuk. Anja, als je kunt, stuur even een foto van het kantklossen. Daar ben ik benieuwd naar. Goed, ze kunnen nog binnenkomen, die sleutelwoorden. Straks eens even iemand bellen die als sleutelwoord vandaag katten heeft. Met een bijzondere reden, moet ik zeggen. Daar straks meer over. Eerst Linda Ronstadt hier op NPO Radio 5 met You're No Good.

0: Come a little bit closer, Jay and the Americans.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Willem heeft als sleutelwoord ontspannen. Bijna 70 jaar en noemt zichzelf ook gewoon bejaarde. Ja, ik ben wel blij hoor dat ik niet mensen boos heb gemaakt. Want veel mensen vinden het woord bejaarde niet fijn om zo omschreven te worden. Maar ik voel me vandaag zo. Ik kan er ook niks aan doen. Jannie voelt zich ook een beetje bejaard. In 1972 heeft ze die prachtige foto laten maken die ze mij net stuurde. Echt heel erg mooi. Toen kon je kleurenfoto's laten maken. Was wel duurder. Ja, dat kan ik me voorstellen. Chris die heeft als sleutelwoord logeerhond. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, en dan hebben we Iris. Iris, goedemiddag.
2: Hallo Astrid, goedemiddag.
0: Hi, jij had als sleutelwoord katten.
2: Ja, ik weet dat jij van katten houdt.
0: Ik hou heel erg van katten. Ja, ook van honden, maar ook van katten.
2: Ja, ja. Precies. Ja. Mijn laatste kat is in 2018 overleden. Die was 20.
0: Zo, die dateerde nog uit 98. Eeuw eerder. Ja. Ja, maar vertel eens, want het is een bijzonder verhaal waarom jij katten als sleutelwoord hebt nu.
2: Ja, ik kreeg een petitie onder ogen, die heb ik ook meteen ondertekend en doorgestuurd. Dat er in Friesland, dat wist ik eigenlijk al, dat ze daar onder het noemen van goed voor de weide. Ze zijn een gevaar voor de weidevogels, dus we schieten zwerfkatten af.
0: Ja.
2: En nu overweegt Overijssel ook om dat te doen, terwijl er een heel diervriendelijke methodes, TNRC heet dat, dat is dan castreren onder andere,
0: ja,
2: en onderbrengen bij een eigenaar. Maar in ieder geval, heel veel van die katten, 86% van die katten, die worden doodgeschoten, die blijken helemaal geen zwerfkat te zijn.
0: Hoeveel procent?
2: 86%.
0: Dat is echt heel veel.
2: Ja, overgrote deel.
0: Maar dus er zijn heel veel mensen in Friesland die zitten te wachten tot Poekie thuis komt?
2: Ja.
0: Komt niet.
2: Komt niet. Nee, want katten kunnen ook heel ver van huis gaan. Hè?
0: Ja.
2: Er is een Brits onderzoek geweest dat katten wel 30, 38 kilometer 's nachts van huis gaan.
0: Oh, dat is een hele wandeling. Maar we moeten ze even doorgeven waar ze dan niet naartoe moeten natuurlijk.
2: Ja,
0: naar Friesland überhaupt?
2: Niet naar Friesland, precies.
0: Bordje neerzetten.
2: Ja, maar die petitie is dus ook om te vragen of ze daarmee willen stoppen.
0: Ja, ja, maar die vogeltjes dan weer.
2: Nou, ik hou ook heel erg veel van vogels. Maar dat is een dilemma natuurlijk, dat begrijp ik wel. Ja. Die weidevogels, we hebben natuurlijk ook de grutte bijvoorbeeld. Hè, de nationale vogel, die dreigt ook uit te sterven. Maar ik weet niet. Maar ik denk toch niet dat doodschieten... Ik vind doodschieten nooit een oplossing.
0: Ik vind het een heel ongezellig verhaal. Dit is echt, maar waar kunnen mensen de petitie vinden als ze nou ook zeg maar niet een goed idee vinden om op deze manier het aantal katten te verminderen?
2: Nou, dat is actie.degoedezaak.org.
0: Actie.degoedezaak.org. Is wel ingewikkeld.
2: Ja, het is wel ingewikkeld.
0: Maar
2: als je gewoon de goede zaak opzoekt, katten, als trefwoord, dan zul je het ook wel vinden. Maar ik vind het wel heel belangrijk.
0: Ja, nou ja, jij hebt in ieder geval sleutelwoord katten. En zorg dan dat je niet tegen andere mensen gaat katten, hè? Dat doen we niet. Ik heb hem genoteerd. Dank je wel, hè, Iris.
2: Nou, graag gedaan. Doei. Fijne dag verder.
0: Jij ook. Hoi, hoi. Gaan we meteen met z'n allen naar Rio. Dat kan ook natuurlijk. Maywood hoor je bij NPO Radio 5 in het Open Huis.

0: you go your own way.
1: Ja, en straks, het derde plaatje na het nieuws straks... dan zoek ik nog een liedje waar je over mee kunt denken. We hebben het een beetje dan over een droogterecord dat gesneuveld is. En daarom zoek ik een nat plaatje. Dan kun je er vast over nadenken. Een nat plaatje. Als je het eventjes doorgeeft, dan kan dat via de NPO Luister-app. Of je kunt vast bellen met Bas. Die neemt de telefoon hierop vandaag. Dus dat is 0800-3000-555. Maar nu kwam ik hier weer binnen. Ik was hier een hele tijd niet geweest bij Radio 5. Was ook even tussenuit. En mijn collega Roos Marijn had een van mijn allermeest lievelingsliedjes klaargezet hier. Zo, dat lag hier op een bordje klaar om aan te zetten voor jou. En ik dacht, hoe komt ze daar nou bij? Want dit liedje heb ik al heel lang niet gehoord. Ook niet op NPO Radio 5. En ik vraag me af of ik jou er een plezier mee doe. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, oh, dit vind ik ook een heel mooi liedje. Dit heb ik nog ergens in mijn achterhoofd zitten. Dan hoor ik heel graag van je. Want ik dacht eerst, nou ja, niet zo heel veel mensen kennen dit liedje nog. Waarom zou ik het draaien nu? En toen had ik erover nagedacht dat het is wel een van mijn lievelingsliedjes. Dus ik zet hem gewoon aan. En nu ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Dus je kunt een appje sturen via de Luister-app. Als je het herkent en als je het mooi vindt. Of als je misschien denkt, ja, dat had je nou niet moeten doen. Dat mag ook gewoon. Het is Fish natuurlijk. En A Gentleman's Excuse Me.

0: compte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie.
1: Oh, c'est heerlijk, Adamo in het Frans. Vous permettez, monsieur, hoorde je natuurlijk. Zo dadelijk zoek ik nog een nat plaatje voor het derde plaatje na het nieuws. Dus je suggesties kun je appen als je wil. En dat mag van alles zijn.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Ja, en blijf ze gewoon sturen, die natte plaatjes, voor 3 over 3. Maar ja, het is nu precies 3 uur, dus we gaan luisteren naar het nieuws met Ewout de Jong. Ga je gang, Ewout.
12: Goedemiddag, Astrid. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand heeft een oud-parlementslid een voormalig politieofficier doodgeschoten. De man, die nog werkte als ambtenaar, werd meerdere keren beschoten en overleed later in het ziekenhuis. Correspondent Mustafa Margadi vertelt wat er gebeurde.
13: Het oud-parlementslid was in een regionaal overheidsgebouw in Nontaburi en hij begon plotseling te schieten en leek te richten op een andere official uit dat gebied. En die werd ook geraakt, net als de chauffeur van die official. Nou, de chauffeur die overleefde de schietpartij, zijn baas helaas niet, die overleed later aan zijn verwondingen.
12: Het is de tweede dodelijke schietpartij in Thailand in korte tijd. Vorige week schoot een jongen van 14 mensen en zichzelf dood op school. Het Oogziekenhuis Rotterdam waarschuwt mensen die woensdag naar de zonsverduistering gaan kijken om hun ogen goed te beschermen. Dat kan met een eclipsbril, maar die moet dan wel het goede certificaat hebben. Webwinkel bol.com heeft de afgelopen dagen al meerdere brillen van de site gehaald die niet bleken te voldoen aan de veiligheidseisen. Pas op dus. En je hoort het steeds vaker bij concerten en optredens: stop die telefoon nu eens weg. Florence and the Machine vragen dat bijvoorbeeld, net als Heaven. En nu doet ook K-pop band Kort is dat. Best opvallend, want Kort is juist bekend geworden door filmpjes die het hele internet over zijn gegaan. En fans zijn ook nog niet overtuigd, zeg K-pop-kenner Philo Bos.
14: Ik heb heel veel geld neergelegd voor dit kaartje. Ik wil laten zien dat ik erbij ben, want dat is de reden waarom mensen ook filmen veel al. Niet om het later nog terug te kijken, maar echt om te laten zien aan je eigen community, je eigen social media. Ik ben echt fan, ik ben erbij.
12: En Kortus zegt dan, oké, dat begrijpen we, maar doe het dan even kort en leef dan in het moment. De nieuwe tour van Kortus heet trouwens Put Your Phone Down.
11: Dat is ook toevallig.
12: Ik zie ook al een verband.
11: Ik leg even mijn telefoon weg, hoor. Ik ga even opletten voor het weer. Ga je gang.
12: Nou, ja. Ik ben zo klaar. Zonder stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen ook vrij zonnig, iets minder warm. Dat was het.
11: Dankjewel.
10: Open huis. Astrid de Jong.

0: en die wilde naar San Francisco. En ondertussen ben ik hier thuis in het open huis. En jij mag natuurlijk aanschuiven. Het is gezellig hier als ik naar de app kijk. Zoveel natte plaatjes. Ja, ik vroeg om een nat plaatje. Omdat eigenlijk op dit moment er een bijzonder record sneuvelt. Een belangrijk record. Een droogterecord uit 1947. Het is te droog in Nederland. Dat is natuurlijk niet zo goed nieuws. Het is nog nooit gebeurd dat er zo weinig water ook stond in de Rijn. Ja, dat levert in ieder geval wel vrolijke plaatjes op. Mooie plaatjes, leuke plaatjes, natte plaatjes en regenachtige plaatjes. Heel veel mensen denken meteen aan regen natuurlijk als het om nattigheid gaat. Dus bedankt voor bijvoorbeeld Have You Ever Seen the Rain en It's Raining Men en Dancing in the Rain en Who Will Stop the Rain. Ja, ik kan nog wel eventjes doorgaan. En ook hele originele invullingen zoals een liedje van Wet, Wet, Wet. Dat is natuurlijk ook grappig en... toen kwam ik terecht bij de suggestie van Ria Smink. Ria, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Astrid.
0: Jij dacht ook aan regen, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: als nou, ik had wel een ander nummer in mijn gedachten, maar ik denk dat ik de tekst verkeerd had of zo.
0: Oh.
1: Iets van raining, hoe was het nou? Here Comes the Rain Again of zo.
0: Ja, ik dacht, dat kan ook.
1: Ik dacht dat Tremeloos of zo, maar ik kon het niet vinden.
0: Maar hoezo kon jij? Want jij hoeft hem toch niet te vinden, als ik hem maar kan vinden.
1: Ja, dat is ook zo, maar ik denk dat het toch een andere groep is of zo.
0: Oh, dat je zocht op de Tremeloos en dat het uiteindelijk...
1: Ja.
0: Oh, zo.
1: Ja,
0: dat zijn de Mavericks. Dat is wel een soort Tremeloos.
1: Oh, oké.
0: Ja, dat zit wel in hetzelfde hokje in je geheugen, denk ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Maar ik vond deze ook wel erg leuk. Dus
0: ja, maar nou weet ik het niet meer. Want ik vind de Mavericks ook altijd heel leuk. Dus, en Rainy Night in Georgia is ook mooi. Maar ik kan dus ook de Mavericks... Je mag het nu gewoon zeggen. Als jij nu zegt van ik voel nattigheid en ik wil het voelen van of de Mavericks of van Brooke Benton, mag je nu nog zeggen.
1: Nee, doe toch maar Brooke Benton. Dat vind ik toch mooi.
0: Oké, okay. Ja, zo makkelijk is het. Dan zet ik die ervoor, inderdaad. Ja. En hoe is de toestand in jouw tuin of heb je geen tuin?
1: We hebben een tuin, die is heel erg droog. Maar we hebben nog wel eens water gegeven. Maar ja, het heeft geen zin, denk ik.
0: Nee, het is water naar de droge tuin dragen. Ja,
1: dan is het jammer. Maar maar goed, de Waal die is nog goed hier in Tiel.
0: Is dat zo? Hoe kan dat?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een hele brede rivier, heel groot. En daar vaart het nog. En hier vaart de pont vaart ook nog, dus...
0: Ja, want ik woon aan de IJssel en ik zie stukjes van de kade die ik nog nooit eerder gezien heb.
1: Ja, dat hebben wij ook wel qua strandjes. Er zijn een paar kleine strandjes en die zijn in één keer groot geworden.
0: Ja, voordat je het weet zie je een fiets boven komen.
1: Ja,
0: dat kan ook.
1: Ja, er wordt van alles gevonden. Maar ja, het is wel hard nodig dat er een buitje komt, zeg maar.
0: Ja, dat er een regenachtige nacht aankomt in Georgia en in Nederland natuurlijk. Dat zou fijn zijn.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel, Ria, voor de suggestie.
1: Ja, graag gedaan.
0: Gaan we er lekker naar luisteren. Wens ik jou nog een fijne dag.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel. Hoover and buy my suitcase. Try.

0: voor de suggestie.
1: Ja, graag gedaan.
0: Gaan we er lekker naar luisteren. Wens ik jou nog een fijne dag.
1: Ja, hetzelfde. Dank je wel.
2: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: rondje rennen met de baas, oftewel Bruce Springsteen.
1: De zomer van
0: 1965. Laten we eventjes kijken wat er allemaal boven is gekomen. Ja, collega Bas die is namelijk al de hele ochtend weer heen en weer aan het lopen van de zolder van het open huis hier naartoe. En af en toe ook eventjes naar de kelder. Daar liggen namelijk allemaal nog spullen van de afgelopen jaren. En hij heeft de doos met 1965 gevonden. Zitten wat liedjes in uit 1965. Dus daar zullen we er zo eventjes eentje van kiezen. En misschien wil jij wel met ons meereizen naar 1965. En ja, ik was er nog niet. Mijn grote broers waren er wel. Dus ik heb meteen een beeld van de foto's, dat ze inderdaad in zo'n decor van oranje en bruine figuurtjes tot aan de gordijnen aan toe en heel veel hout. En dat ze daar dan spelletjes deden, dat is eigenlijk het enige beeld wat ik nog heb van 1965. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw beelden. Misschien dat je, als je zegt 1965, meteen nog weet van dan zat ik op school, of ik kreeg een broertje of zusje, of ik had mijn eerste baan, dat kan ook natuurlijk. En vakantieliefdes uit 1965 zijn er natuurlijk ook. Nou, ik hoor het heel graag van je. Je kunt gewoon een appje sturen via de NPO Luister-app. Die doet het natuurlijk altijd. En je kunt, als je wil, even bellen met Bas. Wel rustig aan doen, want hij is een beetje moe van het sjouwen met al die dozen. Maar vertel hem even hoe jij je 1965 herinnert. En wie weet spreek ik je dan zo dadelijk even na. Lois Lane en Sam Cooke.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron voor inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in

0: Ah, jongens. Barbara. Barbara Streisand uit A Star Is Born. Evergreen hoorde je, het ultieme liedje voor NPO Radio 5 natuurlijk.
1: De zomer van.
0: En dat is in dit geval 1965. Ik weet er niks van en dus moet je me een beetje helpen. Wat gebeurde er zoal in 1965? Graaf je herinneringen even op, blader nog door dat fotoalbum. Of bel je vader en moeder als dat kan. Wat deden jullie in 1965? Nou, wat je misschien kan zijn opgevallen is dat er een nieuwe James Bond film in de bioscoop is.

Ik weet niet of je weet wie de James Bond van dienst is dan. In 1965. Ik weet het wel. Het is natuurlijk Sean Connery. Hij is dan op het toppunt van zijn roem als James Bond. Na Goldfinger, die hebben we al gehad, hebben we in 1965 Thunderball. En nou ja, je weet het wel. Hè? In die jaren snelle auto's, exotische reizen. Her en der een vrouw in bikini, een gadget en een flinke dosis bravoure. Bravoure, ja. En op 6 augustus 1965 ondertekent president Johnson de Voting Rights Act, gebeurt ook in 1965. Daarmee is het dan zover dat zwarte Amerikanen ook in Amerika overal naar de stembus kunnen. Een historische overwinning voor die Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En in 1965 heb je Swinging London. Ja, in Engeland bepalen de jongeren steeds meer de muziek, de mode, en is er natuurlijk heel veel jeugdcultuur. En wat je daarbij voor het eerst in de straten ziet, is het mini-rokje. Heel klein mini-rokje. Het wordt het symbool van de nieuwe tijd. Mary Quant is een van de bekendste namen die die rokjes ontwerpt. En ja, jong zijn is vanaf dat moment het allerhipste. Dat merken we ook in de muziek. De hitlijsten staan vol met gloednieuwe muziek. Waaronder deze.

0: Ja, wat een prachtig jaar hè, qua muziek, 1965. De vraag is natuurlijk, wat stond er bovenaan?
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Ja, wat denk je? Wat denk je? Het zijn de Beatles met...

0: open, de deur ook. Het is nog steeds allemaal open huis totdat Bert hier is. Dan gaat de deur dicht, want dan moeten we ons concentreren op wat hij allemaal te vertellen heeft. Maar nu gaan we ons concentreren op Grietje. Grietje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, jij stuurt een appje over 1965, dat je 18 was in 1965 en dat het mooi was.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, dus jij herinnert je 1965, je 18e jaar herinner je je nog goed?
1: Ja.
0: Nou, vertel eens, wat...
1: Ik ben ook direct rijles gaan nemen en het was qua muziek ook gewoon heel mooi. Nou. Beatles waren er net, er gebeurde zoveel.
0: Ja, maar...
1: Ik woonde dicht bij Grollo, dus Koepje en de Blizzard, daar ook, heb ik meerdere maanden... live gezien en
0: zo. Oh, ja, het uitgaan in Grollo,
1: ja,
0: dat is nog steeds
1: helemaal,
0: historisch.
1: Ja.
0: Hey, en Grietje, want je zegt ik nam rijles. Even voor mij, hè. Hoe zag rijles in 1965 eruit?
1: Ja, nou ja, verder denk ik nog een beetje hetzelfde, maar...
0: Ja?
1: Als nu, nou ja, het is natuurlijk heel ander verkeer en zo.
0: Ja, het is veel drukker nu, toch?
1: En het was een tientje per les.
0: Oh, serieus?
1: Ik hoop dat ik begon met 9 euro, of naar gulden toen nog dan. En op laatst moest ze wel 5 keer over doen. Maar goed...
0: 5 keer, Grietje?
1: Ja, 5 keer, maar goed... ik heb hem nog steeds, dus...
0: Ja, dat wel. Als je hem eenmaal hebt, hoef je hem meestal niet meer terug te geven. Maar waarom zakte je steeds dan?
1: Nou, ik had hem eigenlijk bijna gewoon gehaald. Het ging heel goed, maar op het allerlaatste moment... moest ik weer naar het begin doen en toen werd ik afgetrapt. Toen kwam er iets van recht waar ik niet gauw gezien had. Nou ja, dan is het klaar, hè, ja. Als ze je aftrappen.
0: Ja, dan remmen ze en als zij remmen,
1: ze,
0: dan is
1: dan ben
0: klaar.
1: Je gewoon gezakt.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, en toen ging het, ja, dan werd je steeds, als je dan weer opnieuw moest, toch weer zenuwachtiger en dan word je wat onzeker. Nou ja, tot een keer heb ik het dus, 5e keer heb ik hem dus wel gehaald.
0: Ja, en nog steeds, ja, ik denk dat je tegenwoordig meer dan 50 euro per les betaalt.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, ze hebben nu ook wel pakketten, hè, voor zoveel. Mijn kleinzoon heeft hem ook pas gehaald.
0: Ja.
1: En gelukkig in 1 keer. Ja. Maar dan heb je dus vaak 2 keer mag je dan doen of zo. Dat zit er dan bij in.
0: Dus het was niet overerfbaar dat je kleinzoon ook nog eindeloos afgetrapt wordt?
1: Nee. Dat ging toen later wel een keer goed.
0: Oh, gelukkig. En wat voor school deed je of werk op je 18e?
1: Ja, ik zat net te denken, ik werkte al. Ik heb op school, lagere school en dan een soort huishoudschool. Was dat toen nog wel een vervolgopleiding van een soort INA's was dat toen. Dat je dan in de zorg heb ik dus wel eens gewerkt.
0: Oh.
1: Maar ik had niet echt veel, ben niet echt gaan studeren of zo.
0: Nee. En woon je nog bij papa en mama op je 18e?
1: Ja. Tot mijn huwelijk ben ik daar gewoon gebleven.
0: Oh ja, ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel voor het ritje naar 1965.
1: Ja, nou.
0: Ja, dit was het.
1: En leuke muziek ook steeds zo weer om te horen.
0: Ja, was leuk. Net eventjes de Beatles, hè, de nummer 1.
1: Ja, daar was ik echt helemaal fan van.
0: Nou, die Beatles hebben we al gehad, dus we gaan nu naar een andere superster.
1: Ja.
0: Vraag ik een superband, Murray Head. Maar dankjewel.
1: Goed, ja hoor, ook bedankt.
0: Dag Grietje.
1: Dag.
0: Ja, want rond deze tijd altijd een iets religieuzer plaatje. Nou ja, laten we dan een lekker lang religieus plaatje kiezen. En dat is deze natuurlijk.

Ab van Weygaard dus dit appje die zegt Jesus Christ Superstar. Uitgebracht in 1969 en ik heb hem op single. Dat is toch belangrijk om even mee te nemen. Goed zo, Ab. Ja. Kees die zegt hier kan toch geen Passion aan tippen. Nou ja, misschien een beetje wel, maar lekker is het ook natuurlijk. En Henk zegt ja, het blijft de EO hè. Nou Henk, het was inderdaad de EO en het blijft nog zo'n zeg maar 6 minuten de EO. En daarna maken we plaats voor de Caro en CFV, want dan is Bert natuurlijk hier met Bert op 5. En dat betekent dat ik nog tijd heb voor 1 liedje. Morgen gaan we terug naar 95. Ja, 95. Morgen gaan we terug naar 95. Dus verzamel vast de herinneringen aan die tijd. En ga inderdaad nog even in de fotoboeken kijken. En dan spreek ik je hopelijk morgen weer. Dit is Bluff. Alles is liefde.

0: diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Hallo, goedemiddag. Welkom tot 6 uur bij Bert op 5 bij KONCV op NPO Radio 5. Het is begin augustus. De studentensteden gaan open. De introductieweken starten. Het grote zuipen is begonnen. Nee. Nee, het gaat anders dit jaar. Gaan we straks alles over horen. Is het NOS Journaal. Ewout.
10: Goedemiddag. In het midden van Colombia is een krachtige aardbeving geweest. De beving was bij de Stille Oceaankust en had volgens de eerste berichten een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Volgens de gouverneur van de kustregio zijn er gewonden en is er schade. Een duidelijk beeld van de gevolgen van die aardbeving in Colombia is er nog niet. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties van studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Studenten die erop reageren krijgen bijvoorbeeld de vraag om voor de bezichtiging van een kamer alvast wat geld over te maken. Bij woningwebsite Pararius komen veel klachten binnen.
11: Mensen melden zich bij de klantenservice en duidelijk meteen dat zij zijn opgelicht. Vaak hebben ze het al door of weten ze het niet en proberen ze geld bij ons te verhalen. Ja, wij attenderen ze dan op dat het niet ons account is waar dit bij speelt, omdat het om een nep-account gaat en vragen ze dan ook aangifte te doen. Doen wij zelf ook. Vaak zonder succes. TikTok reageert niet. Het is echt een immoreel bedrijf.
10: Alle Nederlandse kogelstootsters zijn door naar de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Dat levert veel druk op, zei ze na de kwalificatie.
12: Ja, dat is gewoon even wennen. En je wordt ook voorgesteld als de regerend Europese en wereldkampioen. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dus dat is even wennen, maar ik denk dat ik die switch vanavond gewoon gaan maken. We zijn door de kwalificatie heen, dat was het moeilijkste. Nu komt het leukste.
10: Ja, nou, we gaan het zien. De finale van het kogelstoten is vanavond om 8 uur. En de Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna gaat de temperatuur flink omhoog.
9: 7 graden?
10: 7 graden, ja, dat kan 's nachts, hè.
9: De dikke dek met weer even in. Ja, nou, koude voeten anders, hoor. Dankjewel, tot straks.
13: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Helpt ook heel goed tegen koude voeten volgens mij. Burning Love, Elvis Presley. Hallo, goedemiddag. De introductieweken van de universiteiten zijn weer begonnen. De hogescholen, maar het gaat er dit jaar anders aan toe dan je zou verwachten. Hoor, zo meteen meer over. Dan gaan wij rond 16:45 de slimste mens spelen met, ja, ik hoop echt deze week meer succes dan vorige week. Toen werd er namelijk niet één keer een bed of vijfje weggegeven. En dat vinden wij jammer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zometeen al met een nieuwe entreevraag. En tijdens onze route van Den Helder tot Den Briel stoppen we straks in Wassenaar. Daar duiken we in een donkere ruimte waar we kennis maken met kleine fladderende beestjes. Maar verder verklap ik nog helemaal

Jeetje, die is al lang geleden. René Vroeger, het goede doel, alles kan een mens gelukkig maken. 1989. Een bejaarde dame heeft voor behoorlijk wat opschudding gezorgd. Gisteren, vlak voor aanvang van de mis in de Notre-Dame de la Gare, in het derde arrondissement van Parijs. Want zij bracht wel iets heel opmerkelijks mee naar de kerk. In de gemeenschappelijke ruimte van haar huis deed ze een bizarre vondst en dat wilde ze graag even aan de priester laten zien. Maar die belde meteen de politie en de hulpdiensten en die zorgde ervoor dat de vondst geen schade kon aanrichten en dat het mis zou gaan. De mis kon uiteindelijk alsnog gewoon doorgang vinden. Ja, wat de bejaarde dame dan had meegebracht naar de zondagsmis? 2 handgranaten. Ja, dat is weer eens wat anders dan een liedboek en een rolletje pepermunt.

0: Caillou, Luke Combs, zo heet hij. En daarvoor Cliff Richard, maar dat wist je. En Please Don't Tease.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Er is een enorme vraag naar eclipsbrillen om de zonsverduistering van woensdag te bekijken. Ze zijn op veel plekken uitverkocht. Een kind uit Canada dat zijn gordel niet om wilde doen in het vliegtuig heeft zoveel vertraging veroorzaakt dat de vlucht geannuleerd moest worden. En de introductieweken zijn in veel studentensteden weer begonnen.
2: Wat wil je drinken?
3: Bier.
2: Hij wil bier.
0: Ja. In veel kroegen gaat het er zo aan toe, maar het snakken naar bier in volle kroegen geldt lang niet voor elke student. Steeds meer studenten kiezen voor een warme kop thee boven een koud glas bier. En daar spelen de organisatoren van de introductieweken dan ook op in. Esther Vintelman is projectleider van de centrale introductieweek van De Hande Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dag Esther, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat betekent die introductieweek voor een student?
4: Ja, de introductieweek, dat betekent echt de start natuurlijk van de studie. Maar ook echt de start natuurlijk van een hele belangrijke periode in het leven. Vaak studenten die komen van de middelbare school, waar het allemaal nog redelijk veilig was. Niet dat het bij ons onveilig is, maar ze komen wel in een grotere setting terecht. Vaak wat verder van huis. En dan is het heel belangrijk om mensen te leren kennen. En dat gebeurt tijdens de introductieweek. Daar komen ze echt in een snelkookpan van mensen leren kennen, de Han leren kennen, de stad, om zo goed mogelijk aan de studie te kunnen beginnen.
0: Ja, en in mijn tijd was het dan 7 dagen lang bier drinken tot diep in de nacht. Wat is er veranderd?

0: Ja, dat is echt. Ja, natuurlijk, de maatschappij verandert. Hè? Daar zien we het al in. Maar ook in de introductieweek, want ik herken het. Mijn introductieweek was ook nog zo.
1: Ja.
0: En dat wil niet zeggen dat dat niet maar is. Want het is ook nog voor een hele grote groep studenten wel zo. Hè? Van die wel behoefte hebben aan feest. En daar ook wel de nodige alcohol bij komt. Maar er is ook een grotere, steeds grotere groep eigenlijk. Die meer behoefte heeft aan rust. En minder prikkels. En die de alcohol niet hoeft.
1: Ja, en is dat dan een groep die een beetje de introductieweek begon te mijden?
0: Ja, ik denk wel. We merkten wel natuurlijk uit enquêtes, daarom hebben we dit ook gestart, dat er best wel groot deel niet naar de introductie kwam.
1: Ja.
0: Omdat zij geen behoefte hebben aan drank en feest.
1: Ja.
0: En daarom, dat is ook de reden waarom we dit gestart zijn eigenlijk.
1: Wat zijn jullie precies gestart? Leg eens uit.
0: Nou, wij zijn vorig jaar, toen kwam weer uit de enquête van dat er een groot deel niet kwam vanwege het imago van drank en feest aan de introductie en dat zij daar geen behoefte aan hebben. En toen dachten we, nou, je moet er wat mee, want wij vinden het belangrijk dat iedere student zich fijn voelt tijdens de introductieweek en mensen leert kennen met de reden die ik net ook al gaf.
1: Mm-hmm.
0: Dus hebben wij gezegd van nou, wij gaan eens een avond, een alternatief programma eigenlijk organiseren naast de introductieweek die de studievereniging of een opleiding organiseert vanuit centraal waar studenten naartoe kunnen als ze daar geen behoefte aan hebben.
1: En wat doen ze dan op die avond?
0: Ja, dat is dan echt ingericht, gewoon echt, ja, het heet de No Rush Night. Dus nou, die naam zegt het al, no rush, niks moet, alles mag. Ze leren elkaar kennen, maar in een hele rustige setting. En kunnen dan gewoon echt kiezen wat ze doen. En dat verschilt van bordspellen tot gamen in het auditorium, Dungeons & Dragons, Escape Room. Maar alles zonder rush.
1: Ja, en zonder alcohol ook dus.
0: Zonder alcohol, ja. Die no-rush-avonden, no-rush-nights zijn alcoholvrij inderdaad.
1: Ja, ja. Loop je dan niet het risico dat je twee kampen krijgt? De feestvierders tegenover de serieuze studenten?
0: Nou, dat hebben we dus vorig jaar. Was het echt een pilot inderdaad om die no-rush-night te doen. En daar zijn veel studenten op afgekomen die daar echt behoefte aan hebben. Die dus echt gewoon helemaal niet van feest houden. Maar we merkten vorig jaar wel dat er ook een verschuiving gewoon echt in algemene zin is. Dus dit ging echt over de studenten die gewoon echt de introductieweek eerst mede, hè, om helemaal niet kwamen.
1: Ja.
0: Maar vorig jaar merkte ook echt dat ook de student die wel naar de introductieweek komt en wel van een feestje houdt, om het even zo te zeggen, dat hij ook gewoon meer behoefte heeft aan keuze. En meer rust wil. En wel een avondfeest wil. Maar de volgende avond bijvoorbeeld weer een relaxte avond wil. Ja.
1: Niet een hele week feest met een hele week drank. Waar denk je, zal deze ontwikkeling doorgaan? Hebben we over 10 jaar alleen nog maar no rush nights en zijn de kroegen dicht?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk echt wel dat dat het gemengd blijft. En dat willen we ook bij de HAN. Hè. We willen niet. We organiseren ook nog gewoon een groot afsluitend festival met artiesten en waar alle studenten zijn. Alleen we willen studenten wel een keuze geven.
1: Duidelijk.
0: Dus naast het feest dat ze gewoon ook kunnen kiezen. En daarom bijvoorbeeld bij het festival hebben we ook weer een No Rush Area. Waar ze terecht kunnen als ze niet voor mainstage voor een groot artiest willen staan.
1: Precies. Allemaal op maat gemaakt. Esther Vinterman, projectleider van de Centrale Introductieweek van de HAN, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dankjewel.

0: Ja, daar kunnen ze niks aan doen bij die introductieweken. Die maandagen blijven gewoon aan het begin van zo'n week. De Boomtown Rats.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: We hadden vanmorgen nog even een verdrietige transporteur aan de lijn, want de transport van de Bert op 5'tjes van vorige week kon geannuleerd worden, want de prijzen gingen geen één keer uit. Het is wat. En toch waren het geen idioot, rare, moeilijke vragen volgens mij. Nou, het zou heel mooi zijn als het deze week gewoon vier keer raak is. Laten we een beginnetje maken met deze entreevraag. Welke beroemde Italiaanse componist staat bekend om zijn vier jaargetijden? Dat weet je vast en zeker. Geef me door op de NPO Luisterapp of bel met Noah van de redactie. 0800 3000 555 is ons gratis nummer.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.
0: Welke beroemde Italiaanse componist staat bekend om zijn vier jaargetijden?

0: Jive, Ewout?
1: Oh, dat had je me net even moeten...
0: Doe is vrij snel. Ja, nee, we gingen proberen de pasjes mee te doen.
1: Quickstep.
0: Quickstep? Gewoon een quickstep, ja? Maar ja, oh, wel een vlotte dan. Lekker door die hoek heen, zo shoo, shoo, zwieren.
1: Ja, het is...
0: Quickstep. Na, Vaikondiers. En dan het NOS Journaal, dat is NPO Radio 5. Gaat allemaal gewoon door, om 16:30.
1: Ja. Bij de aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 20 gebouwen ingestort. Volgens de autoriteit was het een krachtige beving. Zijn er ook slachtoffers, maar er is nog veel niet bekend. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook in Ecuador gevoeld. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt de stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. En de ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de Thaise premier strengere wapenwetten aangekondigd. En een opvallende kerkdienst gisteren in Hoorn in Noord-Holland. De mis werd daar gedezen tussen de botsauto's op de kermis. Sommige gelovigen zaten zelfs in een karretje. Het beviel prima, was te zien bij Hart van Nederland.
2: Ik vind het leuk, hou van botsen.
3: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar één keer per jaar naar de kerk, dat is hier.
4: Ik heb liever een gewone dienst, dat is leuk, maar... Ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
2: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even warm, maar ik vind het gewoon mooi, ja.
5: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
1: Ja, amen. Dat was Pater Bernhard. Hij reist al tientallen jaren het hele land door om kerkdiensten te houden op dit soort bijzondere plekken. En ook op kermissen worden wel vaker kerkdiensten gehouden. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer een stuk warmer.
0: Dankjewel.
6: Zomervakantie? Niet voor Bert op 5.
7: Bert op 5 is er ook gewoon in de zomer.

0: Level 42's Thumb Something About You.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: De superspannende Tour de France Femme eindigde gisteren in Nice aan de Côte d'Azur, waar Demi Vollering de gele trui die ze zaterdag won mocht houden. Zij schreef de editie 2026 op haar naam. En voor de Franse muziek blijven we vanmiddag aan die Côte d'Azur, waar Brigitte Bardot jarenlang woonde in Saint-Tropez. In haar chanson La Madrague zou je even kunnen denken dat ze zingt over een grote ton waarin tonijn gevangen werd, maar niets is minder waar. Haar oude vissershuis aan de baai bij Saint-Tropez droeg ook die naam La Madrague. Net als de hele baai zelf trouwens. Daarom uit 1963, nu in het volle licht, La Madrague door Brigitte Bardot.

0: gaan spelen.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bertig 5.
0: En raad eens wat, Sibrie Seinstra uit Wijchen mag vandaag meespelen in De Slimste Mens. Dag Sibrie, goedemiddag.
3: Hallo Bert.
0: Jij herkent dit, hè?
3: Ja.
0: Jij hoorde mij vragen welke beroemde Italiaanse componist staat bekend om zijn vier jaargetijden?
3: Dat is Antonio Vivaldi.
0: Ja, ben jij zo'n klassieke muziekkenner?
3: Nou, dat valt wel mee.
0: Waarom dacht je dan toch meteen aan Vivaldi?
3: Ja, omdat ik dit wist. Daar zit een heel verhaal aan vast. Maar omdat ik dat wist, wist ik het gewoon al.
0: Er zit een heel verhaal aan vast. Nou maak je me toch nieuwsgierig.
3: Nou, ik werkte op het gemeentehuis in Wijchen en we moesten een lied maken voor een of ander feestje. En toen waren we een melodie aan het zoeken en toen kwam iemand daarmee. Maar dat is nou niet bepaald een melodie die iedereen makkelijk mee kan zingen. In een groepje al niet. Dus dat is een lied geworden.
0: Maar daardoor wist jij wel dat het Vivaldi is wat hartstikke goed is. En dus ga ik met jou De Slimste Mens spelen. Ik heb vier presentatoren, vier collega's van NPO Radio 5... die voor je klaarstaan om een vraag te stellen. Jij mag zeggen wie die vraag mag gaan stellen. Wordt dat Gerja Wolf van de Avond van 5? Wordt het Jan Paparazzi van de Weekendborrel? Zeg jij nee? Renate Kok, de nieuwslezer die ik heel vaak in Bert op 5 hoor... die wil ik graag de vraag laten stellen. Of kies je voor Felix Murders van de Zaterdagochtend?
3: Nee, ik kies voor Gerja.
0: Je kiest voor Gerja Wolf. Nou, luister goed. Hier is ze met haar vraag.
4: Both Sides Now van Joni Mitchell. En dan de uitvoering waar ze al op leeftijd is. Dat nummer moet echt klinken op mijn begrafenis. Het is zo'n mooi nummer. Het raakt me elke keer weer. En het kruipt echt onder mijn huid. Wat weet jij eigenlijk van de menselijke huid?
0: Sibrig, wat weet je van de menselijke huid?
3: Maar die kan droog worden, die kan zweten, die kan zacht worden, die kan ruw worden. Die kunnen puistjes op zitten, er kunnen allerlei andere, bijvoorbeeld diabetesplekken op zitten. Oei, pas.
0: En pas, ja. Nou, je had toch kunnen zeggen dat een groot orgaan is?
3: Oh, dat kunt, ja.
0: De huid, en je had ook kunnen noemen dat er pigment in de huid zit.
3: Ja.
0: Waardoor we door de zon een kleurtje krijgen.
3: Ja,
0: maar je had het allemaal niet nodig om dat Bert op 5 te verdienen. Want je hebt drie antwoorden goed. Dat is 10 plus 20 plus 30 maakt 60 punten. 10 seconden over is 10 punten erbij. Wat een rekensom. 70 punten, dus dubbel en dwars verdient dat Bert op 5, Sibrig.
3: Wat grappig, leuk.
0: Het komt naar jou toe in Wijchen.
3: Ja, leuk.
0: Hartstikke goed.
3: Okay.
0: Mooi gespeeld, dankjewel. Fijne middag.
3: Tot je dienst. Doei.
0: Dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV. Oh!

0: Vecht op 5.
1: KRO NCRV.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
5: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
4: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Was die kaart geleden? Wacht even hoor. We waren in Katwijk en we gaan naar Wassenaar zometeen. Tijdens onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel. We zitten keurig op schema. Eind augustus bereiken wij Den Briel. Ziet er allemaal goed uit. Maar eerst nu om 5:00 het NOS Journaal. Ewout.
13: Bij de zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 ochtends plaatselijke tijd. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. In de stad Manizales kwam een toren van de kathedraal naar beneden en in Cali zijn zeker 20 gebouwen ingestort. Daar liggen nog mensen onder het puin. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het doorvaarten op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu, sinds het begin van de metingen. Dat heeft te maken met het droge voorjaar, zegt deze expert.
14: Dat zijn de effecten van klimaatverandering in alle hevigheid. We weten dat droogtes vaker gaan gebeuren en hoogwaters. We hadden eigenlijk, als we naar de klimaatscenario's kijken, verwacht dat een droogte van deze intensiteit pas in 2050 of later plaats zou vinden. Dus we worden ook wel verrast met de snelheid waarmee het klimaat verandert.
13: Niet alleen de Europese binnenvaart wordt geraakt door de droogte. De natuur is dor en de waterkwaliteit, de drinkwaterkwaliteit, gaat op veel plaatsen achteruit. Niet alleen drinkwater, ook oppervlaktewater. Na de World Pride in Amsterdam de afgelopen week zijn bij meldpunt Rita honderden meldingen van discriminatie binnengekomen. De teller staat inmiddels boven de 520. Het meldpunt vertelt om wat voor discriminatie het gaat.
15: Wij zien vooral meldingen van mensen die op straat of in het OV of onderweg naar huis worden uitgescholden of geïntimideerd. Mensen die hand in hand lopen, nageroepen worden of opmerkingen krijgen over hoe ze eruit zien. Het is heel erg verdrietig, maar we zijn natuurlijk ook blij dat we nu de data hebben en dat we kunnen aantonen dat dit een probleem is en dat we daar wat aan moeten doen met z'n allen.
13: De verhuursite Pararius wil dat TikTok in actie komt tegen nepadvertenties. Criminelen gebruiken teksten en foto's van Pararius om via TikTok mensen op te lichten die een woning zoeken. Mensen die soms dringend op zoek zijn naar een huis betalen honderden euro's aan zogenaamde borg, maar horen dan niets meer. En bij de fraudehelpdesk komen ook steeds meer van dit soort meldingen binnen. Het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer een stuk warmer.
0: Dankjewel.
11: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Een beetje van het dit en een beetje van het dat. Vulcano en Dolly, sorry Suzanne daarvoor. Ik heb even een vraagje. Weet jij nog van welk televisieprogramma dit de tune was? Ja, dat is hem. Enig idee? Laat het weten via de NPO Luister-app. Zal ik hem nog één keer laten horen? Van welk televisieprogramma was dit de tune? Veelzeggend, niet echt, maar wel trompetje erin. Dat zou je op het juiste spoor kunnen zetten. Als je het weet, gebruik de NPO Luister-app en geef het aan ons door. Dan kunnen we er straks eens even lekker over praten.

0: Mooie samenwerking van Keith Urban met Evergreen Top 1000 artiest Michael McDonald. We Go Back is de schijf van NPO Radio 5 deze hele week. En daarvoor Queens, We Will Rock You.
1: Reis mee met Bert.

0: zomerlang.
1: Ja, dat zinnetje kent iedereen uit het liedje Jan Klaassen de Trompetter, want die reisde van Den Helder tot Den Briel. En deze hele zomer gaan wij hem achterna om eens te kijken wat voor route dat nou is. Elke dag bezoeken we een andere plaats langs deze route. We ontdekken alles over de lokale bezienswaardigheden. Afgelopen donderdag waren we in Katwijk. We hoorden toen over de taal daar en het speciale woordenboek dat uitgekomen is. En vandaag is het belangrijk dat je je zakland meeneemt, want wij duiken vandaag de Wassenaarse bunkers in. Een plek waar de Tweede Wereldoorlog nog altijd voelbaar is en vleermuizen een oplossing vinden voor hun woningnood. Om nou te weten hoe dat zit, spreek ik met Ruud Ruis. Hij is voorzitter van de Stichting Bunkers in Wassenaar. Dag Ruud, goedemiddag.
2: Dag Bert, goedemiddag.
1: Kijk op jouw eigen terrein hier in de bunker. Ik kijk om me heen, ik zie alleen maar donker, donker, donker. En daar hangen dus vleermuizen. Waarom hangen die in deze Wassenaarse bunkers?
2: Omdat er plaats was. Eigenlijk, heel simpel gezegd, de vleermuizen hebben natuurlijk in de loop van de tweede helft van deze eeuw, van de vorige eeuw, sorry, een heleboel plekken verloren waar ze konden overnachten en overwinteren. Alle huizen werden beter geïsoleerd, schuren werden afgebroken, noem maar op. En die gaan dan automatisch een andere plek zoeken. En de bunkers waren vrij, redelijk rustig. En dat betekende, om het maar even wat makkelijk te zeggen. Nou, die zijn voor ons.
1: Ja, ja zeker. Het is donker. Het is ook best fris hier eigenlijk. Over hoeveel vleermuizen praten we eigenlijk?
2: Ja, dat is een beetje per seizoen verschillend. Je moet je even realiseren, vleermuizen nu zijn eigenlijk gewoon buiten. Die vliegen ook bij ons door het parkje heen en in je achtertuin en noem maar op. De vleermuizen die komen dan heel af en toe komen ze eventjes de bunkers binnen om even een beetje uit te rusten en een beetje te slapen. Maar straks laten we zeggen per 1 september is de bunker dicht voor bezoekers. En dan komen ze er langzamerhand in en dan blijven ze er eigenlijk slapen. En dat duurt dan eigenlijk tot april.
1: Dus ik loop niet het risico wow. Dat er straks opeens zomaar een domme haar vliegt.
2: Ik loop er nu 10 jaar. Ik heb nog nooit een vleermuis door iemand zijn haar zien vliegen. Heel af en toe kom je een vleermuis tegen. Want die wordt dan een beetje. Ja, in de winterslaap is die een hele diepe slaap. Maar als die gewoon in de zomer nu. Dan doet hij eigenlijk gewoon een dutje. Ja. Wordt hij wakker van iemand van lawaai of van een lamp. Ja, dan gaat hij een beetje kijken waar die heen moet. En die kan dan wel eens op je afkomen vliegen. Nou, dan moet je even opzij.
1: Ja, ja, dat zeg jij heel nuchter. Maar er zijn vast ook mensen die meegaan met een rondleiding door de bunkers en die daar wat minder nuchter over denken.
2: Nou, de verrassing is altijd gewoon zo groot dat de meeste mensen eigenlijk helemaal geen tijd hebben om daar bang voor te zijn. Okay. We waarschuwen de mensen van tevoren. We zeggen van, joh, als ze aankomen, ga rustig met je rug tegen de muur staan. Ga niet slaan, bewegen en toestanden. Blijf gewoon even rustig. Ja. Meestal gaat hij de andere kant uit en soms vliegt hij dan langs je heen.
1: Ja.
2: Dus dat valt reuze mee.
1: Ja, kan gebeuren. En wat kun je verder aan bijzondere dingen tegenkomen tijdens de route door de bunkers?
2: Het is vooral, want de bunkers zijn verder niet ingericht. Het zijn onderaardse gangen die de bunkers met elkaar verbinden. En dat is bijna 4 kilometer lang bij ons in Wassenaar. Daar gaan we niet alle 4 kilometer doorheen lopen. Maar we bezoeken een aantal bunkers die eraan zitten. En een aantal uitzichtpunten waardoor je naar buiten kan kijken en naar de zee kan kijken. En we vertellen de verhalen van de bunkers en de verhalen van de Duitsers en de verhalen van de Nederlanders.
1: Ja, en komen daar oudere mensen op af? Of ook wel mensen met kinderen?
2: Het is heel grappig. Ik doe het nu dus 10 jaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin waren het voornamelijk heren, mannen met eventueel hun kinderen ooms en zo. Maar tegenwoordig, alles komt. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, jongeren. Het is echt onvoorstelbaar en het is echt heel leuk om mee te maken. Maar het publiek is heel divers.
1: Wat leuk. Nou, wij lopen met jou mee hier door deze bunker. Dat is een mooie ervaring. Je voelt het om je heen. Het is echt, je bent in die bunker. We zijn met z'n allen, met alle luisteraars van Bert op 5 nu even in die bunker. Hartelijk dank Ruud. Want morgen, dan neem ik ze weer op sleeptouw en dan gaan we verder met onze route. Dan zijn we in Scheveningen. Nee, ik moet natuurlijk zeggen op Scheveningen. Ruud Ruis, voorzitter van Stichting Bunkers in Wassenaar. Hartelijk dank.
3: Van Den Helder tot Den Briel.
0: Deze hele zomer in Bert op 5.
3: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Rock. Onze steen daar midden in die bunkers in Wassenaar. Simon en Garfunkel. Nou, dat viel niet mee. Deze tune liet ik je horen en ik vroeg je van welk programma was het ook alweer. Ja, en dat was niet zomaar te raden, zo blijkt. Want Floris, zei Erik, zei Gerrit, zei Louise, zei Saskia, Pipo de Clown, dacht Willy, Jannie, Antoinette. Nee, allemaal niet.
1: Goedenavond, dames en heren, en hartelijk welkom bij Tros Triviant.
0: Dat was een Tros Triviant. Eerst met Astrid Joosten, daarna met Tineke Verburg, die je net hoorde. Ook nog door Mireille Bekooi gepresenteerd en Jack van Gelder. En vanaf vanavond komt er een nieuwe presentator bij. Annico van Zanten namelijk gaat het presenteren. Iedere dag met 5 BN'ers om 9:30 op NPO 1. Niet aan een grote ronde tafel, maar staand achter een verliste desk. Ik moet zeggen, ik heb heel goede herinneringen aan dat programma. Want ik won er de eeuwige roem. Die hangt nog steeds, kijk maar, boven mijn hoofd, zie je? Eeuwige roem. Ja, straalt enorm op mij af. Ja, dat wordt enorm beaamd nu hier in de studio. Door alle mensen om mij heen natuurlijk. Ze zullen wel moeten. In de eerste ronde versloeg ik samen met Karel van Kooten Gerard Ekdom en Edwin Evers. Nou, die waren naar huis. En in de tweede ronde speelde ik Karel van Kooten weg. Dus daarom kreeg ik die eeuwige roem. En ik kreeg ook een prachtige wereldatlas uit handen van de butler, de heer Zagwijn. Ik ben heel benieuwd naar de butler.

Lijstje draaien wordt extra leuk dankzij de NPO Radio 5. Of de NPO luisteren, hè, want ik zie dat Bas, zeg maar Bas, die zegt, ga helemaal uit mijn plaats van dit liedje. Wat lekker. Mijn staart kwispelt ervan. En dit is Don.

0: Ja, Ewout, en een triviant vraag zou dan kunnen zijn: hoe heette de Nederlandse bewerking van dit liedje?
1: Ik kom er zo even zo snel niet op, maar ik heb een hoofd vol pap vandaag, dus...
2: Oh, mooie Nelly van der Heuvel, ja. Zou jij nog bestaan?
1: Dat is eigenlijk te gooien.
0: Dat is eigenlijk te gooien, inderdaad.
1: Ja, heeft André van Duin die daar ook niet weer een...
0: Ja, die heeft dat nog wel een keer weer opnieuw gezongen, volgens mij. Voor mooie luisterliedjes LP. Maar dit is de bewerking van toen. Nelly van der Heuvel uit de vierde klas werd dat.
1: Ja,
0: zeker. Ja, ja, helaas, ja, je kon een auto winnen, maar dat is net niet gelukt.
1: Ja, ja.
0: Ik heb geen
1: auto.
0: Maar hou ik hem gewoon zelf.
1: Oh, was jouw auto? Nou, dat is prima dan.
0: Het internationaal om 17:30, Ewout.
1: Ja, er blijven nog over auto's gesproken. Er blijven nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Vorige week ging het dagelijks om 1600 vrachtwagens en touringcars. Het zijn er wat minder dan een week eerder, meldt Rijkswaterstaat. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds vorige maand dicht voor vrachtverkeer vanwege de constructie. Maar veel chauffeurs negeren het verbod nog steeds. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota, midden tussen de steden Cali en Medellín. In Cali zijn zeker 20 gebouwen ingestort. Inmiddels zijn er in het getroffen gebied 20 doden geteld, maar er liggen waarschijnlijk ook nog mensen onder het puin. De beving was zo sterk, die werd ook gevoeld in buurlanden Venezuela en Ecuador. De positie van FIFA-voorzitter Infantino is nog steeds wankel. Drie grote voetbalbonden, de Europese UEFA, AFC in Azië en de Amerikaanse CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar Infantino. De aanleiding is zijn inmiddels gestrande poging om aandelen van het WK te verkopen aan investeerders. De bonden noemen het een aantasting van de integriteit van de sport en willen een onafhankelijk onderzoek. En het Britse radiostation Caroline, dat in mei dit jaar per ongeluk aankondigde dat koning Charles was overleden, overtrad volgens de Britse mediawaakhond Ofcom de uitzendregels. Het station meldde dat nieuwsmedia het overlijden van de koning hadden bevestigd en draaide vervolgens het volkslied. Nou, ik laat het nog maar eens een keer horen.
3: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs.
1: Ja, de zogeheten Death of a Monarch-procedure werd volgens het radiostation per ongeluk gestart. Een medewerker zou uit nieuwsgierigheid het vooraf opgenomen bestand hebben aangeklikt op de uitzendcomputer. En daarna raakte hij toch een beetje in paniek en vluchtte het gebouw uit. Ik weet niet of er ooit nog wat van hem gehoord is, maar pas na een half uur werd het bericht ingetrokken.
0: Oh, dat zijn zulke erge dingen. En zo stom dat het kan gebeuren. Ik bedoel, er moet helemaal niet in zo'n computer staan. Hoe kom je erbij?
1: Nou ja, en dat moet, er moeten dan drie mensen naar kijken.
0: Maar
1: sommige dingen kunnen gebeuren. En als ze kunnen gebeuren, dan hebben ze ook wel de neiging om te gebeuren.
0: Ja, precies. Dat blijkt maar weer.
1: Meer daarover een andere keer. Eerst het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer een stuk warmer.
0: Weet je zo van, what does this button do?
1: Oh.
0: Dat dus. Ja, hou die veel mee.
4: Bert op 5 gaat gewoon door. Ook in

0: Toen Caro Emerald, tegenwoordig noemt ze zich Caro, en voor haar is dat een heel andere periode waar ze nu in zit, schrijft haar eigen liedjes. Caro Emerald en A Night Like This.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk. Voetstuk.
0: Vandaag Gerard van Maasakkers, die heb ik een paar keer mogen ontmoeten en ook gezien in het theater. En ik vind hem een warme, lieve man die zijn prachtige verhalen heel mooi kan omzetten in liedjes. Mooie gedachten bijvoorbeeld om te voorkomen dat je bij de pakken neer gaat zitten. Dat je zegt, ach laat maar, waarom zou ik? Glas half vol of half leeg? Nou, Gerard van Maasakkers zegt, want de lucht die zit nog vol dagen van later. En dagen die gisteren kunnen dragen, ja, de lucht zit nog vol dagen. Dat dus, vanmiddag op ons voetstuk, Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met dit lied uit 2003.

0: Marianne van de Cats.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of Vijf.
0: Wordt voor zes geweest, ik had het over Triviant net, dat vanaf vanavond weer op televisie te zien is. Vincent appte erover, ach ja, dat ik dat niet wist, die tune Triviant, daar keek ik graag naar. Heel benieuwd hoe het nu is. Wij gaan kijken vanavond, 9:30 op de plek van waar later dan weer de slimste mens wordt uitgezonden, op NPO 1. En Leonie stuurde ons een audio-appje.
3: Volgens mij, Bert, volgens mij ben jij net zo'n quizfanaat als dat ik ben. Leuk, man.
0: Zeker, absoluut.
2: De laatste ronde.
0: Van Joyce kregen we ook een appje via de NPO Luisterapp. Hoi Bert, ik wil je bedanken voor het Bert op Vijfje. Kijk, dat is mooi. Erg leuk. Gelukkig waren de couriers met z'n tweeën. Nou Joyce, we hebben dat heel graag gedaan. En vandaag gaat er weer eentje de deur uit. Goed nieuws.
1: Hey, de laatste ronde.
2: De laatste ronde.
0: En we hadden het al even over die eclipsbrillen voor de zonsverduistering van komende woensdag. Die brillen die zijn niet meer te koop, niet te vinden. Want zo'n bril heb je wel nodig om te kijken naar die zonsverduistering. Het is niet makkelijk om eraan te komen. Als je dan toch wil kijken, ja, er staan allerlei tips op internet, maar dat geloof ik nooit zo hard. Dus ik heb even gebeld met Ieke Schouten, oogarts in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik wil heel graag kijken naar die eclips, maar als ik niet aan zo'n brilletje kan komen, wat dan?
4: Ja, als je niet aan een brilletje kan komen, is het advies om niet direct in de zon te kijken. Dus zonder bril. En ook niet met een zonnebril. Want dat beschermt niet genoeg. Niet door een cd'tje of dergelijke.
0: Nee, want ik kan me ook van vroeger herinneren dat we dat wel eens deden. Dat je door een cd'tje keek en dat dat ook goed zou zijn.
4: Ja, dat beschermt helaas niet genoeg.
0: Nee.
4: Dus dat is niet het advies. Wat wel is, het advies is om een soort camera obscura te maken. Dus met je rug naar de zon te gaan staan. Twee vellen papier, eentje met een gaatje erin. En daardoor projecteer je dan het zonlicht op het vel papier wat je erachter houdt. En dan kun je dus dat ronde lichtje wat je daarop projecteert, kun je langzaam van vorm zien veranderen als de maan voor de zon schuift.
0: Ja, dus dan zie je niet echt de zon, maar dan zie je een projectie van dat wat er achter je gebeurt. Ja, ja.
4: Ja.
0: En verwacht je dat mensen dat ook gaan doen? Of denk je dat mensen toch zo eigenwijs zijn dat ze denken, ah joh, het is avondzon, wat kan mij nou gebeuren?
4: Ja, ik denk dat er best wel veel aandacht voor is. Dus ik hoop eigenlijk dat mensen denken, ik ga knutselen.
0: Ja, want
4: of door een vergiet, of ik neem een vergiet mee. Dat kan natuurlijk ook. Daar zitten ook allemaal ronde gaatjes in.
0: Ja.
4: Dan heb je er een heleboel van die projecties.
0: Oh, ja.
4: En verder hoop ik dat mensen gaan socializen. Dus met hun buren of andere mensen die op dezelfde plek zijn gekomen om te kijken naar de zonsverduistering. Dat die af en toe hun bril aan elkaar uitlenen.
0: Ja, mag ik heel even via jouw brilletje kijken? Want je hebt toch wel even de tijd om dat te doen natuurlijk. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Want als je het niet doet, hè? Als je nou zegt van ja, ik kijk er toch zo in. Hoe gevaarlijk is het? Wat gebeurt er dan met je oog?
4: Ja, dat is echt wel gevaarlijk. Dan kun je echt schade krijgen aan het netvlies. Dus waar je kegeltjes en je staafjes zitten in je oog.
0: Ja.
4: Dan kun je echt een gaatje in branden. Dus dat wordt absoluut afgeraden.
0: Ja, dus toch op jacht naar zo'n bril. Hoe weet je nou of zo'n bril goed is? Want dat kan je naar buiten kan niet zien.
4: Ja,
0: ben ik bang.
4: Dat is een hele belangrijke vraag. Zo'n bril moet voldoen aan de ISO-certificering. En dat wordt dan ook vermeld op de bril.
0: En is dat altijd eerlijk? Want er zijn ook altijd weer mensen die proberen de boel een beetje te belazeren. En die dan gewoon zo'n ISO-certificering erop zetten terwijl het niet zo is. Of komt dat niet voor?
4: Ik moet zeggen dat ik weet dat bijvoorbeeld bij bol.com er ook allerlei brillen weer uit de handel zijn gehaald.
0: Ja.
4: Dus ik ga ervan uit dat dat wel iets is wat je kunt checken.
0: Ja.
4: En bij al die firma's die het verkopen, kun je zo'n. Daar staat allemaal dan op dat het een CE-keuring heeft en zo'n ISO-certificering.
0: Ja.
4: Dus dat is denk ik toch het veiligste om dat in ieder geval te checken.
0: Ja. Humphrey, luisteraar, stuurt net een appje die zegt een lasbril opzetten. Mag dat wel?
4: Ja, gewone lasbrillen, dus die je koopt bij de bouwmarkt, zijn eigenlijk doorgaans zijn die te licht. Dus die laten nog te veel licht door om veilig naar de zonsverduistering te kijken. Er zijn hele donkere lasbrillen met verduisteringsgraad 13 tot 14. Daardoor mag je kort naar de zon kijken.
0: Oké. Nou, hartstikke goed om dat te weten. Zijn jullie donderdag of woensdagavond met meer mensen aan het werk? Omdat jullie bang zijn dat mensen er toch op een verkeerde manier naar kijken? Gaat dat niet zo korte termijn?
4: Je merkt het aanvankelijk niet, omdat er geen pijnzenuwen zitten in je netvlies. En meestal merken mensen het pas een paar uur later. Hmm. Dus de ervaring is dat mensen in 1 of 2 dagen daarna, nadat ze klachten hebben gekregen, zich na de zonsverduistering, dat ze zich dan tot de oogarts gaan wenden. Dus wij hopen heel erg dat dat mee gaat vallen en dat er genoeg reuring aan is gegeven, dat iedereen weet dat hij op een veilige manier naar de zonsverduistering moet kijken.
0: Ieke Schouten van het Oogziekenhuis in Rotterdam, hartelijk dank.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Kijk, dat vinden we zo'n slot van het programma. Gold van Spandau Ballet en het eind van Bert op 5 van vandaag. Dank aan het hele team. Ik heb een beetje tijd over, dan ga ik dat soort dingen zeggen. Dank aan het hele team. Goed aan Bart. Bart heeft allerlei dingen aan AI gevraagd. En ontdekt dat de AI de waarheid spreekt, als het uitkomt. Ik verwijs je door naar Simone. Zij is er zometeen tussen 6 en 8 met de avondstart op deze maandagavond. Waarbij ik je buitengewoon veel plezier wens. Maak er een mooie avond van. En het zou leuk zijn om elkaar weer te treffen morgenmiddag even na 4 voor een nieuwe aflevering van Bert op 5. Heel graag tot dan.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
8: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
9: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
10: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
10: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 6:00, Ewout de Jongens hier met het nieuws. Goedenavond.
0: Goedenavond, Simone. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 en was tot in Ecuador en Venezuela te voelen. Er zijn diverse gebouwen ingestort in het westen van het land. En tot nu toe zijn er 20 doden gemeld. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker op. Er liggen op verschillende plekken nog mensen onder het puin. Vandaag begint in Las Vegas de rechtszaak tegen de verdachte van het doodschieten van hiphoplegende Tupac. Dat was 30 jaar geleden, 1996. De moord was jarenlang een cold case, totdat 3 jaar geleden ineens een verdachte werd opgepakt. Het gaat om Duane Davis, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
15: Deze Davis heeft in zijn memoires een aantal jaren terug alweer beschreven hoe hij in die witte Cadillac zat, waar vandaan dus die schoten zijn afgevuurd. Daarin ook dat Tupac en de mensen om hem heen te ver waren gegaan met het in elkaar slaan van een neefje van deze Davis. Beschrijft allemaal niet wie de trekker dan zou hebben overgehaald. Maar goed, die drie andere mensen in die Cadillac zijn allemaal dood. Dus die kunnen het in elk geval niet meer navertellen.
0: Volgens de aanklagers haalde Davis niet zelf de trekker over, maar organiseerde hij wel de schietpartij op de auto van Tupac. In Parijs worden de Europese kampioenschappen zwemmen gehouden. Daar is veel aandacht voor Marit Steenbergen, de houder van het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Stiekem hoopt Steenbergen haar wereldrecord te verbeteren.
16: In een toernooi is natuurlijk eigenlijk goud altijd het belangrijkste. Finale zwemmen is altijd wel wat anders dan wanneer je gewoon een set collie race zwemt. Maar ja, je hoopt natuurlijk altijd een PR te zwemmen. En in mijn geval is een PR nu een wereldrecord. Natuurlijk zit het in mijn hoofd en ik hoop heel graag dat ik harder ga.
0: We kunnen het zien, de halve finales van de 100 meter vrije slag beginnen over ongeveer een half uur. En de Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Breeveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid van Suriname. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82 jaar. En het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen is het vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer een stuk warmer.
13: De avondstart. Simone.

0: Nick Lowe. Half a boy and half a man. Als een soort zeemeermin, maar dan anders. Daarmee is je maandagavond afgetrapt. Hallo, welkom. Fijn dat je erbij bent. Maak je klaar voor een 2 uur durende reis langs de randen van de geschiedenis van de popmuziek. In de catacombe der vergetelheid zo het muzikale opperhoofd uit Texas, Bob Wills. Je krijgt een dubbele dosis muziek uit Down Under, Australië. Maar eerst is het tijd voor een beetje denkwerk.
1: Avondspreuk.
0: Ik ben op zoek naar een liedje aan de hand van een mooie uitspraak van Celine Dion. Ze heeft gezegd: ik keek naar het publiek, iedereen zong, juichte en omhelste elkaar. Er bestonden geen vreemden. Oh, wat mooi. Heb je een idee voor een leuk plaatje? Laat het vooral weten via de NPO Luisteren.

0: Helemaal weerloos hang ik hier over het mengpaneel. Jeremy Mucho, daarvoor Marvin Gaye en Tammy Terrell. Two Can Have a Party.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, nou heb ik de halve middag samen met mijn regisseur Grady proberen te achterhalen waar de werkelijke oorsprong ligt van een heel oud bluesliedje genaamd The Milk Cow Blues. De Kinks, Elvis Presley en Aerosmith zijn maar een paar van de vele artiesten die het hebben opgenomen. En we hebben dus uitgevonden, het origineel komt uit 1934 en is van bluesmuzikant Kokomo Arnold. Hij is er destijds een hele grote ster mee geworden. Zo groot dat hij meteen ook maar Milk Cow Blues deel 2, 3, 4 en 5 heeft geschreven. Wij houden het even bij deel 1 in de versie van Bob Wills en his Texas Playboys uit 1946.

0: Man at Work and Down Under. De tekst werd geschreven door de zanger Colin Hay. En het gaat over het plunderen van het Australische landschap door hebzuchtige mensen. Maar hij wilde het ook weer niet te zwaar maken. Dus hij heeft ook inspiratie geput uit een van de typetjes van zijn favoriete Australische komiek, Barry McKenzie.
1: G'day, ladies and gentlemen. Barry McKenzie is the name.
2: He's got a great big grin and a great big chin. Give him half a chance, he'll be in like Flynn. His great big fist will flatten any palm.
0: Ja, en deze meneer deed dus ook de stem van Bruce de Haai in de film Finding Nemo. Zo veelzijdig talent.

0: Jackie DeShannon. What the world needs now is love. En zo is het. En het had niet veel gescheeld of dit nummer was helemaal nooit uitgebracht. Burt Bacharach had het bedacht voor Dionne Warwick, maar zij vond het te belerend.
1: Oh?
0: Nou ja, hij was het daar dus eigenlijk wel mee eens, maar zijn compaan, ja, hij wilde het in een la verstoppen, maar zijn compaan Hal David die drong erop aan. Nee, je moet het ook laten horen aan Jackie DeShannon. En zij had de eerste vier regels nog niet gezongen, of hij wist gewoon meteen, dit is een NPO Radio 5 waardige evergreen.
2: De muzikale drieling.
0: Drie platen achter elkaar met één overeenkomst. Heel gezellig als je even meedenkt over de derde plaat in de serie. Het is tricky vanavond. Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En wij beginnen met The Black Crowes.

The Police Does Everyone Stare van het album Regatta de Blanc. Er is een hele rockumentary vernoemd naar dit nummer. Het gaat over de band Everyone Stares, The Police Inside Out. Daarvoor Spiral Staircase, en dat schrijf je dus ook als ster, als in staren. Niet ster als in trap. En als eerste de Black Crowes en Stare It Cold. Nou, het is toch weer gelukt. Jullie zijn briljant. Ik zie hier in de app Prince.

maar er is wel een bijzondere gedeeltelijke zonsverduistering aanstaande woensdagavond. Zet het in je agenda. Ik zie hier The Shoes, Standing and Staring, Boston, Stare Out Your Window. De Drie J's hebben een liedje Staren. En dan iets van Gary Farr en de T-Bones.

kans bij de avondspreuk van Celine Dion. Ze heeft gezegd, ik keek naar het publiek. Iedereen zong, juichte en omhelste elkaar. Er bestonden geen vreemden. Wat een mooi moment. We gaan voor de Beatles van het album Yellow Submarine uit 1969. All Together Now.

Music in Me. Tot zometeen aan de andere zijde van 7. Met onder andere een gloednieuwe avondster deze week. Joe Jackson. En nog veel meer heerlijke muziek voor je. Nog net even tijd om ademloos te genieten op het water. Met Christopher Cross. En Sailing.

0: de hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een nieuw hoofdstuk op de Weuste.
12: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
13: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
11: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
14: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
11: Woeste Grond, vanavond om 19:55 bij Avrotros op NPO 1.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft aan zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
19: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daardoor is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
18: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden toen aangehouden en er komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
20: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. iemand waar men die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
18: Borge Breeveld was 82. Het weer, morgen is zonnig en droog, met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avondstart. Simone Walrijk.

om de juiste pitch te krijgen. Briljant! Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Oké, dan. Dan gaan we gewoon lekker door tot 8 uur. Van harte welkom. Dit is je tweede portie maandagavondstart. En ik zou zeggen, doe de bloemenketting maar vast om. Want we gaan een tripje maken naar Hawaii. We cruisen langs Ierland en hebben een tip voor je van Duran Duran voor een bordspelletje. Onze huisband is ook weer van de partij voor een nieuwe notenkraker. En onze avondster de hele week is Joe Jackson. Wat zal ik draaien zometeen van hem?

Brothers and the Doctor. Mocht je deze week nog snel even een vakantie willen boeken, dan heb ik een tip voor je. Honolulu, Hawaii. En dan niet zozeer vanwege het weer en de natuurlijke schoonheid, maar omdat Air Supply uit Australië daar 5 dagen lang op de bühne staat. Nou, dat hebben zij slim geregeld. De spil van de band wordt al vanaf het prille begin gevormd door Graham Russell en Russell Hitchcock. Inmiddels allebei stevig in de 70. En ze toeren nog de hele wereld over tot februari volgend jaar. Zo. Ze kwamen een halve eeuw geleden met hun debuutalbum. En daarvan hoor je nu het openingsnummer Feel the Breeze.

eenzijdige Joe Jackson is deze hele week onze avondster. Perfectionist in hart en nieren. Hij laat zich niet zomaar vangen in één muziekgenre, want naast pop- en jazzalbums heeft hij ook veel muziek gemaakt en symfonische stukken. In 1979 kwam hij met zijn debuutalbum Look Sharp. Dat doet hij nog steeds met zijn 71 jaar. Een gloednieuw album dit jaar en een wereldtournee die volgende maand begint. Genoeg om het over te hebben, maar er is inmiddels gestemd. En met 62% wordt het Steppin' Out.

Dancing in the Moonlight. En Phil Lynott was een heel groot fan van Van Morrison. Ze zijn allebei opgegroeid in Ierland. Van in Belfast en Phil in Dublin. En het was blijkbaar het liedje Moondance dat de inspiratie was voor Dancing in the Moonlight. En als je goed luistert, dan snap je het eigenlijk wel.

0: Kijk.
1: Ja, zometeen gaan wij de notenkraker spelen. Wil je een hint? Will I be rich? Oh, ik hoor overal kwartjes vallen door het ganse land. Zometeen hoor je het hele fragment. Kun je bellen met de studio als je de titel weet, maar nu eerst nog eventjes...

bezig geweest. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een ander genre voor je ingespeeld. Aan jou om de titel te raden van deze tijdloze evergreen. Als je het weet, bel me eventjes dan 0800 3000 555. En je maakt kans op onze sleutelhanger. Succes!

0: Kunt je voorstellen hoe de dirigent eruit zag toen ze dit aan het opnamen? Een soort headbang. Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Hallo, je spreekt met Ingrid.
0: Dag Ingrid. Heb jij enig idee wat het is?
1: Ik denk Kay Sarah Sarah van Doris Day.
0: Ja! Hartstikke goed Ingrid, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je net snel in de gaten?
1: Ja, vrij snel.
0: Ja, goed zo. Hey, je krijgt onze sleutel langer toegestuurd en ik ga hem nu voor je draaien, het leuke origineel.
1: Oké.

Sheeran. Is there something I should know? Nou, het is dat je het vraagt. Maar mocht je van bordspelletjes houden, dan heb ik goed nieuws. In de jaren 80 is er een spel uitgebracht met de naam Duran Duran Into the Arena. Het is voor 2 tot 4 spelers en het doel is om kaarten van de verschillende bandleden te verzamelen en daarmee zoveel mogelijk punten te verdienen. En degene die aan het eind alle benodigde kaarten heeft en de hoogste score wint het spel. Je kan het nog steeds vinden op eBay voor zo'n 25 Britse ponden. Ja. Ga door met Joe Bataan en de Latin Super Soul Square Dance.

0: Samen Max.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 8 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden, schrijven Duitse media. Correspondent Gien Balduk.
13: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
12: Drones werden vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Daar zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Jeroen Snel.

Heerlijk, hè? Die jingle-jangle gitaar. Natuurlijk, dit zijn de Birds. Het is een beetje een handelsmerk. En toen zij dit nummer voor het eerst speelde in 1965... op de roemruchte Sunset Strip in L.A. in een club daar... was het publiek meteen verkocht.

Ja, gezellig. Welkom bij de roedel van de avond van 5. Fijn dat je luistert. Neem lekker plaats, zou ik zeggen. Tot 11 uur zijn Tijn en ik bij jou op deze maandag 10 augustus. En je weet het, of misschien nog niet, maar Gerja, zij geniet op dit moment van haar vakantie. En daarom hoor je mij deze dagen in de avond van 5. Ja, wie niet op vakantie is, is Bob van der Halver. Hoewel, ja, zijn reisjes zijn natuurlijk best wel jaloersmakend. En ook vanavond staat hij weer op een bijzondere plek. Voor ons spelletje, waar is Bob? Ergens in het buitenland. Dat is een feit. Nou, iedere uur geeft hij een hint en eigenlijk straks de eerste al. Ja, de komende uren uiteraard gevuld met de lekkerste zomerse muziek. Zoals muziek van die Isley Brothers. Ooit in 1954 begonnen als gospelgroep. Je hoort Dead Lady. Het nummer is zelfs twee keer uitgebracht in 1964 en 1973. In dat jaar is het nummer gewoon opgefrist en werd het een monsterhit nadat het 11 jaar eerder volledig geflopt was. Het succesnummer uit 1973, Dead Lady van The Isley Brothers.

0: Avicii, Elvis Costello, een puur liefdesliedje. Natuurlijk bekend geworden door de romantische film Notting Hill, waar dit de titelsong van was. Ja, al sinds de Tweede Wereldoorlog was hij spoorloos, de Chanukia van de Joodse synagoge in Apeldoorn. Deze kandelaren zijn erg belangrijk voor Joodse gemeenschappen en worden gebruikt tijdens het Chanukka-feest. Maar nu is de negenarmige kandelaar na 85 jaar weer terecht. Dankzij een toevalstreffer, ja, of misschien nog wel niet. Maar werd hij gevonden op Marktplaats. En dat werd gedaan door Antoinette Kooi. Dag Antoinette, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent betrokken bij de synagoge. En op een gegeven moment, ja, je wist, die kandelaar die ontbreekt. Die is kwijt, al heel lang. En dan zie je hem ineens op Marktplaats staan.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat?
1: Ja, hoe kwam dat? Dat vind ik ook wel heel erg wonderlijk.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment zag ik

0: Ja.
1: Hoe kwam dat?
0: Ja, hoe kwam dat? Dat vind ik ook wel heel erg wonderlijk.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment zag ik een Chanukia en heb ik naar de tekst gekeken. En daarin stond dat hij uit de synagoge van Apeldoorn kwam.
1: En zo wist je eigenlijk wel zeker dat het de verloren gewaande kandelaar was van jullie synagoge?
0: Nou, dat wisten we op dat moment natuurlijk nog niet zeker.
1: Oké.
0: Maar uiteindelijk zijn we er wel van overtuigd geraakt dat het de Chanukia is. Want iemand biedt hem niet aan met die omschrijving als het niet zo is.
1: Nee, en toen, wat gebeurde er toen?
0: Toen, omdat ik vrijwilliger ben bij de Joodse gemeente, heb ik meteen het bestuur van de NIG. Dat is de Nederlandse Israëlitische Gemeenschap. En dat is van de regio waarin ik woon. Die heb ik op de hoogte gebracht van dit verhaal. En zij hebben gezegd van ja, daar moeten wij wat mee. Ja. Daar moeten we wel wat mee. Want ja, als dat zo is, dan willen we hem wel eigenlijk terug hebben in de synagoge Apeldoorn.
1: Ja.
0: Wat overigens niet dezelfde synagoge is, omdat de oude synagoge in 1941 is afgebrand.
1: Ja.
0: En zodoende zijn er ook spullen verdwenen en geroofd.
1: Is die toen ook verdwenen in 1941?
0: Ja. Dat is dus eigenlijk ook niet te bewijzen verder welke het is. Maar omdat hij ook op Marktplaats werd aangeboden, zijn we dat ook gewoon gaan aannemen dat het hem is.
1: Ja. En toen, hoe hebben jullie verder gehandeld om die kandelaar terug te krijgen?
0: De voorzitter heeft proberen aangifte te doen bij de politie en dat ging niet zo makkelijk te zijn.
1: Oh.
0: Maar toen werd er een advies gegeven van een ander bestuurslid. Die zei van, maar daar is een speciale eenheid voor. En die zit in Zoetermeer, een politieeenheid. En die hebben wij dus benaderd en die is ermee aan de slag gegaan. En die moesten dus ook een plan van aanpak bedenken.
1: Ja.
0: En overleg plegen. En uiteindelijk is het Openbaar Ministerie daarmee. Die heeft het overgenomen om de Chanukia op te halen.
1: En dat is gelukt uiteindelijk.
0: Ja, ja,
1: en de persoon die hem aanbood, die wist ervan dat het eigenlijk een geroofde kandelaar was?
0: Ja en nee. Het exacte verhaal is daar niet makkelijk boven water te krijgen. Maar hij heeft er in ieder geval wel afstand van willen doen. Als hij ook daadwerkelijk in Joodse handen zou komen.
1: Oké, nou dat is gelukt.
0: Ja, dat is zeker gelukt.
1: Een bijzonder moment dat die kandelaar terug was in de Joodse Apeldoornse gemeenschap, kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: Want wat is voor Joden de waarde van zo'n kandelaar, de Chanukia?
0: Ja, het hoort bij het interieur.
1: Ja.
0: En bijna elke synagoge heeft ook zo'n kandelaar in de synagoge staan. En met Chanukka worden de kaarsen daarbij aangestoken.
1: Iedere dag één, hè? Acht dagen lang.
0: Ja, 8 dagen lang. Ja. Ja, zeker.
1: Je hint er al een beetje op. Ja, is het nou toeval of niet dat je die kandelaar zag op Marktplaats?
0: Ja, dat kan bijna geen toeval. Nee. Ja, het kan niet, je kan er niet op gaan zoeken. Dat is bijna onmogelijk, want iedereen weet hoeveel advertenties er op Marktplaats staan. Je kan er eigenlijk niet op zoeken, dus ja, toeval.
1: Misschien zat het in je algoritme, maar ja. Zoals het heet.
0: Nou, dat niet echt hoor.
1: Nee. Maar bijzonder dat het uiteindelijk gelukt is. Het ging niet makkelijk, zeg je, maar de kandelaar is terug, daar waar die hoort.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: En hij is overhandigd, dus officieel overhandigd. We hebben een feest georganiseerd om dat te laten plaatsvinden. En alle betrokkenen daarbij uitgenodigd. En alle belangstellenden daarbij uitgenodigd. En dat is op de dag exact 85 jaar geleden nadat hij geroofd is.
1: Zo, dus dat was welke datum?
0: 2 augustus.
1: 2 augustus.
0: In de nacht van 1 op 2 augustus is hij verdwenen. En exact 85 jaar geleden.

0: 80 jaar is hij nou weer terug.
1: Ja, bijzonder. Vorige week was dat moment. Nou, we zijn blij voor jullie daar en voor jou, Antoinette. En je hebt toch een beetje een heldendaad verricht, vind ik, hoor.
0: Nou,
1: nou, weet je wel.
0: Ik niet, hoor. Nee, ja,
1: maar je was wel een belangrijke schakel in het geheel.
0: Een schakel, ja, dat zou kunnen, ja.
1: Antoinette, bedankt en graag tot een andere keer.
0: Ja.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond. Bedankt. Dag.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreen.

0: Het liefst had ze op een boot gezeten bij de World Pride. Ruim een week geleden in Amsterdam. Maar burgemeester Halsema zag dat niet zitten. Dus helaas, ze moest het doen met gewoon een concert 's avonds. Maar ze was in Nederland. Express Yourself, hoorde je uit 1989. Het is een eerbetoon aan de funkpioniers Sly and the Family Stone.
1: Waar is Bob?
0: Bijna 8:30, maar we gaan al hoor naar de eerste hint van Bob. Bob van der Halve, de stem van Relewee. Hij is weer op pad gestuurd voor ons voor de avond van 5. En deze hele zomer, je weet het, reist hij de wereld over om de mooiste plekjes van onze aardbol te ontdekken. Maar goed, waar zal hij vanavond staan? Dat is aan jou om erachter te komen. Ik kan je wel zeggen, hij is vanavond ergens in Azië. Azië, daar is hij. 3 hints gaat hij je geven over zijn verblijfplaats. En puzzel jij nou de juiste locatie bij elkaar. Zo, na 3 hints, dan maak je kans op die hele mooie avond van 5 waterfles. Als je in uitzending komt met het goede antwoord, dan win je die prijs. Dus de moeite waard. Ik zou zeggen, let goed op. Hier is Bob met hint nummer 1.
2: Ik loop hier door een smalle kloof tussen echt hoge, roodachtige rotswanden door. Wat benauwd. Maar ja, deze plek is niet anders te bereiken. Ik moet er toch bijna zijn? Wordt het daar iets wijder? Ah, gelukkig.
0: Tijn, jij enig idee?
3: Ik, normaal heb ik wel iets van een idee, maar geen idee. Iets met rotsen.
0: Ja. En een kloof.
3: Je hebt veel plekken.
0: Ja, Kreta volgens mij.
3: Ja.
0: Is dat niet de Samaria? Oh, nee, ik moet me helemaal niet meer bemoeien.
3: Nee, natuurlijk. Je mag niks zeggen.
0: Nee, heb jij wel enig idee thuis? Ik zou zeggen, doe een gooi en laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een uur hint nummer 2. Hè? Dus mocht je totaal geen idee hebben, zoals Stijn, geen kind overboord, geen man overboord, dan hebben we over een uurtje hint nummer 2 en over 2 uurtjes hint nummer 3. Wij gaan naar de band America. Dit nummer betekende in 1972 eigenlijk de doorbraak van America. A Horse with No Name.

zomerser kunnen we het eigenlijk niet maken. Met Bamboleo van de Gypsy Kings, 1987. Het origineel, of ja, het is eigenlijk gebaseerd op een heel oud liedje uit de jaren 30 van ene Carmen Miranda, een opera-zangeres. Daarvoor Adriaan Perssons, mooi nummer, Nederlandstalig, Een Andere Jij. Ja, wat een warme dagen hebben we de afgelopen tijd toch gehad. En er komen er nog meer aan. Komend weekend, vrijdag vooral, 36 graden, donderdag 35. De zon die schijnt volop. Maar terwijl we zo van de zomer genieten, stel ik toch even de volgende vraag. Have you ever seen the rain? Hartstikke idee. Ja, want hoe lang is het eigenlijk geleden dat we hier een goede regenbui hebben gezien met dit stralende weer? Nou, het brengt ons even terug naar december 1970, naar de legendarische band Creedence Clearwater Revival. Songwriter John Fogerty werd voor dit nummer namelijk gegrepen door precies dat fascinerende weersverschijnsel, een regenbui terwijl de hemel strak blauw is. In het Amerikaanse diepe zuiden noemen ze zoiets heel mooi een sunshower. Maar wist je dat het verhaal achter dit liedje eigenlijk nog veel dieper gaat? Fogerty vertelde later in interviews dat die tekst eigenlijk ging over het vreemde, onheilspellende gevoel van onrust. Zelfs als alles aan de buitenkant strak en zonnig lijkt, op het absolute hoogtepunt van de roem, kan het van binnen toch stormen. Je kunt immers een prachtige, stralende dag hebben, terwijl het tegelijkertijd giet van de regen. Nou, het nummer ving precies de sfeer van de spanningen die destijds binnen de band begonnen op te komen. Hoe dan ook, hoe je het nummer ook beluistert en hoe het nummer ook bij jou binnenkomt, het blijft een meesterwerkje. Ik zou zeggen, pak er dus gerust nog een drankje bij. Geniet van al dat zonnige weer. En zing vooral keihard mee met deze tijdloze klassieker hier op NPO Radio 5. Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain uit 1971.

Lekker nummertje. Phil Collins, 1996, kwam het uit Dance Into the Light. En dan voor Arthur Conley en de Sweet Soul Music uit 1967. Ja, een handvol goede antwoorden op de vraag van waar is Bob vanavond? Ik vind het toch knap, maar mocht je nog geen idee hebben over een, nou wat zal het zijn, 35 minuten hint nummer 2. Voor nu nog even naar Mungo Jerry. In 1970 nam hij In the Summertime op.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel.
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. dewarmte.nl.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati. Teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 9 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Jurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
15: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. De Russische oppositiepartij Jabloko mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russische Hoge Rechtshof. Jabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Jeroen Snel.

Andrew Gold, 1978, How Can This Be Love? En wist je dat hij uit een wondergezin komt? Zijn moeder, Marnie Nixon, was namelijk de legendarische ghost voice die de liedjes inzong voor actrices als Audrey Hepburn in My Fair Lady en Natalie Wood in West Side Story. Welkom terug, de avond van 5 tot 11 uur zijn Tijn en ik bij jou op deze zomerse maandagavond. Het wordt een heerlijke week, hè? Zo einde week. Nou. En dan woensdag die zonsverduistering. Zo even naar achter. Dat is tijdens de avond van 5. Dus ik ga eens even overleggen met de redactie wat we kunnen doen woensdag. Nou, voor nu gaan we op naar de tweede hint van Bob natuurlijk. Ergens in Azië, daar staat hij vanavond. Dat hadden we al meegegeven. We gaan verder Shower Power spelen. De douche gaat weer aan. En we gaan een plaatje kiezen uit een fijn vakantieland. En vanavond is dat Italië. Nou, als je nog een leuk verhaal hebt of een goede anekdote bij een vakantienummer, laat het ons weten via de app van NPO Luister. Ik ga nu even gas geven. Up tempo. Terug naar de jaren 80 met Olivia Newton-John.

0: Do You Know The Way To San Jose? Dionne Warwick, 1968. Het is een gouden klapper eigenlijk uit de pen van het legendarische hitduo Burt Bacharach en Hal David. Leuk weetje, Hal David, hij was ooit gelegerd in San Jose. Dus vandaar dat hij speciale gevoelens heeft bij deze stad. Het is 13 minuten over 9, we gaan naar Shower Power.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, zingen is gezond, het maakt gelukkig, is echt bewezen. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen toch wel aardig hoor, onder de douche. Op de vrijdag spelen we altijd Wat mis je. En dan moeten mensen doorzingen als een liedje stopt. En dan zeggen ze, ik kan niet zingen. En dan zingen ze toch prachtig. Nee, echt waar. Maar goed, onder de douche is altijd extra makkelijk. Tussen de tegeltjes klinkt altijd best wel aardig. Nou, die douche die staat weer aan. Er wordt al gezongen. Alleen de vraag is natuurlijk, welk liedje wordt gezongen? En van wie was dat ook alweer?
2: It's just another ordinary day.
0: Nou, dat is een weggevertje, hè, Tijn?
3: Ja.
0: Deze weet je wel, hè?
3: Ja, ik weet hem.
0: Niet zeggen.
3: Maar nee, ja, ik dacht, ga je dit nou vragen aan?
0: Ja, het is een weggevertje. Ik laat hem nog één keer horen.
2: It's just another ordinary day.
0: Mijn collega Gea Wolf is groot fan van deze artiest. Nou, laat je antwoord achter via het telefoonnummer. Je kan bellen met Tijn, die hoort 0800-3000-555... of natuurlijk op de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending straks, geef je het goede antwoord, dan win je dat hele leuke Avond van Vijf strandlaken. Nou, dat is echt leuk. Dus ik hoop jou misschien wel aan de lijn te hebben. Gaan wij nu naar Limburg, een van de provincies die toch wel garant staat voor een heerlijk vakantiegevoel. En het is volgens Rowan Hessen slechts een kwestie van tijd. Ze beginnen al te zingen. Ik had 28 seconden staan. Het is een kwestie van tijd voordat we allemaal Limburgs praten. Dat is de boodschap van Rowan Hessen.

0: toch wel perfecte muziek voor de avond. Just the way you are, Billy Joel. Hij schreef het ooit in de jaren 70 voor zijn toenmalige vrouw Elisabeth. Maar na hun scheiding had Billy toch wel een hekel aan deze tekst gekregen. En hij wilde het eigenlijk niet meer zingen. En als hij het dan zong, dan plaagde zijn drummer altijd na een concert. Liberty DeVito heet die drummer. En die zei dan altijd, ja, niet just the way you are. She's got the house, she's got the car. In plaats van just the way you are. Grappig feitje. Wij gaan spelen Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: En gezellig. Miranda uit Nijmegen. Goedenavond.
2: Goedenavond, Jeroen. Hallo.
0: Hallo. Het is je gelukt om in de uitzending te komen.
2: Ja, eindelijk.
0: Eindelijk. Ja, ik begreep al dat je al heel lang probeert mee te doen. En dan lukt het steeds niet? Of hoe komt dat?
2: Ja, nee, maar dan word ik steeds niet gekozen. Maar ja, weet je, ik ben nu gewoon in de vakantie veel thuis. Normaal ben ik vaak 's avonds weg. Ja. Moet ik zingen of ik sport. En nu ligt dat allemaal stil. En dan probeer ik steeds mee te doen. En nou is het een keer gelukt.
0: Ja, nou hartstikke leuk. Dat is al een feest op zich om met jou aan de lijn, met jou te praten. Heb je een leuke dag gehad daar in Nijmegen?
2: Eigenlijk heel gewoon. Ik moest vanmorgen naar de tandarts. Dus dat is even iets minder.
0: Dat is niet zo leuk.
2: En daarna
0: ben
2: ik gaan wandelen. Het was lekker weer. Dus eigenlijk een best gewone dag.
0: Ja, en normaal zit je op koor en sporten. En dat ligt nu even stil vanwege de vakantie.
2: Ja, dus dan kan ik lekker even naar de radio luisteren en
0: zo. Nou, gezellig, ja. Gezellig. Nou, je hoorde net de opgave en toen dacht je, hey, dat nummer, dat ken ik wel.
2: Ja, ik moet altijd een stukje doorzingen, voor mezelf meezingen. En dan weet ik wel welke
0: de titel. Ja. Dan moet je ook op vrijdag eens meedoen met Wat mis je? Want dan moet je echt letterlijk doorzingen in de uitzending.
2: Oh, dat is leuk. Nou,
0: ja, is heel leuk. Dat is vrijdag weer. Nou, ik zou zeggen, luister nog één keer goed voor de zekerheid. Hier is het fragment nog een keer.
3: It's just another ordinary day.
0: Wat dacht je, Miranda? Wie hoorden we hier en welk liedje?
2: Dat is van Stevie Wonder. I just called to say I love you.
4: Ah,
0: goed gedaan. Hij was ook niet heel moeilijk, hè, eerlijk gezegd.
2: Nee.
0: Vind je Stevie een beetje leuk?
2: Ik heb er zelf niet zoveel mee, maar ik weet nog toen dit liedje uitkwam dat mijn broer, die had dat singeltje gekocht. Mm-hmm. En dat draaide hij steeds terwijl hij een koptelefoon op had. En dan zat hij mee te zingen en dat klonk ontzettend vals.
0: Ja,
2: en het was zo grappig om dat te horen.
0: Nee, ik zie het
2: dus
0: helemaal voor
2: me. Als ik aan denk, dan hoor ik mijn broer weer helemaal vals meezingen.
0: 1984 moet dat geweest zijn, zo ongeveer.
2: Ja.
0: Toen kwam dat plaatje uit.
2: Klopt, ja.
0: Nou ja, Miranda, gefeliciteerd. Jij wint het Avond van Vijf Strandlaken. Leuk,
2: super.
0: Toch?
2: Ja. Yes. Dus, ja, ik meeneem op vakantie in september.
0: Oh, waar ga je heen?
2: Ja. Naar Griekenland.
0: Oh, heerlijk. En waar in Griekenland, als ik vragen mag? Ik ben heel nieuwsgierig.
2: Dat is het eiland Lefkas.
0: Oh ja, nou hartstikke mooi. Ja. Hartstikke mooi. En dan iets minder warm in september? Nou, ja.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. En, maar minder druk ook.
2: Ja, ook dat is fijn, inderdaad.
0: Nee, dat doe je goed. Miranda, blijf even hangen. Tijn die gaat jouw gegevens noteren. Jij krijgt dat strandwaken. Alvast veel plezier ermee en een goede vakantie in september.
2: Dankjewel, Jeroen. En succes met de uitzending.
0: Oké. En zing maar mee, hè. Met Stevie Wonder en I Just Called to Say I Love You.

0: Ella Langley, zo heet ze, Choosing Texas. Nummer van dit jaar en ze is nog niet uitgezongen, sorry hoor. Jawel, het is een razend populaire zangeres, country zangeres, singer-songwriter uit Alabama. En dit liedje schreef ze in amper 30 minuten tijd. 9:55, het is tijd voor de tweede hint van Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Hauven, de stem van Railway. Ergens op de wereld, ergens in Azië vanavond. Het is toch bijzonder dat die man op zulke mooie plekken komt. Het is tijd dus voor zijn tweede hint. Nou, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je over een uur in de uitzending met het goede antwoord, dan win je die hele mooie avond van 5 waterfles. Maar zover is het nog niet. Hier is hint nummer 2.
2: Oei, daar is een heel stuk af. En ja, daar is ook niet veel meer van over. Tja, er is niet veel meer in de oorspronkelijke staat. In de 7e eeuw is deze stad verlaten en wist bijna niemand meer van het bestaan af. Tegenwoordig is dat wel anders. Vooral de graftombes zijn bekend.
0: Ja, ik hoor een hoop mensen op de achtergrond. En oei, niet alles is nog intact. Nou goed, denk je te weten, laat het achter op de app van NPO Luister. En zoals gezegd, over een uurtje nog hint nummer 3. En daarna gaan we het spelen, kom je in de uitzending met het goede antwoord. Weer die hele mooie avond van 5 waterfles. Gisteren draaiden we al in de fruitmand Jordi Inspiration. Maar dit nummer is ook fijn hoor. Feeling Stronger Every Day. Ik heb het over Chicago. En dit prachtige muziekstuk dat ze in 1973 maakten.

0: worden. Please Mr. Postman, The Marvelettes. Niemand minder dan Marvin Gaye nam destijds de drukke drumpartij op de achtergrond op. Dat deed hij daar in de studio. Een weergeloze klassieker natuurlijk van Motown. Wij gaan op 9:45 richting Italië.
1: E ora, musica italiana.
0: Ik heb Piet aan de lijn. Dag Piet, goedenavond.
2: Dag Jeroen.
0: Ik was hier donderdag met Gerja en toen liet je een leuk bericht achter op de app van NPO Luister. Over mooie vakantieherinneringen aan Italië. Het was eigenlijk meer dan een vakantie, hè?
2: Nou nee, dat was eigenlijk meer een verplichting. Ik was toen lid van de jongenskoor.
0: Ja.
2: Ik was 12. Je praat over 1958, Jeroen.
0: Ja, lang geleden.
2: Jazeker, ik ben bij bouwjaar 46, dus dan weet je het wel.
0: Ja, ja, dan was je 12 in 58.
2: Mm-hmm.
0: En wat bracht je in Italië toen?
2: Dat was dat jongenskoor natuurlijk. En die traden op overal in Europa. In Duitsland, Frankrijk, Italië, Sicilië. Alleen Europa. Ze bestaan nog steeds. Maar die gaan nu wereldwijd zo groot zijn.
0: Zo, en dan hebben we het over de Oosterhoutse nachtegalen.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: En jullie traden op in Italië?
2: Ja. Ja, dat was toen in Rome, ja.
0: En?
2: Toen hadden we een audiëntie bij de paus. En ik zal eerlijk vertellen, Jeroen. Ik kan maar, ja. Je bent 11, 12 jaar. Eigenlijk, wat het meeste indruk gemaakt heeft toen. Dat je de Sint-Pieter binnenstapt, de grootsheid en dat soort zaken. Maar bij het bij de paus zijn. Dat heeft me eigenlijk eerlijk gezegd niet zo geweldig veel.
0: Ja,
2: ja je bent een kind, hè?
0: Ja.
2: Dus je beseft het eigenlijk zo niet, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, maar ook later niet, als je die paus dan nog eens... Ja, televisie keek je natuurlijk niet eind jaren 50. Maar ja, dan denk je, ja, daar ben ik toch geweest. Paus Johannes de 23ste, dat was hem, hè?
2: Dat klopt, ja, dat was die dikke man.
0: Oh.
2: Ja, dat was best een flinke jongen, ja.
0: Ja.
2: Hij was pas kort paus, want kort daarvoor was die andere overleden, dat weet ik wel. Want dan zou we eigenlijk... Dat was de planning dat we daar naartoe zouden gaan.
0: Oh zo.
2: Maar dat wordt al heel lang van tevoren geregeld, hè, Jeroen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld een jaar van tevoren wordt dat al geregeld.
0: Dat je zou optreden, ja.
2: Ja, en dan komt zo'n man te overlijden en dan wordt hij het.
0: Ja.
2: Maar wie zijn voorganger was,
0: nee,
2: dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Maar goed, er is witte rook geweest. En ja, klopt. Italië, heb je sowieso nog ook goede herinneringen aan het land?
2: Ja, maar toen waren we... Dat ik naar Italië ging, dat was die kindertijd, hè.
0: Hmm.
2: Kijk, en dan wordt toendertijd, dat was alleen maar een jongenskoor. Het is inmiddels, in de 70er jaren is het een gemengd koor geworden. En er zitten ook volwassenen bij. Maar als toendertijd, als je stembrak, zoals dat heet.
0: Ja.
2: Zeg maar, dan ben je zo 14 jaar.
0: De baard in de keel.
2: De baard in de keel en dan moest je eraf.
0: Ja.
2: Dat is je ontslagen.
0: Nou ja, dat is het geheim van het succes van het jongenskoor, zou ik zeggen. Dus ja.
2: Ja, ja.
0: Wij gaan een mooi nummer voor je draaien. Met toch de gevoelens voor Italië. Nat King Cole, die ken je natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: En weet je wanneer dit nummer uitkwam? In 1958.
2: Tijd,
0: ja, 1958. Het heet Tot ziens Rome. Het heet Arrivederci Roma.
2: Klopt.
0: Bedankt voor je verhaal, Piet. En,
2: graag gedaan.
0: Nog een fijne zomeravond voor jou.
2: Hetzelfde voor jullie en een fijne uitzending.
0: Oké, bye bye.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Churandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Amal Afsaroglu.
9: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de 3e keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
8: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die 2e werd. De 3e Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog tot besluit. Vannacht is het helder en kan in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Jeroen Snel.

Laughing Spoonful. Do you believe in magic? Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur zijn Tijn en ik bij jou. En ook Bob is er vanaf locatie ergens in Azië. Straks een derde laatste hint. En daarna gaan we het spelen hoor. Ik moet zeggen, er zijn een aantal goede antwoorden binnen. Maar ja, ik denk toch dat die derde hint nog wel heel veel mensen goed uit gaat komen. Uiteraard ook de lekkerste muziek natuurlijk. Zoals de nu volgende Evergreen uit 1975. Het nummer werd geschreven en gezongen door Paul Carrack voor zijn band Ace. En hoewel iedereen dacht dat het om overspel ging, de tekst van het lied, was het in werkelijkheid een nummer geschreven nadat Carrack erachter kwam dat hun bassist stiekem met een andere band speelde. Een soort overspel dus eigenlijk ook, maar dan letterlijk. Ja, How Long, 1974, voor Ace.

0: Op een onbezorgde zomeravond is dit een perfect nummer uit 1986. Chris Rea on the beach. Helaas is die ons ontvallen. De Britse zanger, vorig jaar december. Ja, we gaan even aankeilen, zoals we dat in vaktermen noemen, de rubriek 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, duik alvast je platenkoffer of cd-kast maar in, want in 2 voor de prijs van 1 draaien wij vanavond 2 platen van Ry Cooder. Een beetje een allemansvriend in de muziekwereld, want hij kan het met veel artiesten goed vinden. Zo speelde Ry samen met Randy Newman, Van Morrison, Gordon Lightfoot en ook de Rolling Stones. Hoewel, ja, daar was toch wat frictie op een gegeven moment. Over, ja, een beetje het gevoel van elkaars trucje een beetje stelen. Maar goed, lang verhaal. Als solo-artiest ging het natuurlijk heel goed met hem. Kon hij met niemand ruzie maken, Ry Cooder. Vanaf begin jaren 70 bracht hij solo prachtige albums uit. En daarin combineerde hij eigenlijk zijn muziek met vergeten stijlen uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Zoals elementen uit de vroege blues, Hawaïaanse slacky-gitaren. Hawaïaanse, dat is hem. Country en folk. Dus een rijk oeuvre al met al. Maar welk nummer van Ry Cooder wil jij graag straks horen in 2 voor de prijs van 1? Wij kozen alvast voor A Little Sister. Maar welk nummer kunnen wij daarna draaien? En wat jou betreft, laat je suggestie even achter op de app van NPO Luister. En wie weet hoor je jouw nummer straks terug. Bel dan ook meteen via 0800 3000 555. 2011 alweer, wat vliegt de tijd. Dat was het jaar dat dit nummer uitkwam van Adele, Someone Like You.

0: Purify, I'm Your Puppet. Wij gaan naar de derde en laatste hint.
1: Waar is Bob?
0: Want waar is Bob toch vanavond? Ergens in Azië, Bob van der Hoven. Nou, twee hints hebben hier langs horen komen. En zoals gezegd is het dus tijd voor de derde en laatste hint. Dus je laatste kans als je nog geen idee had waar Bob is vanavond. Ik zou zeggen, komt je aan, luister goed.
2: Al-Ghazni is het bouwwerk hier met de bekendste façade. Een klassiekertje. Kijk maar naar die Corinthische zuilen. Het is eigenlijk niet zozeer een gebouw. De achterkant zit verstopt in de rots. En alleen de voorkant is kunstig uitgehakt uit de rode steen.
0: Ja, een gebouw verstopt in de rots. Nu moet het toch wel een beetje beginnen te dagen, denk ik. Hij is toch uiteindelijk goed te doen. Nou, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending straks over een minuut of tien. En geef je het goede antwoord, dan win je die hele mooie avond van vijf. Waterfles. Ben benieuwd. Gaan we voor

0: zomervakantie niet voor Bert op 5.
1: Ja, en we zijn al even een lekker stukje onderweg. Op onze reis van Den Helder tot Den Briel. De hele zomer gaan we elk plaatsje af dat we tegenkomen.
2: En toen kwamen de toeristen voor het eerst naar Wijkenzee. En dat was natuurlijk fantastisch, want het was een nieuwe bron van inkomsten.
3: En dan is een caravan gewoon ideaal. Gewoon lekker 12 maanden per jaar erop uit.
4: Over het algemeen zien we op muggenradar.nl dat er weinig overlast gemeld wordt.
0: Bert op 5 gaat gewoon door.
5: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6.
0: Ook in de zomer.

0: Cilla Black, 1964, Anyone Who Had a Heart. Ja, en het origineel was van Diane Warwick. En die was best wel boos, omdat deze versie toch wel heel erg op dat origineel leek. Maar goed, oordeel zelf welke jij het mooist vindt. Dus een keer leuk voor twee voor de prijs van één. Dan hetzelfde liedje twee keer met verschillende artiesten. Wij gaan, het is bijna 10:30 spelen hoor. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Aan de telefoon heb ik Margje uit Schorrel. Dag Margje, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Jij woont lekker vlakbij de zee, wat heerlijk.
2: Ja, dat is echt heel lekker.
0: Kom je er dan ook iedere dag nu in de zomer? Of?
2: Nee, niet elke dag, maar ik kom er wel heel graag. Ja. En het water is nu natuurlijk heerlijk op temperatuur. Dus echt genieten.
0: Dus je zwemt ook in zee?
2: Nou, het is meestal eventjes lekker een duik en dan weer lekker eruit hoor. Ik ben niet zo'n zwemmer.
0: Nee, maar toch, als je kopje ondergaat, heel goed.
2: Ja, zeker.
0: Ja, leuk. Beetje jaloers word ik daarop, maar goed. Ik woon in het midden van het land en we kunnen wel lekker wandelen en dat soort dingen. Maar eer dat ik aan zee sta, als je met de auto zou gaan en dan in het weekend met alle files nu. Daar zie ik dan niet echt naar uit.
2: Nee,
0: maar goed.
2: Snap ik. Voor ons is het 20 minuutjes fietsen dan.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk. Fantastisch. Ja. Nou, wat was je aan het doen vanavond?
2: Ik was naar jullie aan het luisteren natuurlijk.
0: Gezellig.
2: Ik was in mijn boek aan het lezen van Adriaan van Dis.
0: Oké, mooi.
2: Alles voor de reis, dus dat past wel een beetje bij de uitzending.
0: Ja. Moet ik ineens denken, Adriaan van Dis in de zee. Zuid-Afrika was hij aan het zwemmen. Ken je dat verhaal dat hij bijna verdronk?
2: Nee, dat ken ik niet.
0: Ja,
2: nee.
0: Hij raakte in een stroming en hij kwam bijna niet meer terug op het strand. Oh, heeft hij een keer verteld. Ja, Adriaan van Dis. Ja.
2: Ja.
0: Dat zijn van die feitjes die ineens in mijn hoofd oppoppen. Sorry daarvoor.
2: Oh, leuk. Nee, geeft niet hoor. Nee, leuk.
0: Het gaat natuurlijk om Bob. Waar is Bob vanavond? Ik zou zeggen, wat dacht je? Waar staat hij?
2: Nou ja, Bob die staat in de stad Petra in Jordanië, de rotsstad.
0: Ja.
2: Prachtig.
0: En dat is inderdaad ook in Azië, het zou kunnen.
2: Ja.
0: Wist je dat vrij snel of had je echt drie hints nodig?
2: Ik heb de eerdere hints eigenlijk niet heel goed geluisterd, maar mijn... De derde hint, die hoorde mijn man en die riep ineens, oh, dat is Petra.
0: Oké. Nou, we gaan even naar Bob luisteren, kijken waar die inderdaad staat. Komt hij aan?
3: De plek waar ik ben is... de ruïnestad Petra in Jordanië.
0: Nou, heel goed hoor. Petra, Jordanië.
2: Ja.
0: En ik lees ook dat je er wel eens geweest bent.
2: Ja, klopt. In 1994 zijn wij er geweest.
0: Zo, dat is alweer even geleden. 30 jaar ruim. Ja,
2: zeker.
0: Het lijkt me, ik ben er nooit geweest, maar het lijkt me een hele drukke plek qua toeristen. Was dat toen al zo?
2: Nee, toen niet. Toen was toen niet zo.
0: Nee.
2: We gingen toen nog... Je gaat door zo'n kloof, ga je dan.
0: Ja,
2: opzij. En wij werden daar nog op paarden zelfs doorheen geleid. Dus dan zat je op een paard met een begeleider. En dan, ineens ging je dus door die kloof. En ineens zag je dus dat Petra. Zag je dus dat. Nou, het was echt. Het is echt een van mijn mooiste reizen geweest. Dus het is echt zo'n wereldwonder. En wij konden dus nog gewoon overal over die mozaïeken lopen en zo. Ik vond het echt heel erg bijzonder.
0: Maar dat zal nu niet meer zo zijn, neem ik aan.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, wie weet,
0: kom ik er ooit nog eens?
2: Het
0: is toch een mooie bestemming daar in Jordanië. Absoluut.
2: Prachtig. Ik ben zo blij dat we dat toen al gedaan hebben.
0: Snap ik. Margje, ik vond het leuk je aan de lijn te hebben gehad. Jij wint die waterfles, die krijg je. Gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik hoop dat je hem bij toekomstige reizen nog eens kan gebruiken, die waterfles.
2: Ja, zeker. En anders gaat hij mee naar het strand, hè, in Schorrel.
0: Ook een heel goed idee. Laten we dat gewoon doen, hè? Want Nederland is prachtig.
2: Nou,
0: blijf even hangen. Tijn die gaat jouw gegevens noteren en dan komt die waterfles jouw kant op.
2: Is goed.
0: Oké.
2: Dankjewel. Nog
0: een fijne avond. Blijf hangen, Margje.
2: Ja, doei.
0: Oké, bye bye. Doei.
2: Bye bye.

0: blijft een mooi nummer. Eric Clapton, Tears in Heaven. En natuurlijk geschreven als verwerking van het enorme persoonlijke verlies van zijn zoontje Connor. Het leverde hem in 1993 maar liefst 3 Grammy Awards op. Tears in Heaven, Eric Clapton. Daarvoor Julien Clerc, Si on chantait uit 1974. En als eerste van drie hadden we Nergens goed voor uit 1989 van De Dijk. Het is 11:15, precies.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Tijd dus voor 2 voor de prijs van 1. Vanavond met Ry Cooder. Een man die zijn privéleven al decennia lang strikt buiten de spotlights weet te houden. Hij heeft dan ook nooit echt een typische rock'n'roll levensstijl gehad. Hij woont al heel lang in een rustige wijk in Santa Monica in Californië. En hij heeft een hekel aan rode lopers, aan interviews, aan de commerciële muziekindustrie. Nou, ruim 55 jaar is hij gelukkig getrouwd met Susan. En dat is misschien wel een zeldzaamheid als een huwelijk in de muziekindustrie zo lang standhoudt. 2 voor de prijs van 1. Wij trappen af met het hele mooie Little Sister uit 1979. En daarna hoor je The Way We Make a Broken Heart van Ry Cooder uit 1980. En dat is de keuze van Kees. Nou Kees, dank je wel daarvoor. We gaan genieten de komende minuten van 2 nummers van Ry Cooder.

Mooi nummer. Bedankt Kees voor jouw suggestie. The Way We Make a Broken Heart. Ry Cooder en daarvoor dus Little Sister. Bijzondere muziek. Ja, en met deze bijzondere muziek zit het er eigenlijk... of ja, zit het er gewoon op. Ik kan er niks anders van maken. De avond van 5 voor vandaag. Maar morgenavond hoop ik weer te zijn met een nieuwe editie. Tijn, bedankt voor vanavond. Morgen zit David hier. En ook Bob die staat dan weer op een bijzondere plek ergens op deze wereldbol. En ook gaat natuurlijk de Shower Power Douche weer aan. Kan jij voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren op deze zomeravond, deze zomernacht naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht gaat doen voor een welverdiende nachtrust. Tijn en ik, we wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En vergeet niet, hè, waar je ook bent, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij een engel voor een ander. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent nooit alleen. Bedankt voor het luisteren en voor alle lieve reacties op de app. Hartverwarmend, altijd, echt waar. Tot morgen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Shurendi Q wordt de Riwantagi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. De Russische oppositiepartij Jabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russisch Hoge Rechtshof. Jabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die 2e werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Middernacht, het begin van dinsdag 11 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. En Femke Broeders-Bol die liep niet mee. Ze doet morgen mee aan de series op de 800 meter. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter gooide ze een nieuw record. Het weer nog. Vannacht is het helder in het oosten, misschien een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen die worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. En daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd en dus zilver pakte. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met de kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf gaan betalen. En dat is nogal duur in Oostenrijk. Het weer vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer, tot wel 30 graden of meer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers die zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met de DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. En de Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur die raakte oververhit. Daarom werd besloten om terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Overdag wordt het zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna dan wordt het weer warmer en kan de temperatuur weer oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.